blijft Willem nou? En ze breidt een camisooltje. Jan van Mien had kou gevat. Wordt de poetslap van zijn auto getrokken.

0: is 0 voor 3. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse stad Iran, de VS, een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat het mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, wat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag wint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

that's a success. You're pretty secretary. Ha!

in conference.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij op het terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwindel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Van 7 nummers. De band precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag.
0: Vooral thuis.

0: is voor drie. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd. Dat werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs, reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bij de voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Of een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Ehingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van Eindeman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
8: ...20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: En kom naar I'm Live op het strand van IJsselman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met de berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden volgens nog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis. Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint met Jasper Korvers.
6: Dit is Novo 3.
7: Jasper Korvers op de radio!

ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Ik wacht er dus tot de stoofpijn op gang is, natuurlijk. Die is overgebleven, nou ja, van de Vughtse buren. Ja, waarom niet? Goedemorgen, Jasper hier. Ik mag de honneurs vandaag waarnemen, want Frans, die is vrij. Eén keer per maand is vrij, hè. Dan mag ik de laatste... De zaterdag na de laatste vrijdag van de maand. Ja, dat moet ik goed zeggen. Zo is het. Goedemorgen, goed dat je luistert. En straks, toen ik op de fiets zat, dacht ik van ja, koud. Ja.

0: We zitten in het najaar.
1: We zitten in het najaar en dat is alles te merken. En dan hoor ik vervolgens het nieuws. En dan hoor ik van ja, volgende week dinsdag kans op temperaturen van 30 graden.
0: Ja.
1: Ja. Dan moet je ermee, hè? Ja. Nou, het is die tijd dat het s'nachts lekker fris is. En dus overdag nog heel mooi weer kan zijn. En ik gun het vooral de mensen die naar I'm Live gaan vandaag. De laatste dag, hè. En dan misschien ga je wel met één met een kaartje wat je bij ons hebt gewonnen. Nou, dan heb je dubbel geluk. Want als je met dit prachtige weer naartoe mag. Nou, en nog een keer met een gratis kaartje. Nou ja, of het dan wel of niet met een gratis kaartje is. Het is belooft een leuke dag te worden. En ik doe dus toch wat mee bij Wie van de Novo 3. Ik was net de plaat al aan het klaarzetten. En een klein tipje van de sluier oplichten. Ja, nee. Dat is genoeg. Ja, tuurlijk. Ja, dan weet je het al, hè. Dat dus, dat zometeen. En ik bel natuurlijk nog even met onze enige echte weerman, Jos van Dun. Ik ben benieuwd wat zijn analyse dan is op dit weer. Want je zou denken, ja, nou, ga lekker kamperen. Ja. Ja, dat is het. Dan zie je dat het s'nachts ook heel koud is, maar ook vochtig smokkig is. Nu ook. Kak, ja, maakt niet uit, joh. Wie van over die komt er dus aan. Jos van Dunne, zeker. Ik praat je ook even bij met het nieuws hier uit Vught en omstreken. Helvoort, Kromvoort, een beetje, dat is een beetje de het gebied waarover de nieuwsberichten gaan. Dat dus. Wil je in contact komen in de studio, dan kan dat, hè. 073-6-3x12. Oeh, het is al een maand geleden dat ik dit doe, hè. Ik ga het even opzoeken. Want, ja, ik zoek het even op. Dan doe ik eerst al eens wel eventjes McKenzie. Nou, dan kunnen we dat zelf even opzoeken. Hallo.

er dan niet bij na, toch? Have your moody clouds passed away. Valt mee. Het is 073-2-3x12. Ja, appje sturen aan de studio, dan komt hij hier binnen. 073-2-3x12. Mocht je een nummer willen aanvragen, zeker. Moet je willen stemmen op wie van de nummer 3? Dat kan allemaal, ja.

0: Dat was Olivia Dean. So Easy to Fall in Love hier over 3. Goedemorgen. Leuk dat je luistert. Wie van de over 3? Het recept ken je, hè? Ik laat 3 nummers aan je horen. Die hebben wel of niet iets met elkaar te maken. Vandaag staat in het teken van de laatste dag, festivaldag van I'm Live bij de IJzeren Man hier in Vught. En morgen, dat is vond ik wel een grappig detail. Mooi detail is dat daar Swim to Fight Cancer wordt gehouden. Dus vannacht moet dus alles weer omgebouwd worden. En het is trouwens tegenwoordig Swim, Spin and Run to Fight Cancer. Maar alles moet vannacht dus na de laatste festivalavond omgebouwd worden. Om morgen om 9:00. En ja, dan moet alles alweer klaarstaan voor het volgende Goede Doelen evenement. Nee, dat is al een Goede Doelen evenement. En daarvoor stelt dus de IJzeren Man alles ter beschikbaar. Maar dat is dus morgen alweer. Heel de nacht door. Nou, ze hebben goed, hè? Ze mogen niet mopperen, zo is het. Even kijken.
1: Dit is Wie van de Novo 3.
0: Welke artiest komen er vandaag? Nou, deze komt. Ja. Zeker, ineens knas, tuurlijk. Thuiswedstrijd. Dus daar kun je opstemmen. Heel klein.
1: Lach.

0: Amsterdam.
1: Is dus niet, is Amsterdam geboren, maar daarna is je dus pas in Nuenen gaan wonen. Hij komt zeker, Django Wagner. Heel klein stuk classic.
2: Ik zat op een terras, ik wist niet waar je was. Toen kwam jij daar voorbij en je keek niet eens naar mij.
1: Of deze, kan ook.
3: Ik sta wat naar mijn glas en zo voorkom ik.
1: Ook een thuiswedstrijd, ja.
3: Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen.
1: Een klein stukje van John de Bever doen.
3: Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je naar achteren kijkt. Jij zit daar aan die tafel met die jongen.
1: Klein stukje van John de Bever doen.
3: Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk.

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint met Frans van Buren.
1: Dit is Novo 3.
2: Nee, die is er niet. Die is er niet. Nee.

Ik wist het helemaal niet dat twee bandleden van Son Milieu met elkaar een relatie hadden. Dat wist ik niet. Nee, dat is nou Maud Akkermans en V.

Lucas, of Olivier, maar net hoe je het uit wil spreken, die verwachten namelijk samen een kind. Dus ik ga er dan vanuit een relatie hebben. Dat is een aanname. Van het milieu op dit moment afbreken. Zij is de violiste en trompetiste. En zij gaat dus niet mee. En moet ook het optreden begin volgend jaar in de Ziggo bij laten gaan. Maar ja, goed. Allemaal voor een goed doel natuurlijk. Hè. Dit is zo'n milieu. Dark before the dawn.

Ja, ik ongenomen, en dat heb ik nog steeds, om Sympathy for the Devil te draaien van de Rolling Stones. Maar die moet je laden in het computersysteem. Ja, normaal gesproken zou ik je daar niet mee belasten, hoor. Maar in dit geval, en ik ben dat systeem aan het, aan het verversen. Maar weinig Sympathy for the Devil hier. Ja, hij komt er niet door. En ik denk dat haal ik precies voordat ze wel dat zien. Hè. Natuurlijk voor de sommieu is afgelopen. Maar ik haal het precies niet. Ik zal nog één keer op verversen drukken. Anders krijg je de Bengals. Dus ja, het is het een of het ander. Nee, je hoort het. Ik probeer het echt, maar het zit er niet in. Nee.

Saved by the Bell, hè, voor hetzelfde geld had je dus de Bengals moeten luisteren. Ja. Fijne plaat. The Rolling Stones, Sympathy for the Devil hier op Novo 3. Ik neem even het weekendplannetje door. Mocht je nog geen plannen hebben, of mocht je al wel plannen hebben en zegt, nou, ik heb wel zin misschien om nog iets anders te doen. Wij op de site van de Novo 3, www.novo3.nl, en dan bovenaan op agenda klikken. Je kunt er ook meteen naartoe websurfen nog. En dan naar novo3.nl/agenda. Daar vind je alle activiteiten, alle evenementen van dit weekend. Maar sowieso, je vindt een hele volledige kalender voor alle activiteiten die in Vught, Helvoort en Kromvoort plaatsvinden. Nou, het Eim Strandfeest, daar hebben we het over gehad. Maar vandaag is ook Burendag. En dat houdt in dat

mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. Dat dus op verschillende plekken, waarschijnlijk in Vught en Helden, Kromvoort, dus buurtfeesten gehouden worden. Nou, waarom is Burendag? In buurt wordt gezelliger en hechter wanneer buren elkaar ontmoeten, helpen en samenwerken aan een prettige leefomgeving. Dit soort ontmoetingen vormen de basis voor een sociale, betrokken samenleving waar iedereen ertoe doet. Nou, en daarom hebben ze dus het initiatief genomen voor de Burendag. Nou, dat is dus om dus ontmoeting en verbinding te creëren. Dat is dus vandaag. In Helvoort, daar is het de feestelijke opening van Het Palet. Nou, Het Palet, dat is een stichting. Het Palet in Helvoort opende haar deuren van het zorghuis en de dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Ongeveer een jaar geleden deden ze dat al. Nou, en daar in de loop van het jaar komen daar weer nieuwe bewoners bij in die studio. Nou, daar kun je langs gaan vandaag. Vanaf 3:00 kun je daar binnenlopen. En tussen 2:15 en 3:30 zijn er ook rondleidingen. En de hele middag is er gezelligheid met een drankje en een hapje. Dat dus bij Het Palet in Helvoort. Dan is er vanavond de pubquiz om 8:00 in de Riag. Ook daar kun je naartoe gaan als je zin hebt. Inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Je moet wel een team vormen. Nou, morgen is dan ook bij de IJzeren Band. Dat zei ik straks al even. Ik dacht dat het nog steeds Swim to Fight Cancer heet. Maar het is tegenwoordig Swim, Spin en Run to Fight Cancer. Dat is altijd bij de IJzeren Man. En dat is nu dus ook zo. Wel een vernieuwde en sportieve editie. Dus het is niet meer zo dat er alleen maar gezwommen wordt. Maar je kunt dus ook daar spinnen. Er wordt dus gespind en ook gerend. Om dus die vreselijke ziekte tegen te gaan. Hoe ziet dat eruit? Nou, je kunt in het water duiken vanaf het I'm Live podium. Je kunt de pedalen rondtrappen op de catwalk op het strand. Of je kunt twee rondjes rond de IJzeren gaan hardlopen. Je kunt dan een estafette vorm doen of in je eentje. Het is maar net hoe je het voor je ziet. Daar doen dus verschillende mensen aan mee. Dat is morgen. Morgen is ook bij Prins Hendrik de landelijke Running Blind dag. En daar komen zo'n 100 mensen met een visuele beperking daar hardlopen of wandelen uit heel het land. Dus dat begint morgen om 10:00 bij Prins Hendrik. En tot slot is er nog bij Kasteel Maurik de Auteurs. Het Auteursfestival. Tientallen schrijvers. Honderden boeken en een historisch kasteel als decor. Nou, dat is dus morgen tussen 11:00 en 18:00. Daar kunnen ze bezoekers kennis maken met verschillende auteurs van verschillende boeken. Dus mocht je daar interesse in hebben. Dat is voor dit weekend. Ja.

Aretha Franklin, Respect, hier op Novo 3. Het is tijd voor een plaatje. Ik tip je elke week tip ik jou een liedje. Dat doe ik omdat ik dan denk van ja, heb je toch een keer wat anders? Hoe is het? Dat is dus niet de toptrack. Nee, die draai ik ook straks nog. Maar ik tip je elke week een liedje. En nu net is de nieuwste plaat van Taylor Swift uit. En dat gaat weer een enorme plaat worden. Die wil ik je toch echt even laten horen. Die heet namelijk Patient Zero.

0: De nieuwe Taylor Swift is heet Patient Zero.
1: Spits uw oren, want Jasper Corvus laat weer een nieuw plaatje horen.
0: Ah, dan heb je toch een keer wat anders gehoord, hè? Het nieuws van 9 uur komt eraan.
2: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
3: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Wegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. We brengen ook graag een container bij u voor de deur.
3: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
5: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoliance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves
7: en kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
8: Dit is 03. Dit is het nieuws.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basis gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van school in Heete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump rijdt vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Novo 3. Overal thuis. Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10. Dit is Van Buren Begint met Jasper Corvus.
10: Dit is Novo 3.
11: Heb je het gehoord, man? Die Jasper Corvus is weer op de radio.

0: je er eenmaal aan begint, dan is er geen weg meer terug, hè?
1: Nee, dat is dat.
0: Ah, joh. Heerlijk. Guns N' Roses, Paradise City. Ja, volgende week is Frans weer terug, hoor. Maak je geen zorgen, ja. 6 minuten 43, hè? Guns N' Roses, Paradise City. Goedemorgen, ja. Dat is wakker worden, Jasper hier. Goed dat je luistert, fijn dat je luistert. Het is de zaterdag van 26 september 2026. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, het is voor elke zaterdag geld, toch? Niet zozeer alleen voor 26 september. Maar dat we zo meteen nog bellen met Jos van Dun. Onze enige echte weerman. Vanmorgen op de fiets in de studio was het koud, was het fris. Boah. De nachten zijn koud, maar overdag warm. Hoor je net ook weer nieuws, hè? Volgende week temperaturen tot 30 graden. Zo, het belooft een prachtig weekend te worden. Als ik hier naar buiten kijk, dan is het ook al buiten al lekker aan het opwarmen. De zon komt door. Nou, ik check het zo meteen even met onze enige echte Jos. Ik ga de toptrack nog draaien. Zeker, dat ga ik doen. Dus je komt er zo meteen aan. En uiteraard even nog stemmen, hè? Als je dat wilt. Op een van de Wie van de Novo... Nee, Wie van de Novo 3. Ja, een van de Wie van de Novo 3 kandidaten. Wie van de 3... Drie platen die hebben iets gemeen. En dit keer zijn het alle drie artiesten die vanavond op de laatste avond van I'm Live staan. En jij mag kiezen, hè? Welke je wil. Dat kun je doen door middels het sturen van een appje naar de studio op 073-2-3x12. Dan komt hij binnen. En er zijn drie kanshebbers. Ik zal ze even hier laten horen. Alle drie wonen ze nu inmiddels in de regio. Het is niet zo dat ze dat ook geboren zijn. Twee van de drie wel. Je kunt kiezen uit deze. Die staat er vanavond. René Schuurmans. René Schuurmans is leuk, ja.

0: Of deze. Die staat er ook.
1: Daar waar naar mijn glas. En zo voorkom ik. Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk.
0: Klein stukje zonder bever doen. Ja.
1: Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk.

als je de rest wil horen, dan moet je dus op John de Bever stemmen. Zo simpel is het. Het is dus of René Schuurmans, het is of Django Wagner, of het is John de Bever. 073-23-12 kun je jouw stem doorgeven. Dit is Annie, I'm Not Your Daddy. Kid Creole and the Coconuts.

Nooit meer van gehoord, Go Back to the Zoo. Ik heb nog wel een keer uitgezocht hoe het nou precies zat. Maar ze zijn toen ook even uit elkaar gegaan. Een paar samen in een ander bandje. Maar dit was hun eerste single en hun beste, nou in ieder geval hun grootste hit. Electric hoorde hier op Novo 3. De Novo 3 toptrack. Elke week stemmen wij democratisch en kiezen we als programmamakers een van de vijf nummers die William voorstelt. Deze week konden we kiezen uit Higo, uit Maluma en Shakira, uit René Schuurmans en Teddy Swims en uit Nothing But Thieves. De laatste is het geworden. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. 80, nee, 8 punten, sorry.

0: Sarah Lawson en Lust Life hier op Nova 3. En daarvoor dus de toptrack. De toptrack die we democratisch hebben gekozen. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness hier op Nova 3. We schakelen over naar de beeld, want als ik naar buiten kijk is het hier prachtig weer. Jos, hoe is het bij jou in de beeld? Het weer?
1: Nou, het is hier wat meer bewolkt. Dus,
0: echt waar?
1: Ja. Kijk, en het zal in Vught ook wel dadelijk wel meer bewolkt gaan worden. Er ligt namelijk een wolkenband eigenlijk van land naar Groningen en die trekt langzaam naar het zuidoosten. Het is wel zo dat dat wolkengebied wel aan oplossing onderhevig is. Dus er zullen wel steeds meer gaten invallen. Maar ik denk in het algemeen dat vooral deze tweede helft van de ochtend toch wel de zon eigenlijk een beetje wegkruipt. Het blijft droog, dat sowieso. Maar in ieder geval qua zon zal het een beetje tegenvallen. En omdat die wolkenzon eigenlijk een beetje blijft stagneren boven Brabant en Limburg, duurt het eigenlijk vrij lang, zeg maar, dat de zon weer een beetje terugkomt. Maar ja, net wat ik al zei, het is aan een oplossing onderhevig. Dus het kan ook meevallen. Er zullen wel steeds meer gaten invallen. En dan is wel de zon af en toe schijnen. Maar echt prachtig zonnig weer. Zeg maar, wat we bijvoorbeeld gisteren hebben gehad, dat absoluut niet.
0: Oké, dat niet. Okay.
1: Nee, dat niet. En de temperaturen nu is het ongeveer 15 graden. We lopen toch op naar 20, 21 graden. En met weinig wind, een zwakke wind uit het noorden, ja, is het toch best een hele aardige dag. Omdat het ook droog blijft. Maar in ieder geval qua zon valt het een beetje tegen vandaag.
0: Oké. Okay.
1: Morgen dan is het allemaal weer weg. Het is eigenlijk dat wolkenbandje wat eigenlijk uit het noorden komt, noordwesten komt, wordt weer teruggeduwd naar het noorden. We komen dan weer in een beetje in een zwakke zuidelijke stroom terecht. En dan heeft de zon weer behoorlijk goede kans. Vooral op morgenochtend schijnt de zon weer volop. En temperaturen die lopen dan morgen snel op naar ruim 20 graden, zo rond de 23 graden.
0: Oh, kijk.
1: Ja, het is gewoon morgen gewoon weer lekker weer. Alleen de tweede helft van de middag, dan komt er vanuit het zuiden weer een wolkengebiedje aan. Dus de tweede helft van de middag, dan krijgt de zon weer iets minder kans. Maar eigenlijk een groot deel van de dag morgen is het ook vrij zonnig weer. En met weinig wind en temperaturen zo ruim boven de 20 graden is het gewoon echt een mooie nazomerdag. En het is morgen gewoon droog.
0: Kijk, voor september mogen we absoluut niet klagen, denk ik, hè, Jos?
1: Nee, absoluut niet. Normaal gesproken is het rond de 18 graden.
0: Ja, precies.
1: En we zitten er ver boven, dus vandaag zeg maar iets boven de 20, morgen ruim boven de 20. Ja, en het gaat nog door, want dan maandag dan hebben we ook weer redelijk wat bewolking, omdat weer vanuit het westen eigenlijk een wolkenband een beetje dichtbij komt. Zelfs in het westen van het land, het noordwesten van het land, zou daar een beetje regen uit kunnen vallen. Maar ik denk dat in Brabant gewoon droog blijft. Een beetje iets aan trekkende zuidenwind wordt wel warme lucht aangevoerd. Want ondanks die bewolking die maandag toch weer de overhand heeft en droog weer blijft waarschijnlijk maandag, dan wordt het toch weer 23 graden. Ja, en die wolkenband trekt ook weer verder weg. En dan zie je dus dinsdag en woensdag, dan is er weer behoorlijk veel ruimte voor de zon. De lucht wordt nog steeds warmer. En dan zouden dus duidelijk, zoals het nu eruit ziet, dinsdag en woensdag temperaturen van ruim boven de 25 graden uitkomen. En misschien in Limburg zelfs tegen de 30. En dat is heel uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Ik heb nog even gekeken, zeg maar, van bijvoorbeeld voor Brabant. Voor eind september, de laatste dagen van september. Dan is er wel eens een keer voorgekomen dat het boven de 25 graden is. Maar het is maar heel, heel, heel zeldzaam geweest. Het komt voor, of het is voorgekomen, de tijd van het jaar. Ik heb nog even gekeken, zeg maar, van bijvoorbeeld voor Brabant. Voor eind september, de laatste dagen van september. Dan is er wel eens een keer voorgekomen dat het boven de 25 graden is. Maar het is maar heel, heel, heel zeldzaam geweest. Het komt voor, of het is voorgekomen, maar dat je nou dadelijk weer ruim 25 graden, is toch wel iets heel bijzonders voor de tijd van het jaar.
0: Kijk,
1: en dat hebben
0: zo.
1: We dus dinsdag en woensdag. Dus dat zijn echte gewoon zomerse dagen. Ja, en dan woensdagavond, donderdag, dan komt er een wat serieuzer, tenminste zoals het nu naar uitziet, een serieuzer regengebied over. En dan gaat de wind weer naar het westen, noordwesten. En dan gaan we over naar wat normalere temperatuur van net tegen de 20 graden aan. Dus, maar in ieder geval, De eerste helft van de komende week, dan is het echt nog puur na zomerweer. Maar vooral dinsdag en woensdag dan echt zomers. En echt warm weer buiten. En ook de nachten, die nou af en toe wel eens afgelopen nachten onder de 10 graden was. Ja, die blijven dan ook zo rond de 15 graden hangen. Dus ja, het is gewoon, het zou niet misstaan in juni en juli.
0: Nee, precies. Maar. Je kunt gewoon gaan kamperen dan als het s'nachts niet meer zo koud is.
1: Ja, je zou gewoon makkelijk kunnen kamperen. Ja. En de mensen die nog op de camping zitten of die ergens nog in een huisje zitten of zo.
0: Die hebben geluk.
1: Ja, die hebben gewoon geluk. En die hebben gewoon, die kunnen profiteren van echt heel mooie nazomerweer. Ja, in ieder geval samenvattend, vandaag zal het denk ik dadelijk een beetje tegen gaan vallen met de bewolking. Maar het blijft droog, de temperatuur zo netjes 20 graden. Morgen weer meer zon. En dan zo rond de 23 graden. Allebei de dagen blijven droog. Ook maandag misschien heel klein spetteltje. Maar ik denk dat het ondanks bewolking toch droog blijft. Ook zo rond de ruim 20 graden. Ja, en dan dinsdag en woensdag. Dan zijn echt topdagen nog. Met ruim 25 graden. En misschien wel tegen de 30 in Limburg en Zuid-Brabant. Dus ja, en daarna is het nog ver weg. Maar dan zou het vanaf donderdag even een regenzone overkomen. En dan de temperatuur weer terugvallen naar normale waarde van de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 18 tot 20 graden.
0: Kijk eens aan. We mogen niet mopperen, Jos.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ja, behalve dan de mensen die graag toch iets voor de natuur wat regen willen hebben.
0: Ja, maar die komen eind volgende week vooruit.
1: Ja, er komt donderdag komt er wat regen. Maar of dat voldoende is, dat vertel ik volgende week.
0: Nee, dat houden we volgende week. Dankjewel. Goed weekend, Jos.
1: Ja, prettig weekend.
0: Goed, hoi.

toch ook een kracht als je nummers kunt maken die nooit vervelen. Welke je ook draait van Bob Marley, het maakt eigenlijk niet uit. Ze zijn allemaal even fijn en je kunt ze blijven horen. Je hoort hem hier op Novo 3. In Wie van de Novo 3, daar zaten drie nummers van zangers. Het waren allemaal mannen, het zijn allemaal mannen. Die vanavond op I'm Live staan, op de laatste avond. Je kon kiezen uit René Schuurmans, Laat de Zon in Je Hart. Je kon kiezen uit Django Wagner en Kali. Of je kon kiezen uit John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het is Django geworden.

0: Paul Simons, Diamonds on the Salt of Our Shoes hier op Novo 3. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jasper.
0: Ja, je mag zo meteen alleen.
1: Ja.
0: Ja, trouwens, dat is wel iemand die de techniek doet. Hè. Ludo doet de techniek.
1: Nee, daarom. Dus
0: en Wilma is er.
1: En alle gasten zijn er natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus in die zin blijft het gewoon volle bak, hoor. Ook hier in de studio.
0: Ja, precies. Heel goed, heel goed. Zometeen Blikveld dus.
1: Ja.
0: Vol programma.
1: Ik zal maar zeggen wat we gaan doen, hè.
0: Doe maar.
1: Afgelopen week kregen we bericht dat Wilbert van Akker, hij is oud huisarts in Vught, 20 september op 85-jarige leeftijd is overleden. En Van Akker die stond bekend als een zeer sociale man met een hart vol minder bedeelden en vluchtelingen. En hij was ook nauw betrokken bij in de periode dat het Molukse woonoord dreigde te worden ontruimd. Dus dat is een stukje geschiedenis. En daarom komt Henk Smeets ook hier in de studio. Die was er ook bij betrokken en die komt er even bij stilstaan bij zijn overlijden. Dan donderdag 15 oktober wordt in het Telvoorthuis een bijeenkomst gehouden met als thema financieel veilig. Daarvoor is Lonneke Palme van Welzijn Vught hier. Dommelbaarsendurp, carnaval komt er ook weer
0: nou,
1: aan.
0: Nou, je bent er vroeg bij, zeg.
1: Ja, precies. 8 november is er al.
0: Nee,
1: de eerste aftrap.
0: Ja?
1: Maar voor 10 oktober moeten mensen die daar aan mee willen doen zich melden. En wat er dan gedaan moet worden en waarom mensen worden opgeroepen, dat bespreken we met Twan van der Ven. En we kijken met hem even hoe stevig carnaval in Vught nou weer inmiddels in de pijlen staat.
0: Ja.
1: Dat was een paar jaar geleden zieltogend. Hè? Toen was het eigenlijk een heel groot dieptepunt. En dat is toch weer uit het moeras getrokken lijkt. Saskia van Eenberg is de nieuwe voorzitter van Ouderen Samen. Met haar praten we over de Stichting voor Senioren en het Geheugencafé dat zij op 14 oktober organiseren. Met Pepijn Rovers van de VVD en Pieter van der Meerakker van D66 kijken we terug op de raad van afgelopen donderdag. Dan zitten we al aan het tweede uur. En het initiatief Schoon Helvoort houdt dinsdag 29 september haar tweede inloopavond. En op die bijeenkomst en de diverse, wordt natuurlijk over diverse activiteiten gesproken. En ook gekeken hoe dat men verder gaat. En dat doen Theo Brok en Martijn Bakhuis. En direct daarna hebben we het over de eindfeesten. Want die zijn voorbij.
0: Ja.
1: Hè? Dus vandaag de laatste dag. En dan morgen begint de nieuwe editie van Simtus. En dat heet tegenwoordig Swim, Spin en Run to Fight Cancer.
0: Ik zei het straks ook verkeerd, want het zit er nog in, hè? Swim to Fight Cancer.
1: Maar dat zit er zo in. Dat, goed, maar dat is uitgebreid. Dat is ook een stukje vernieuwing natuurlijk, wat ze hebben toegepast. En daarom dat ook op dit moment al een heuse triathlon daar afgelegd kan worden. Want dan heb je de spin, de swim en de run.
0: Ja.
1: Dus allemaal natuurlijk voor het goede doel. Kanker en men wil daar vooral het baanbrekend kankeronderzoek mee financieren. Nou, en dat doet voor ons Mechtel Stoeltjens. Die kijkt met ons vooruit en die weet precies wat er allemaal gaat gebeuren morgen.
0: Vol programma.
1: Zo is het.
0: Veel succes zo meteen met Blikveld. Met Michel dus die dat presenteert. Blijf luisteren.
2: Kunt u even komen?

0: Veel plezier bij Blikveld zometeen. Tot de volgende.
1: Wat lezen? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de
5: reparatie- en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
9: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheid-websites. De systemen kwamen onder meer net bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool, maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Novo 3. Overal thuis. Blikveld op Novo 3.
11: Dit is Novo 3.
12: Goedemorgen, welkom bij Blikveld. Gastvrouw vandaag is Bilna van der Heijden. Techniek Ludo Cervé en mijn naam is Michel Versteeg. Wat hebben we vandaag allemaal in ons programma? Donderdag 15 oktober wordt in het Helvoethuis een bijeenkomst gehouden met als thema financieel veilig. Hoe nodig is dit en wanneer ben je financieel veilig? Daarvoor komt Lonneke Palme in de studio. Dommelbaas Durp maakt zich op voor het nieuwe carnavalseizoen en te beginnen met een aftrap op zondag 8 november. Duurt nog eventjes, maar voor 10 oktober moeten eventuele kandidaat-deelnemers zich al gemeld hebben. En daarover komt Twan van der Ven praten over de start daarvan en natuurlijk het komende seizoen. Saskia van Eenberg is de nieuwe voorzitter van de Ouderen Samen. En met haar praten we over deze stichting voor senioren en het Geheugencafé dat op 14 oktober plaatsvindt. En met Pepijn Rovers, en dan zitten we al een tweede uur van de Blikveld, van de VVD en Pieter van der Meerak van D66 kijken we terug op de gemeenteraad van afgelopen donderdag. En

0: inloopavond en ook die bijeenkomst.
1: Dus we hebben hem al heel lang meegemaakt. Maar ik ben hem in Lunetten daarna weer tegengekomen en hebben hem daar veel beter leren kennen. En heb ik ook zijn gedrevenheid gezien voor mensen in nood.
0: Ja, want hoe was dat om daar als huisarts actief te zijn op Lunetten? Want
1: het is... Ja, Lunetten had een eigen spreekkamer. Ja. Dus de dokter kwam naar Lunetten toe. En ging dus daar spreekuur houden. Hij had een hele warme band met de gemeenschap. Dat bleek wel toen hij afscheid ging nemen. Toen heeft hij een groot feest gehad op Lunetten. Maar het belangrijkste is eigenlijk geweest zijn inspanningen om, hij noemde dat ongeluk voorkomen in de tijd dat Lunetten dreigde te worden ontruimd.
0: Juist.
1: En dat was een periode die nogal inspannend was voor de mensen. Ja. En met name voor een aantal ouderen, waar hij al heel lang zorg over had. Want Wilbert van Akker was van mening, en ik ook trouwens, ja, dat de mensen die uit waren gekomen als knilmilitair, dat daar vaak sprake was van PTSS voordat het begrip bestond.
0: Voordat bekend was wat was, deden mensen er al aan.
1: En dus betekende dat daar geen therapie voor was, nee, dat er geen hulp was. En met name toen de ontruiming dreigde, toen zag je juist bij die mensen, zag je dat ze echt in geestelijke nood kwamen. En dat betekende dat aan alle kanten daar wel aan gewerkt werd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de houding van burgemeester De Graaf, mensen van de gemeente, een aantal mensen rond de jeugd- en jongerenraad en de culturele raad. Die waren dus allemaal wel bezig om te proberen een oplossing te vinden. Maar hij was de arts.
0: En hij stond met zijn laarzen in de modderbewerking.
1: Ja, precies. Ja. En het gevolg was dus ook dat hij zijn kanalen ging benutten. Want wij allemaal hadden vooral contact met de welzijnscomponent van CRM, van WWC, VWS. Maar hij had de volksgezondheid. En dus heeft hij ook geprobeerd om de directeur-generaal van volksgezondheid te attenderen op het feit dat hier ook echt uit medisch oogpunt ingegrepen zou moeten worden. Ja. En voorkomen moest worden dat die mensen nog een keer verpot zouden worden.
0: Precies, dus dan had je eigenlijk een extra argument, hè, naast de vele argumenten die er al waren. Ja. Waar jij onder andere een van de brengers van was. Dat het noodzakelijk was dat mensen gewoon op de stek bleven. Ja. En niet verkast hoefden te worden.
1: Ja, ja, en die PTSS-kwestie die is natuurlijk nooit meer tot een oplossing gekomen. Hij is tot eigenlijk altijd wel ermee bezig geweest. Ook in de film, die Kampong Lunetten, die uitgekomen is vorig jaar. Dat hij toen ook weer terug op die verschijnselen, en dat hij het zo spijtig vond dat daar dat er toch niet medisch iets aan gedaan had kunnen worden.
0: Ja.
1: Nou, het begrip is wel ingedaald. Hè, dus tegenwoordig praten we toch wel een beetje zeker van onze zaak over die mensen hadden PTSS.
0: Precies.
1: En dus betekent het, ze konden niet anders. Ja. Ze zaten soms voor het blok. En terwijl ze op allerlei momenten in het leven hele vriendelijke, aardige mensen waren, ging de boel op slot. Als het ontslag uit militaire dienst bij de Molukkers aan bod kwam.
0: Precies.
1: Nou, en daar was hij dus ook volledig van overtuigd.
0: Precies, en daar was hij zich van bewust en probeerde hij ook op zijn manier wel wat aan te doen eigenlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja. Want er staat een beschrijving van zeer sociale man met hart van minder bedeelden en vluchtelingen.
1: Ja. Dat klopt. Ja. En goed, ik zei al, het is ook gewaardeerd. Hè? De bevolking heeft hem heel duidelijk dat laten blijken. Hij heeft nog meer gedaan. Hij is ook in de latere jaren van zijn huisartsenschap is hij bezig geweest om in Rosmalen een hospice van de grond te krijgen. Nou, en dat was hij ook even gedreven om dat tot stand te brengen. En het is er gekomen.
0: Ja.
1: Dus hij kan daar heel trots op zijn.
0: Ja. En zo denk ik aan hem terug eigenlijk.
1: En zo denk ik aan hem terug.
0: Ja, precies. En hij was huisarts, had zijn praktijk in de Martinilaan in Vughten. Dus veel Vughtenaren kenden hem natuurlijk ook op die manier. Maar die beschrijving die jij nu geeft en wat hij dan eigenlijk extra deed als huisarts, dat maakte mensen natuurlijk bijzonder.
1: Ja, en dat is ook goed om daarom te blijven gedenken.
0: Precies. Ja. Oké. Henk, dankjewel voor deze woorden.

0: Op 5 oktober wordt in het Helvoethuis een bijeenkomst gehouden met ons thema financieel veilig. Hoe nodig is dit en wanneer ben je financieel veilig? Nou, wie kan die vraag beter beantwoorden? Een van de organisatoren, Lonneke Palmen van Welzijn Vught. En zij vertelt wat de bezoeker die avond kan verwachten. Lonneke, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent.
1: Fijn dat ik weer mag komen.
0: Ja, want het is toch altijd een onderwerp die veel mensen misschien bezighoudt.
1: Ja.
0: En financieel veilig. Je hoort er veel over in de pers. Er wordt wel opgeroepen en de banken waarschuwen je regelmatig voor. Denk aan allerlei dingen. Maar hoe belangrijk is het nou dat je daar weer gewoon zo'n avond voor moet organiseren?
1: Ja, ik denk dat het juist in deze tijd heel belangrijk is om zo'n avond te organiseren. Wat je zelf al benoemd hebt. Het speelt heel erg in de media. AI, digitaal bankieren. Maar ook mensen die met valse identiteitspapieren aan de deur komen. De oplichting wordt steeds moeilijker te herkennen. Daarnaast is financieel veilig natuurlijk ook om te zorgen dat er preventief alvast dat je alvast kunt anticiperen op bepaalde live events. En dat kan ook gaan over bijvoorbeeld een overlijden of over een huwelijk of over een scheiding. En dat is dan wat minder leuk. Maar die avond is dus eigenlijk heel breed. Het gaat over digitale veiligheid, maar ook hoe kun je ervoor zorgen dat je van tevoren al wat zaken regelt, zodat je daar later wat minder zorgen en stress over hebt.
0: Ja, en dat doe je niet alleen, hè? Dat doe je niet zelf, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Heb je mensen voor uitgenodigd, hè?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben daar 3 experts, of ik moet 4 zeggen, want er komen van de mantelzorgmakelaars komen ze met z'n tweeën. Mm-hmm. Dus we hebben 4 experts uitgenodigd. En dat belooft denk ik een hele interessante avond te worden. We hebben notaris Yvonne de Jong. Zij komt uitleggen wat er gebeurt als je niks geregeld hebt rondom het overlijden van iemand.
0: Ja.
1: Dan hebben we Gerjo van Gorkum en Kim Verhoeven. En dat zijn de mantelzorgmakelaars. En dat gaat er eigenlijk over wanneer een partner of een ouder of een bekende naar een verzorgingstehuis moet. Daarbij komt een heel woud van financiële regelingen op je af. En zij kunnen daarbij ondersteunen. En dan hebben we natuurlijk ook nog Eva van Optorp. En die kent iedereen wel van uitstel van executie.
0: Televisie gezicht, hè?
1: Ja, een hele bekende budgetcoach, moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik denk dat het een hele leuke avond gaat worden. En heel interessant natuurlijk.
0: En heel interessant. En betekent dat je, hoe ga je dat handen en voeten geven? Komt er iemand voor het publiek te staan? Of wordt een beetje denkwerk verwacht?
1: We hebben 2, wij noemen dat eigenlijk een soort workshop presentatierondes. Ja. En je kunt je dus inschrijven voor 2 rondes. De eerste ronde, moet ik even op mijn speakbriefje kijken hoor. De eerste ronde begint om 7:30 tot 8:15. En dan kun je dus kiezen uit of je naar Eve gaat of naar de mantelzorgmakelaar. En de tweede ronde kun je kiezen uit Eve, de mantelzorgmakelaar en de notaris. Dus waar je interesse ook naar uitgaat, er is altijd wat... Ja. Om je voor in te schrijven, denk ik.
0: Ja, precies. En om je gedachten weer even goed op een rijtje te zetten. Want het gaat om, geldt het ook voor mij? En wat zou ik kunnen doen?
1: Nou, precies. Het gaat er dus niet om dat je bijvoorbeeld financiële problemen hebt. Het is echt anticiperen op.
0: Ja.
1: Dus iedereen is die avond uitgenodigd. En je wordt dus echt uitgenodigd om na te denken voor wat als...
0: Ja.
1: Hè, en dat is soms wat lastiger. Soms zijn het ook niet de leuke dingen in het leven. Hè, om na te denken over een overlijden. Of wat gebeurt er als iemand naar een verzorgingstehuis moet. Maar wel heel fijn om daar alvast mee bezig
0: mee
1: te zijn.
0: Ja, want zijn dingen die je opeens overkomt. En dan is het beter dat je dan gewoon de zaak geregeld hebt. Dan dat je dan opeens moet gaan nadenken. Wat moet er gebeuren?
1: Juist.
0: En... als je daar naartoe wil, is het vrije inloop? Of,
1: Nee. Het is wel fijn om je aan te melden. En dat kan via Huis 73. Mm-hmm. En dat kan via de website. Maar je kunt ook even een belletje doen. En je kunt je dan ook inschrijven voor de workshops. Dus dan weet je zeker dat je een plekje hebt.
0: Precies, want dat is wel allemaal beperkt?
1: We hebben ongeveer 15 tot 20 deelnemers per workshopronde. Mm-hmm. Mochten dat er iets meer zijn, dan is dat... daar ook nog wel een mouw aan te passen. Maar wil je er zeker zijn dat je erbij kunt zijn... dan zou ik zeggen, schrijf je in
0: en ga daar naartoe. En kijk vooral van tevoren welke workshop voor jou het meest ja. logisch is.
1: Ja, en als je daar ook nog niet helemaal uit bent, dan zou ik zeggen, kijk naar wat je gewoon interessant lijkt. Want je neemt er altijd wat van mee.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de AI, waar we het in het begin al even over hadden. Hè?
0: Ja, ja.
1: En, want daar bieden we dan ook nog workshops voor aan in oktober, november en december. Die zijn in de Petrus en dat is in samenwerking met een lokaal ICT-bedrijf. Mm-hmm. En die gaan je dus leren om veilig te internetten in tijden van AI. Dus ik denk, ik pik deze ook nog eventjes mee om aan te kondigen.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat dus ook via huis. 73, want dat is ook vanuit de werkgroep Financiële
0: En daar is ook weer een beperkt aantal.
1: Ja, ja we zitten met de workshops van AI zitten we in de Petrus. Mm. Nou, iedereen weet. De Petrus heeft ook beperkte capaciteit. Dus ook hiervoor geld schrijf je in. Ja.
0: Dus dat je zeker dat je er terecht kunt.
1: Ja, ja.
0: En die inschrijving is nu ook al geopend? Of?
1: Die inschrijving is ook al geopend, ja.
0: Okay.
1: En kun je dus 7 oktober niet, dan kun je ook 11 november of 9 december komen.
0: Dus er zijn wat meer mogelijkheden.
1: Daar zijn meer mogelijkheden.
0: Ja. En van deze, financieel veilig, is echt...
1: One night only, ja.
0: One night only, oké. Okay. Nou, dan is dat helemaal duidelijk.
1: Ja.
0: Zijn we iets vergeten?
1: Ik denk het niet.
0: Goed. Dan dank ik jou voor dit moment en tot de volgende keer.
1: Jullie ook bedankt. Tot de volgende.

0: Ja, het is bijna weer zover dat Dommelbaarse dorp de straat op kon. Want 8 november dan is de carnavalsopening, de aftrap, zo heet het dan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het nieuwe carnavalsseizoen. En waarom dan nu in de uitzending? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat 10 oktober de inschrijving stopt. De inschrijvingsmogelijkheid stopt om met de achtste mee te kunnen doen. En dat is waar we natuurlijk verder over praten. En dat doen we met Twan van der Ven. Hij is voorzitter van Dommelbaarsendorp. En we praten met hem over die start. En natuurlijk over het nieuwe seizoen. Want dat, even doorkijken naar wat er allemaal gaat gebeuren of anders is. Misschien heel even, Twan, om voordat we hierover gaan praten, even terug te kijken naar Dommelbaarsendorp en de prille geschiedenis.
1: Ja.
0: Een jaar of 3 geleden zaten we hier. En toen zei jij van nou, ik heb het voorzitterschap dan maar genomen en we gaan proberen er weer wat van te maken. Ja. Van carnaval in Vught. Hoe is dat? Hoe staan we er nou voor?
1: Nou, ik denk dat we er best wel redelijk voor staan. Als je kijkt naar de afgelopen jaar carnaval. Kijk, het was natuurlijk zo. Het vorige bestuur van Dommelbaarsendorp had aangegeven. Ja, er rust te veel op onze schouders. Er is iets te weinig ondersteuning. Ja. En dat is niet vol te houden. Nou, toen is er een interim bestuur geweest. En vanuit daaruit is dit nieuwe bestuur gestart. Waar ik dus voorzitter van ben. En wij hebben geprobeerd om wat dingen te versimpelen voor onszelf. Ja. En vooral het ook te richten op, we moeten het samen leuk maken. Samen met de horeca, samen met de clubjes. Samen met individuele carnavalsvieren. En ik denk dat we de afgelopen jaren zien dat dat op bepaalde momenten best wel succesvol is. De zaterdag is een hele leuke dag in Dommelbaarsendorp. Bij heel veel kroegen in het centrum druk. Ook bij de JJ zeer goed bezocht. Er zijn ook een paar momenten dat het wat rustiger is. Maar wij proberen vooral heel erg in te spelen op het feit dat het in onze buren, ja, in Oeteldonk, op sommige momenten heel erg druk is. En dat mensen dan zeggen, nou misschien toch maar weer even in Dommelbaarsendorp kijken.
0: Precies, ja. Dus juist die dingen op dat moment organiseren, dat er een overloop kan plaatsvinden tussen de Oeteldonk en Dommelbaarsendorp. Ja. Even terug naar die afgelopen periode. Naast het besturen heb je heel nadrukkelijk gezegd van nou, we moeten de bel zetten in een aantal dingen die tot dat moment gebeurden. Ik denk bijvoorbeeld aan de splitsing van de twee optochten en de samenvoeging ervan.
1: Nou, ik zei al, we hebben een aantal dingen proberen te versimpelen. Ja, om de druk wat weg te nemen. Dat betekent dat er een aantal evenementen die we vroeger hadden, ja, dat we die dus niet meer hebben op die manier. Nee. Of anders hebben vormgegeven. Ja. En dat is deels om zeg maar de werkdruk wat anders vorm te geven met de vrijwilligers die we hebben. Ja. En deels is dat ook omdat we, ja, de tijdsgeest is gewoon zo dat het protocol ook niet meer altijd gewaardeerd werd. Nee. En we hebben heel nadrukkelijk gezegd, we vinden het heel belangrijk dat het niet zomaar een festival is, zeg maar. Ja, ook de symboliek van carnaval hoort erbij. Dus een prins en volk die op bezoek komt, de omgekeerde wereld, 4 dagen, bij ons staat 4 dagen de wereld op zijn kop.
0: Zaterdag
1: starten wij formeel. Kijk, want als je dat niet meer hebt, dan wordt het wel heel mager allemaal. En carnaval gaat altijd door. Maar die symboliek proberen wij wel heel nadrukkelijk erbij te houden. Ja. Maar wij kiezen daar onze momenten voor.
0: Ja, precies. En dat wordt ook gewaardeerd. Hè? Want je merkt gewoon dat het weer in stijgende lijn is.
1: Ja, ik zie daar een stijgende lijn in. Hoor ik ook terug uit de horeca. En dat zijn natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Ja, want die moet er ook een boterham mee verdienen. Hè? Nou ja, goed. Dan proberen we door de handen ineen te slaan. En door verbindingen te leggen, elkaar mee te helpen. Ja.
0: Precies, en dat is toch de reden waarom nou voor de 3e keer, denk ik, hè? Of is het al de 4e keer dat jullie nu als bestuur bij elkaar zitten?
1: Even denken, volens mij is dit ons derde carnavalsseizoen.
0: Ja, precies, dus dan hebben we goed geteld. Dus voor de 3e keer carnaval organiseren in Dommelbaarsendorp. En jullie staan er klaar voor, of moet er nog veel gebeuren?
1: Nou, kijk, wij zijn natuurlijk na de zomer weer opgestart. Dus in augustus zijn we weer bij elkaar gekomen. En van de week hadden we ook weer een bestuursvergadering. De aftrap is natuurlijk onze start. Maar gelukkig hebben we daarna nog wel tot januari om wat dingen op poten te zetten. Carnaval is wel vroeg dit jaar. Doordat het begin februari al valt. Ja, dat betekent bijvoorbeeld voor ons dat onze carnavalskrant de Dommeldurper dat we die normaal, zeg maar, tegen kerst bij de drukker aanleveren, dat die begin januari gedrukt wordt. Ja. Nou, dit jaar zal die voor de kerst af moeten zijn. Kijk, want hij moet begin januari verspreid gaan worden. Hè? Precies, dat is dan de druk die is. Als carnaval dan weer 1-2 weken eerder komt, dan...
0: Je moet alles weer doorschuiven. Moet alles iets met de feestdagen. Maar goed, maar dat houdt het scherp, hè?
1: Precies, daar zijn we ook al mee bezig, dus dat komt goed.
0: Dat komt goed. Hé, de naftrap.
1: Ja.
0: 8
1: oktober.
0: November.
1: Daar ga ik zelf in de fout. 8 november.
0: 8 november, de 8e van de 11e.
1: Ja, ja, het is altijd rond 11-11, ja, begin november altijd.
0: Afhankelijk van hoe dat weekend valt.
1: Precies.
0: Ja. Het was ooit Tonpratersavond, waren ook ooit andere activiteiten. Wat gaat er nu gebeuren?
1: Ja, kijk, traditioneel hadden we natuurlijk begin november altijd de combinatie deun en dender.
0: Ja,
1: De liedjeswedstrijd, zeg maar. En dan de dag na de jeugdprinsenverkiezing. We merkten dat de animo voor deun en dender wat terugliep. Dat vroeg ook veel. En die liedjes werden naar mening van de muzikanten en de schrijvers daarna te weinig gebruikt. De klesavond, die vaak in aanloop naar carnaval was, daar vonden we steeds minder mensen die daadwerkelijk in die ton wilden gaan staan. Dus toen hebben we gezegd, laten we nou wel die seizoenstart erin houden met elkaar. Aftrappen met elkaar, want dat is hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: Om elkaar na de zomer weer te treffen en het carnavalseizoen in te gaan. Maar er meer een soort van open podiumconstructie van maken. Dus een sketchje, een liedje, muziek maken.
0: Iedereen
1: in de ton staan.
0: Geroepen voelt.
1: Ja. Ja, het is een soort podium en laten we met elkaar er nou in dit geval een gezellige middag van maken.
0: Uh-huh.
1: Dat het dit jaar een zondagmiddag is. Ook, het is natuurlijk pas de tweede keer dat we het in deze vorm zitten.
0: Ja, ja.
1: Maar gebruikelijk was het een zaterdagavond. Alleen daar waren we erachter gekomen in onze planning dat de avond die wij daar een half jaar geleden voor geprikt hadden, dat dezelfde avond was als een jubileumavond van de Harmonie. En
0: lastig,
1: dat is lastig, omdat natuurlijk we willen niet met elkaar concurreren,
0: nee,
1: maar ook dagavond. Alleen daar waren we erachter gekomen in onze planning dat de avond die wij daar een half jaar geleden voor geprikt hadden, dat dezelfde avond was als een jubileumavond van de Harmonie. En dat is lastig, omdat natuurlijk we willen niet met elkaar concurreren,
0: nee,
1: maar ook omdat veel muzikanten daar natuurlijk ook moesten zijn.
0: Uiteraard, ja.
1: En dat
0: ja.
1: is dan voor, dus wij hebben nu geschoven dit jaar naar een zondagmiddag, waarbij we ook denken, daar gaan we gewoon met elkaar een hele gezellige zondagmiddag van maken.
0: Ja.
1: En dat betekent ook dat de weken voor, dus dat we dat niet in één weekend hebben. De jeugdprinsenverkiezingen zijn dan al de weken voor. En de weken na trappen we dan nog een keer met z'n allen gezellig af bij de naftrap.
0: Precies, voor de liefhebbers 2 weekenden carnaval.
1: Precies,
0: want
1: zo is dat.
0: Want daar komt het al op neer. Hè?
1: Ja.
0: Allebei de evenementen worden in Elsenburg gehouden.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat ook de versieringen zo gewoon allemaal blijft hangen.
1: Ja, dat hebben we mooi geregeld met Elsenburg.
0: Ja.
1: Die werken daar graag aan mee, dus daar zijn we heel blij mee.
0: Precies, en dat heeft natuurlijk met component te maken, hè? Met het component te maken, moet ik zeggen. Maar wat natuurlijk in Elsenburg zit, en nog steeds voor een deel natuurlijk van carnaval.
1: Nou, wij proberen ook vooral heel veel samen te werken.
0: Ja, ja.
1: Kijk, jij en Dombaarsdurp moeten elkaar ook versterken. Ik had het net over samen. En het motto voor dit jaar is natuurlijk ook samen met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat dragen we ook heel graag uit door onze samenwerking met de JJ. En dat doen we al jaren. Daarom was het vaak een combinatie in één weekend.
0: Ja.
1: Dan hoef je maar één keer op te bouwen, één keer af te breken. Nou, in dit geval zit er een week tussen. Maar we gaan nog wel één keer samen opbouwen, één keer samen afbreken.
0: Precies, alleen doe je er wat langer over, zou je kunnen zeggen. Ja. Goed, nou dan 8 november. Het is voor de eerste keer 's middags. Het zou best kunnen zijn dat dat ook weer een traditie wordt. Dat je zegt van, oh...
1: Ja, dat is in die combinatie wel wat lastig natuurlijk. Mm-hmm. Omdat zondagmiddag is dan de jeugdprinsenverkiezing.
0: Ja, ja.
1: Dus laten we vooral dit jaar kijken hoe het gaat.
0: Ja.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we met de mensen die er zijn, en dat zijn iedereen is van harte welkom, maar dat zijn vooral ook onze clubje die daarop afkomen.
0: Ja.
1: Mensen die we in Dombaarsdurp wat vaker zien.
0: Precies, ja.
1: Dat we er met elkaar gewoon een hele leuke middag van maken. Ik bedoel, het nieuwe carnavalseizoen gaat beginnen. Dat is iets om je op te verheugen.
0: Ja.
1: Dus daar maken we graag een momentje van.
0: Precies. En daar moet je gewoon bij stilstaan. Want
1: precies.
0: Dat, die kans krijg je niet vaak. Nee, de 8 november dus. 'S middags in Elsenburg. En ja, wat gaat er dan gebeuren? Dat zijn de sketches.
1: Ja.
0: En dat begint met de sketches, of is er ook nog iets officieels?
1: Nou, kijk, natuurlijk, we hebben natuurlijk onze prinsengroep, ja. die daar aanwezig zal zijn. We zullen het nieuwe motto is al bekend, maar het nieuwe logo wat bij het motto hoort, het embleem, zal daar ook bekendgemaakt worden. Dat is ook traditie dat we dat op dat moment doen. Dat gaat ook vanaf dat moment dan in de verkoop, voorop de jasjes. En verder proberen we er vooral een hele leuke middag van te maken met muziek. Zowel live muziek als DJ-muziek.
0: Precies,
1: als
0: alle sketches die langskomen. Die kunnen natuurlijk daar hun beste muziek laten horen. De oproep die je hebt gedaan voor deelnemers. Wat zoek je?
1: Ja, wat ik al zei, het is een soort van open podium. Dus wij staan voor van alles open. Waarbij het natuurlijk leuk is als er een knipoog is naar het carnavaleske.
0: Precies, ja. Dat is nou mooi meegenomen.
1: Maar ik lees carnavalesk dan ook in de brede zin des woords. Ja, hè? Ja, dus ja. Als je een grappig liedje hebt of je hebt een leuk verhaal, daar staan wij gewoon voor open voor precies, dat soort elementen.
0: Dus het kan alle kanten op eigenlijk, als je maar een beetje aan het... En het thema, moet dat erin verwerkt worden?
1: Nee, dat hoeft niet per se. Nee, dat was vroeger natuurlijk bij de liedjes wel altijd... Ja. Maar kijk, wij zeggen, we willen het samen doen. Dat draag je ook uit. We staan overal voor open natuurlijk.
0: Ja, en dan kun je zeggen, van je maakt het wel heel gemakkelijk zo. Maar dat is ook de bedoeling.
1: Ja, we willen het heel laagdrempelig maken.
0: Heel laagdrempelig houden.
1: Ja.
0: Zit daar een bepaalde kop aan? Zijn er zaken waarvan je zegt van nou, daar zijn wij nog kritisch in? Of wordt gewoon alles toegestaan? En heb je een bepaald kwotum? Zeg je van zoveel actjes en liedjes en dat
1: soort dingen? Nee, kijk, we proberen gewoon te kijken wat er past. En op voorhand denken we niet dat we mensen moeten gaan weigeren, zeg maar.
0: Nee.
1: Als jij zegt van ja, wat kan wel, wat kan niet. Ja, de redelijkheid van wat we met elkaar leuk en normaal vinden, hoort daarbij. Ja. Wat ik belangrijk vind om te zeggen, er zit geen wedstrijdelement in.
0: Nee.
1: Het is gewoon met elkaar een leuke middag beleven. Dus het is niet van wie heeft het beste of leukste of knapste ding gemaakt of gedaan.
0: Nee. Geen jury.
1: Geen jury. Het is echt gewoon een middag met elkaar beleven.
0: Oké, nou, en dat moet er allemaal gelukken op 8 november in Elsenburg. En dat begint 's middags om...
1: 11 over 2.
0: Helemaal goed. En dan hebben we het. En dat loopt dan door tot in de kleine uurtjes? Of,
1: ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel gegadigden we hebben natuurlijk.
0: Ja,
1: maar ik verwacht dat dat wel zeker 5-6 uur wordt. En misschien nog wel een kleine nasleep.
0: Precies. En dan blijft het gewoon gezellig. Ja, ja. En dan hebben we het over 8 november dus. En 10 oktober uiterlijk inschrijven als je mee wilt doen. En waar kunnen deelnemers zich melden?
1: Bij ons secretariaat. Volgens mij staat er in het bericht staat volgens mij ook een mailadres om contact mee op te nemen.
0: Ja, precies. En dat is dan in ieder geval secretariaat@dommelbaarsdurp.nl.
1: Ja.
0: En dat komt maar goed.
1: Dan komt het helemaal goed.
0: Twan, dankjewel voor deze eerste toelichting. En over carnaval en wat er meer gaat gebeuren, komen we ongetwijfeld nog te spreken.
1: Zo is dat.

0: na dit muzikale intermezzo in Blikveld. Zijn we eigenlijk niet zo gewend, maar het kan toch gebeuren. Gaan we verder met een volgende gast. En die is eventjes ingeschoven omdat hij toevallig op tijd in de studio was. En dat is Pepijn Rovers van de VVD. En hij zit straks met Pieter van der Meer Akker natuurlijk in de uitzending om terug te kijken op de gemeenteraad. Onze gast die zou komen, voorzitter van Ouderen Samen, die is wegens ziekte verhinderd. Vandaar dat we deze improvisatie moeten toepassen. Pepijn, ja, je bent al eerder in een studio geweest en dat heeft natuurlijk te maken met de evaluatie rond jouw raadslidmaatschap. Ook Fighter Swim Cancer. Misschien op dat laatste nog eventjes in te zoomen. Je bent raadslid voor de VVD trouwens. Maar dat heb ik al gezegd, geloof ik. Die activiteit, want dat is morgen in de IJzeren Man.
1: Ja,
0: het wordt heel mooi.

0: Ja, de motivatie. En de sponsoring en zo. De sponsors die hebben niet gezegd van, maar je moet het wel halen, want anders sponsoren wij niet.
1: Nou, de eerste 10.000 euro is al binnen, dus het gaat hard voor ons als team. Ja, dus dat is wel dat is goed. We gingen voor de 24, maar dat was misschien wat
0: optimistisch.
1: Ja, wat optimistisch. Ja. Maar alles kan nog. We zijn nog niet aan het einde.
0: Is er, als je over jullie team praat, hoeveel persoon heb je dan?
1: Wij zitten in een team. We zijn ooit met z'n zessen begonnen. Eén iemand is afgehaakt om medische redenen. Dus we doen het nu met z'n vijven.
0: Oké. Ja. Ja. Dus met z'n vijven. Ja. En dan met z'n vijven 20.000 euro ophalen.
1: Ja.
0: Of 10?
1: Ja, nu 10. Ja, we zitten nu 10. Ja.
0: Nou, dan is het toch een hele mooie prestatie.
1: Precies. Maar zijn we echt
0: als alle deelnemers dat zouden doen, dan zou er een nieuw record worden.
1: Ja, daarom. Denk ik, daarom.
0: Ja, maar dat betekent ook dat je zegt van nou, we hebben een goede motivatie om het te doen.
1: Ja, een van de... Sorry, ik ben verkouden, dus ik klink een beetje... een van onze teamleden, Rijk Griebels, die is 5 jaar geleden zijn vader verloren aan kanker. En zijn zus heeft 2 edities meegedaan. En we hadden nu eigenlijk als vriendengroep een beetje besloten van nou, laten wij dat nu eens 1 keer doen. Ook echt maar 1 keer, want we zien er ontzettend tegenop. Maar het is hartstikke mooi om te doen. En hele leuke reacties. Natuurlijk vooral voor Rijk. En wij vinden het leuk om daarbij te dragen.
0: Dus, ja, nou goed. En dat is dan uiteindelijk het doel.
1: Precies.
0: We hebben een hele hoop mensen morgen aanwezig. Precies. Dus in die zin komt het allemaal goed. En we zullen er ongetwijfeld nog veel meer van horen.
1: Ja.
0: Saskia van Eenbergen zou bij ons komen. Pepijn Rovers is nu in de studio. Van de VVD, om straks met Pieter van den Berenakker met ons te praten, maar toch kunnen we het niet nalaten om even natuurlijk over politiek te hebben. En dat heeft alles te maken met de manier waarop op dit moment de fractie van de VVD is ingericht. Allemaal nieuwkomers. Ja. Hoeveel last hebben jullie daarvan binnen de fractie?
1: Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar ik zou willen zeggen dat dat wel meevalt. Kijk, we hebben natuurlijk een ervaren wethouder. Willem Kranen zit in onze fractie. Die heeft wel raadservaring, zowel als wethouder als raadslid. Ja. Dus dat helpt. We hebben een hele bevlogen fractievoorzitter, Wouter Schreuder.
0: Ja.
1: Dus al met al komen we dat als team gewoon hartstikke rond. En ik doe nu net alsof ik en Astrid niks hebben toe te voegen. Maar als team komen we gewoon heel ver. En het is in feite, de raad is ook een amateuristisch clubje. Daar is hij ook voor bedoeld.
0: Ja.
1: Dus het is stukken lezen, er iets van vinden. Praten met maatschappelijk partners, met mensen, vugtenaren. En dan kom je tot een besluit als fractie.
0: Precies, want het gaat vooral natuurlijk om die meningsvorming die plaatsvindt. Ja. Die mening die vorm je onder andere door met andere mensen te praten, je te verdiepen in de onderwerpen en zo.
1: Ja. En er zit natuurlijk ook, kijk, je krijgt natuurlijk, de raad werkt zo dat het college doet een voorstel en daar staat natuurlijk ook een bepaalde beredenering achter en daar kun je in vinden of niet.
0: Ja.
1: En dan weet ik als coalitie. Partij is natuurlijk makkelijk dat je al gauw een college hebt die dezelfde ideologie najaagt als jou. Dat maakt het makkelijker.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk ga je natuurlijk je eigen mening vormen. Ja.
0: Precies, en je probeert wel aan te sluiten bij natuurlijk het coalitieakkoord en bij wat...
1: Nou, dat sowieso. Maar als het college iets doet waar wij het als fractie niet mee eens zijn, dan zullen ze dat ook horen.
0: Want dat is die dualisme natuurlijk.
1: Precies,
0: Je moet uiteindelijk staan voor je eigen mening.
1: Hij is overigens nog niet voorgekomen, hoor. Dat gaat hartstikke goed.
0: Ja. Je hebt nog niet op het punt gestaan om de wethouder in te sturen of zo.
1: Nee,
0: want dat is... En dan ben ik ook aan discussies in de raad en zo. Hè. Dan praat je over de coalitievorming. Maar bijvoorbeeld... jullie hebben samen met... wie was het? CDA.
1: Ja.
0: Hebben op een gegeven moment een motie ingediend, hè? Of was het een amendement?
1: Wat voor motie?
0: Afgelopen donderdag?
1: Ja. Er is inderdaad een amendement ingediend. Initiatiefnemer daarvan was CDA.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk wel heel mooi om te zien. Want daarin was initiatiefnemer CDA. Die zegt, nou, wij vertrouwen het college zo erg in dit project. Ik zal het heel even uitleggen. Dat gaat over het nieuwbouwproject Kruinberg.
0: Ja, ja.
1: Daar zijn we eigenlijk een pionier. Daar zijn we op een bepaalde manier vergunningsvrij aan het bouwen. En dat heeft alles te maken met tempo. Dus hoe minder vergunningen, hoe minder trajecten, hoe sneller we kunnen bouwen. En het CDA heeft daar als oppositiepartij heel mooi gezegd van nou, wij vertrouwen het college, wij vinden dit een mooi idee, we vinden het een mooi plan. College, neem maar de voorrol. Dus in het voorste in het college stond, de raad blijft bepalend en daar moeten we nog af en toe terug.
0: Ja.
1: Het CDA heeft als oppositiepartij gezegd, joh, college hoeft niet, gaan jullie dat maar doen, wij vertrouwen jullie, ga daarmee aan de gang. En dat is natuurlijk heel mooi als een oppositiepartij eigenlijk zegt, joh, college, neem maar meer regie. Ga het maar doen. Wij geloven het wel.
0: De bestuurlijke verantwoordelijkheid is van de raad overgedragen aan het college.
1: Ja, op initiatief van een oppositiepartij.
0: Eigenlijk
1: en dat is natuurlijk mooi.
0: Een soort mandaat daardoor krijgen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En dat was het abonnement wat werd ingediend. Ja. En dat is samen gedaan met CDA op initiatief van...

0: CDA, ja. maar PVD ja. sloot zich daar volmondig bij aan.
1: Uiteraard, ja, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja.
1: En die is ook unaniem aangenomen. Ik zie Pieter ook eens aankomen. Ja. Die is unaniem aangenomen. Dus dat is natuurlijk heel mooi dat je er is een oppositie en een coalitie. Die is er. Maar je kunt toch met 23 man kun je vertrouwen hebben in dat clubje wethouders die er zit. En dat is eigenlijk donderdag uitgesproken.
0: Precies,
1: dus dat is mooi.
0: Precies. Ja. Het is dan een leuke samenwerking.
1: Zeker,
0: die, natuurlijk. Als je naar de verkiezingen kijkt, alles wat er rondomheen is. Ja, met collegevorming en dat soort zaken meer. Kan dat natuurlijk ook juist negatief uitpakken. Hè? Ja. Dus dat je dan de standpunten verharden en zo. En op deze manier krijg je toch een wat breder draagvlak.
1: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook goed. Uiteindelijk als je daar met een gezamenlijk doel zit. En dat zitten we daar natuurlijk. Nou, zoals op die manier vertrouwen nog een keer kan uitgesproken worden. Dat is natuurlijk mooi.
0: Precies. En uiteindelijk krijgt er ook een raadsbrede steun. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Ja. Dus in die zin hadden meer fracties kunnen zeggen van wij dienen het meteen mee.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet waarom dat niet is gebeurd. Was ik ook gelijk benieuwd naar. Maar ben ik nog niet achteraan gegaan. Dan kan ze Pieter zo meteen uitleggen.
0: Nee, dat gaan we zo meteen vragen. Hij is ook net aangeschoven, Pieter van der Meeakker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent. Kijk, we maken een vliegende start. Zoals je
2: ik moet nog even bijkomen inderdaad.
0: Dan denk je dat je begint met een kop koffie in de uitzending, maar het is...
2: Ik dacht, ik ben lekker op tijd, maar...
0: Nou, dat is ook zo.
2: Ja, dat klopt. Gelukkig.
0: Ja, want we hadden dus om 11:00 afgesproken, maar nou, door het uitvallen van een onderwerp hebben we gewoon pijnbereid gevonden eerder aan te schuiven. En jou nou ook, hè? Dus min of meer gedwongen in de situatie. Nee, we hadden het over het amendement wat is ingediend rond... Vijverhof. Dus een nieuwbouwwijk. En uiteindelijk komt daar het college ook de volledige bevoegdheid te geven als het gaat om het uitvoeren van het plan en de regie erop voeren. Raadsbreed werd gesteund, hè?
2: Zeker, zeker. Ja, sommige ideeën zijn zo goed dat iedereen het ermee eens is. En dit was er zo één. Ja. Nee, het was logisch. Het CDA gaf het in de commissie aan. Het college zei van ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Er is nog even sprake van geweest om het zeg maar zonder amendement aan te passen. Maar die mogelijkheid bestaat er niet. Dus dan moet het voorstel aangepast worden.
0: Precies, want het was al een voorstel wat inderdaad lag. Hè? Dus,
2: zeker.
0: Dus, en daarom het amendement.
2: Ja, en had het CDA het niet ingediend, dan had het college misschien zelfs wel een wijzigingsvoorstel of iets dergelijks gedaan. Ja, dan wordt het een beetje technisch. Wat kan wel, wat kan
0: precies.
2: Niet. Dus het CDA stelde de vraag en heeft dat initiatief behouden. En uiteindelijk was het dus ook voor iedereen akkoord.
0: Voor iedereen duidelijk dat het moest gebeuren op deze manier.
2: Zeker.
0: Ja, vraag van mij is natuurlijk dan van... is het niet altijd zo dat het college handelt onder verantwoordelijkheid van de raad? Dus waarom moest deze extra move dan plaatsvinden?
2: Nou, die moest plaatsvinden omdat het niet zo in het raadsvoorstel stond. Dus ik kan jouw redenering volledig volgen. Mm-hmm. Het college is natuurlijk in die zin aan de bal.
0: Ja.
2: En wij spelen scheidsrechter.
0: Ja.
2: Op veel punten. En dit is er zo één. Dus ja, het was waarschijnlijk een omissie in het voorstel die op deze manier gecorrigeerd
0: is. Rechtgetrokken.
2: Ja.
0: Precies. En dat project dat gaat is voortvarend. Hè? Dus dat er zijn nog geen belemmeringen. Of is toch straks in Nexus de grote boosdoener?
1: Ja, dat is natuurlijk nog de vraag. Of dat de stroom is, dat blijft de vraag. Maar volgens mij is die toegezegd. Maar dan kijk ik even naar links.
2: Nee, volgens mij is daar nog wel iets onduidelijkheid over. Ik begreep het in ieder geval in de raadsvergadering. Of op een ander moment, maar in ieder geval Jos den Otter, de verantwoordelijke wethouder, gaf aan dat het op alle projecten een mogelijk probleem wordt. En je kunt tot een bepaalde hoogte in het project, zeg maar, kan de Nexus gewoon zeggen, we gaan het niet aansluiten.
0: Juist,
2: dus die onzekerheid blijft bestaan.
0: Ja.
2: En daar zullen we ook nog wel even mee te maken hebben.
0: Precies. En dan kun je zeggen van nou, dan doen we voorlopig maar niks tot het duidelijk is. Of gewoon doorgaan en inderdaad zeggen van nou, zolang zij geen maximaal duidelijkheid bieden, moeten wij...
1: Het hanteert ook een soort wachtrij. Dus het is natuurlijk hoe eerder je een project wil aanmelden, hoe hoger je op die wachtrij staat.
2: Ja, daarom. En hoe concreter het project, hoe groter de kans. Dus nee, je moet daar zeker mee doorgaan.
0: Ja, ja. Oké. Nou, u heeft eventjes de sfeer gehoord van de manier waarop wij straks het tweede uur gaan openen als het gaat om een terugblik op de raad. De eerste stappen zijn al gezet en wij gaan naar het nieuws verder met de volgende. Nou, wat kunt u het tweede uur nog meer verwachten? Dus Pijn Rovers van de VVD en Pieter van der Meeakker over die terugblik op de raad. Burgerinitiatief Schoon Helvoort houdt dinsdag 29 september haar tweede open inloopavond. En Direct na de eindfeesten die vandaag voor het laatst zijn, wordt er morgen, zondag 27 september, op de IJzermond de vernieuwde editie van Swim to Fight Cancer gehouden. En de vernieuwde editie betekent dat er ook spin en run is. Maar ik geloof niet dat Pepijn Rovers daar aan meedoet.
1: Nee, ik ga zwemmen.
0: Dus die gaat zwemmen. Ja. Maar daarover straks allemaal meer. Tot zometeen.
3: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn. Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met de prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
4: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
5: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
6: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
5: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
6: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zaterdag 26 september...
9: Jan Smit, Frans Bauer, Iverita Heesters.
8: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren

0: In Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis. Blikveld op Novo 3. Dit is Novo
2: 3. Ja, goedemiddag. Morgen nog. Tot de middag, kan ik dan zeggen. We hebben nog een uur Blikveld voor u. En we beginnen dadelijk met Pijn Rovers van de VVD en Pieter van der Meer, achter van D66. Want met hen kijken we terug op de gemeenteraad van afgelopen donderdag. En daar kwam onder andere woningbouw aanbod. En met name de vraag voor wie er dan gebouwd gaat worden. Het burgerinitiatief Schoon Helvoort houdt dinsdag 29 september haar tweede open inloopavond. En over deze bijeenkomst en de diverse activiteiten die avond praten we met Theo Brok en Martijn Bakhuis. En direct na de eindfeesten wordt er morgen, zondag 27 september, op de IJzeren Man de vernieuwde editie Spin and Run to Fight Cancer gehouden. Doel is dat medewerkers zich laten sponsoren en ten behoeve van belangrijk en baanbrekend kankeronderzoek. En we kijken straks vooruit met Mechtold Stoeltjens en zij is de organisator van dit evenement.

0: Met Robert van de VVD, Pieter van der Meer, Akka van D66. Kijken we terug op de gemeenteraad van afgelopen donderdag. En daar kwam onder andere woningbouw aan bod. En met name de vraag van wie er dan gebouwd gaat worden. We hebben het vorige uur ook al eventjes gesproken over de raad en wat er gebeurde. Maar nog niet over dit onderwerp. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Ook hier was een abonnement aan de orde. En Pieter, jij was een van de indieners van het abonnement, want het werd namens de hele oppositie ingediend. Hè? Kun je nog even vertellen waar het precies over ging?
1: Ja, de vergadering ging bij dit agendapunt over het aanpassen van de woonvisie. Vught heeft een woonvisie waarin staat omschreven waar projecten aan zouden moeten voldoen op het moment dat ze worden ontwikkeld. Die woonvisie die is al even van kracht, sinds 2021. En het college deed een voorstel om die woonvisie aan te passen. Deels om aan de wet te voldoen. De wet voldoen op het moment dat ze worden ontwikkeld. Die woonvisie die is al even van kracht, sinds 2021. En het college deed een voorstel om die woonvisie aan te passen. Deels om aan de wet te voldoen. De wet schrijft voor dat 67% of in ieder geval 2/3 in het betaalbare segment gebouwd zouden moeten worden. Of sociale huur. Er zijn nog wat beleidsmatige voorstellen ten aanzien van de subcategorieën boven de 420.000 euro.
0: Namelijk ja, want dan begint het duurdere segment, hè?
1: Ja, dan begint het vrije segment. Ja, dat hoeft niet per se meteen boven een miljoen te zijn. Maar dan begint het vrije segment waarin iedere gemeente... Ja, zeker. Waarin in iedere gemeente vrij is. Daar zat met name het discussiepunt. Het college stelde voor om de huidige subcategorieën die daarvoor gelden... uit de woonvisie te halen. En die laatste 30% of 33% helemaal vrij te laten.
0: Ja, want die sukkelde onderdelen, waar zijn duur, middelduur en?
1: Ja, middenduur laag, middenduur hoog en duur.
0: Ja, precies.
1: En daar zitten dan prijscategorieën aan. En het idee daarvan is dat je ook op dat laatste segment, die laatste 1/3, sturing houdt. Of in ieder geval categorieën houdt. En het collegevoorstel ging erom om die er uit de woonvisie te halen. De oppositie was het daar niet mee eens en heeft met een amendement op het addendum, dus een wijziging van de wijziging, geprobeerd die subcategorie te behouden.
0: Ja.
1: En dan ook nog een stukje over de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeleging, wat in het voorstel van het college boven de 420.000 euro zou komen te vervallen.
0: Ja.
1: En in ons voorstel tot en met middenduur hoog, dus ongeveer uit mijn hoofd 735.000 euro, behouden zou blijven. Nou goed, en daar ging de discussie over.
0: Daar
1: willen we dat wel of willen we dat
0: precies
1: niet?
0: Precies, en dan heb je als oppositie net een kleine minderheid in de raad, waardoor je weet van nou, wij moeten de coalitiepartijen proberen te overtuigen. En gebeurde dat, Pepijn?
2: De Tweede Kamer was makkelijker geweest, hè? Dan had je meerderheid gehad als oppositie. Nee, je Vught... het amendement is niet aangenomen, dus nee, dat is niet gelukt. En dat had eigenlijk als voornaamste reden. Kijk, het college heeft inderdaad met die wettelijke aanpassingen dus eigenlijk te maken met dat eerste 67% betaalbaar moet zijn. Dan hou je 33% over. En het college heeft daar vanuit ervaring gezegd van joh, als we dat ook nog eens gaan loskaderen in losse categorieën, dan wordt het te ingewikkeld. Dan ga je vasthouden aan dingen die je misschien niet waar kunt maken. En wat je dan beter kunt doen, is in de onderhandeling met een projectontwikkelaar, is gewoon eerlijk kijken van joh, wat kun je? En daar wel zeg maar de kadervrijheid voor te hebben. Je kunt wel zeggen dat alles gelijk meer dan een miljoen gaat kosten. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Dat is de afgelopen jaren ook niet gebeurd. Maar het goede nieuws is natuurlijk wel dat 67% betaalbaar gaat worden de komende jaren. En dat is denk ik goed nieuws.
0: Precies, want daar zijn geen verschillen van mening over. Nee. Dat vindt de oppositie ook, D66.
1: Nee, we zijn ook heel blij met 2/3.
0: Met die 67%?
1: Jazeker. Ja. Maar goed, om daar dan direct de loftrompet over af te steken, het is een wettelijke eis. Dus ik denk dat je ook niet anders kunt. Het is ook niet meer dan dat. Nee. Dus het is gewoon waar je door Den Haag en de provincie aan gehouden bent.
0: Dus ja, precies.
1: Ja, ja, de discussie gaat dan over hoeveel die laatste 1/3 in. Juist, nou goed, en die discussie is omschreven. Ja. En dan gaat het erom, geef je projectontwikkelaars en het college volledige vrijheid? Of zeg je als raad, nou, wij hebben hier ook gedacht over, we hebben hier kaders bij. Ja. En afgelopen donderdag ontstaat er dan een beetje een discussie over het opwerpen van barrières. Of werd ons verweten dat wij het college de hoepeltjes wilden laten springen. Ja, dat is dan een beetje vreemd, want het staat nu ook in de woonvisie. En de afgelopen aantal jaren heeft de wethouder nooit aangegeven dat hij die hoepeltjes vervelend lastig.
0: Nee, precies.
1: Dus ik denk dat het veel meer, en dat zou wat ons betreft het college en de coalitie ook sieren, veel meer een ideologisch verschil van mening is. En geef dat dan gewoon aan.
0: Ja.
1: Wij zijn voor een vrije marktwerking boven de €420.000 en daarom gaan we deze regels versoepelen.
0: Precies. Ja, jij wilde net wel, Pieter.
2: Kijk. Er blijft maar 33% over waarmee je nog categorieën kunt maken. En dat is te weinig om dat dan nog onder te categoriseren.
0: Maar waarom, maar zegt Pieter, van dat is nu ook al, dus waarom zou je dat...
2: Nee, het is nu geen 33, want die 67 is meer geworden.
0: Ja.
2: Dus die categorieën worden dusdanig kleiner. En dan, we hebben het niet over 100.000 huizen, hè, in Vught. Het gaat over honderden. En als je dan te maken hebt met percentages die zo laag gaan als 10% of 11%, zoals in het voorstel. Dat wordt gewoon te weinig, want dan ga je het op 1 of 2 niet halen. En je verliest ook de vrijheid om te zeggen in een project, nou, hier kunnen we iets meer naar boven of iets meer naar beneden, of kun je iets meer dit, iets meer dat. En als je dat gaat vasttimmeren, ben je die vrijheid kwijt.
0: Precies. Maar zegt Pieter.
1: Ja, ik ben het daar totaal niet mee eens. Kijk, als je naar grote projecten kijkt in Vught, Kraaienberg, het Eneco-terrein wellicht, of Zorgpark, dan gaat het om een dusdanige hoeveelheid woningen dat jij in al die categorieën gewoon 10% kunt bouwen.
0: Dus want als jij 300 woningen
1: van, als jij 300 woningen bouwt en je hebt een categorie, subcategorie van 10%, dan kun jij heel eenvoudig 30 woningen in die subcategorie bouwen. Dus dat kan. En het college zegt dan, ja, dan willen de projectontwikkelaars niet meer in Vught bouwen. Of, ja, het is gewoon niet waar. Vught is, en daar kunnen we allemaal heel erg blij mee zijn, met name als je al op die woningmarkt zit, een gemeente waar huizen nog steeds bovengemiddeld snel verkocht worden, waar de groei van de waarde van een huis bovengemiddeld ligt. Het is zaak om doorstroming op gang te brengen. Het is zaak om starters een kans te geven. En dat doe je alleen door in alle categorieën te bouwen en niet je te laten zand in de ogen te laten strooien door projectontwikkelaars die zeggen, nou, dan komen wij niet meer.
0: Precies, ik geloof daar helemaal niet van. Het argument is, Pepijn, dat projectontwikkelaars geen zin meer hebben om goedkope woningen in Vught neer te zetten, omdat er te weinig aan verdiend wordt. En dat zou met die duurdere woningen gecompenseerd kunnen worden.
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, als je 67% van je project moet betaalbaar zijn, en dat is onder de markt, hè, die waarde. Dat is ook de reden dat er aan speculatie nodig is, omdat op het moment dat je het op dag 1 mag verkopen, verdien je er gelijk een halve ton aan. Dus die woningen, die 67% van de woningen, worden onder de markt in de markt gezet. Dat vinden we nodig als Vught. Raadsbreed vinden we dat nodig, want de jeugd heeft woningen nodig. De mensen met een smalle beurs hebben een woning nodig. Dus daar zijn we met z'n allen over eens. Maar een projectontwikkelaar moet er ook iets aan verdienen, anders doet hij het niet. De grond in Vught is duur, heel duur. En dan heb je dus ook in een project heb je wat duurdere huizen nodig om zo'n project rond te krijgen. Dat zie je ook bij, ik ben even de naam kwijt, maar die laatste, de Pool en de Moestuin. Daar zie je ook de Moestuin, allemaal jongere woningen. Zo worden ze niet genoemd, maar je ziet dat vooral jongeren.
0: Kloosterhof.
2: Kloosterhof, dankjewel. Ja. Je ziet dat vooral de jongeren zich daarop aanmelden. Dat zijn woningen van onder de €400.000. En de Pool, dat zijn wat grotere huizen, wat mooiere huizen. Daar kunnen er wat de gezinnen die wat bredere beurs hebben, kunnen daarop bieden. Die gaan richting de 8 ton. En dat zijn de huizen die zo'n heel project rondmaken voor een ontwikkelaar. Nou, dat lijkt me een goede zaak.
0: Wat jou betreft een goed voorbeeld. En hoe kijk jij daar tegenaan, Pieter?
1: Nou ja, ik hoor Pepijn zeggen dat de grond in Vught zo duur is. Dat klopt wellicht. Maar die grond is al van die projectontwikkelaar die met de vorige woonvisie die grond heeft aangekocht en toen wist dat die subcategorieën bestonden. Dus dat toont voor mij aan projecten die op dit moment ondertekend worden. Het is echt niet dat projectontwikkelaars Vught gaan mijden als we ze wat meer kaders meegeven. De huizen worden dan wat anders ontwikkeld. Ja. En zeker op terreinen waar nu nog niets is, de 3 projecten die ik net noem, is het gewoon keuzes maken. Zet ik daar grote huizen van 1 miljoen plus neer, of zet ik daar ook voor dat middensegment, want dat gaat die doorstroming op gang brengen, ook huizen neer. Dus ik denk dat het een ideologische discussie is. En die wordt een beetje, enerzijds werd die in het voorstel achter de wetgever verscholen gevoerd. En anderzijds wordt er gezegd, ja, maar de projectontwikkelaar komt niet meer. Nou, ik ben het met beide niet eens als argumentatie. Ik denk dat je gewoon als VVD, als gemeentebelangen en als Samen Lokaal moeten zeggen, wij vinden dat we volledige vrijheid aan de markt moeten laten in dat laatste segment, deregulering. Dus als je luistert naar de betogen, dan zit het in zinnetjes, in bijzinnetjes, zit het er allemaal in.
0: Ja.
1: Maar de argumentatie die hier wordt gegeven, die afgelopen deel werd gegeven en in de commissie werd gegeven, zijn anders.
0: Verbloemt tot in feite.
1: Ja, in principe wel. Dus kom er gewoon vooruit. Zeg gewoon, we willen de markt laten bouwen. Mm-hmm. Die moeten we zo min mogelijk regels opleggen. Ja. En daar zit volgens mij het verschil
0: van mening. Daar ben je het uiteindelijk wel mee eens?
2: Nee, want ik zou nooit instemmen met een voorstel die betekent dat er alleen maar huizen van miljoen worden gebouwd. Daar zou ik mijn eigen achterban mee
0: lopen. Maar het risico loop je wel.
2: Ik heb Pieter ook horen zeggen in dit debat dat hij vertrouwen heeft in het college. Dat blijkt hier wat minder. Ik heb daar wel vertrouwen in. Ik geloof dat wij hele kundige ambtenaren hebben die in het bekijken en het onderhandelen van zo'n project goed kijken en het echt niet toelaten dat daar 33% miljoenen huizen worden gebouwd. Als je dat denkt, heb je geen vertrouwen in het college. Heb ik wel. Ik geloof dat daar mooie huizen neergezet worden. Inderdaad, 33% wat dan de rest. Maar dat is ook nodig om zo'n project rond te krijgen.
0: Ja. Maar als een projectontwikkelaar gaat voorrekenen en zeggen van ja, maar wij moeten zoveel geld bij de 67% leggen.
2: Ja.
0: Dat we daardoor dit wel nodig hebben om dat überhaupt gefinancierd te krijgen.
2: Ja, maar een projectontwikkelaar is geen Albert Heijn met vaste prijskaartjes, kijk er valt over te onderhandelen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is aan het college, via de ambtenarij. En ik denk dat ze dat kunnen. Maar dat moeten we zien de komende 4 jaar. En ik hoor Pieter zeggen dat hij voor de doorstroming is. Het is in datzelfde ambtenarij.

0: amendement die ze hebben ingediend, is er ook gepoogd om eigenlijk van de antispeculatie af te blijven. Wil ik het nog heel even over hebben. Heb ik het inderdaad ook over gehad. Het is mijn plan geweest om antispeculatie iets te verlichten. En ik wil ook wel uitleggen waarom. Momenteel is het zo, nou nu niet meer, maar een week geleden was het zo dat als je een huis kocht onder de 600.000 euro, dan teken je na een paar maanden, dan had je interesse, dan teken je na een paar maanden de koopovereenkomst. En dan na een paar jaar kreeg je de sleutel.
1: En na die paar maanden was...
0: En dan op het moment dat je de sleutel kreeg en je daar inschreef, dan ging er 5 jaar in. En dan mocht je je huis eigenlijk niet verkopen. Ja. Als je dat wel deed, kreeg je een boete tot een ton. Nou, ik zie in mijn omgeving, ik ben zelf 23, ik heb natuurlijk veel twintigers als vrienden, die zien dat als een blokkade. Want in die jaren, ik heb het inderdaad ook uitgelegd, dat duurt bijna 9 jaar zo'n proces, kan er heel veel gebeuren. Ja, je bent de 22-jarige die nu geïnteresseerd is, is op het moment dat die boete vrij kan verkopen, 31. Dus ik heb geprobeerd om dat iets anders te doen. Nou, er waren wat juridische problemen, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar in dat amendement van de oppositie zagen we wel om van die antispeculatie af te blijven. En wat ik daar niet zo goed begrijp, is hoe rem je dat dan met de doorstroming aan willen jagen? Want een antispeculatie staat natuurlijk gelijk aan doorstroming beperken.
1: Ja.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Precies.
2: Nou ja, ik kan de redenering niet helemaal volgen, want het antispeculatiebeding blijft nu tot 24 gehandhaafd. Nou, dat is juist de categorie waarschijnlijk waar de starters zitten. Dus die zitten dan nog steeds net zo lang vast aan die, dat antispeculatiebeding. Kijk, uiteindelijk zorgt een antispeculatiebeding ervoor dat huizen worden gekocht voor de mensen die erin willen wonen. En tuurlijk kan er van alles gebeuren. Ja. Dat heeft de wethouder ook aangegeven. Er is een hardheidsclausule. Nou, daar kun je inderdaad over een mening van verschillen. Maar het feit dat het juridisch niet mogelijk is om dat op een andere manier in te richten. Het feit dat het college heeft aangegeven, als het dan over vertrouwen gaat, dat er een hardheidsclausule is en dat er naar gekeken kan worden. En als laatste dat het college heeft aangegeven dat het in 4 gevallen in de afgelopen jaren gebeurd is. En dan denk ik dat het antispeculatiebeding heel goed werkt. En dat we dat inderdaad zouden moeten behouden.
1: Precies, zoals het is.
2: Ja, dat was in ieder geval ons voorstel.
1: Juist.
0: Ja, want hij is
1: maar
2: helaas heeft het voorstel het niet gehad, zoals je al aangaf.
1: Ja.
2: En dat vind ik op zich ook nog wel een benoemenswaardig punt. Uiteindelijk gaat een woonvisie over best wel een groot onderwerp in de gemeente Vught. In alle gemeentes, maar ook zeker hier. En als je zo'n voorstel met 12 tegen 11 over de lijn trekt, dan vind ik ook een signaal vanuit de raad naar het college van jullie hebben meerderheid. En het is jullie goed recht om naar eigen gerief voorstellen in te dienen. Maar het is wel een wankele meerderheid. Dus het zou ook een optie kunnen zijn. Mm-hmm. Ik gooi je maar een suggestie op. Om wat breder in overleg te treden. En zo'n voorstel niet als voldongen feit in de politieke arena te gooien. Maar je toch ook van tevoren wellicht wat meer te verdiepen in de standpunten. Want het liefst neem je een woonvisie, neem ik aan tenminste,
1: een
2: breed draagvlak aan. En dat is er op dit moment niet.
1: Nee.
2: En als we 4 jaar, 12 tegen 11, iedere keer dit soort discussies voeren, dan denk ik dat dat niet, dat de samenwerking in die zin niet te goede zal komen.
1: Maar hoe zie je dat dan voor je? Want je zou zeggen van, je hebt de juiste commissie voor om om tot meningsvorming te komen.
2: Klopt.
1: En dan krijg je de raad tot besluitvorming
2: te komen. Klopt, maar op het moment dat de commissie plaatsvindt, zeg maar, dan is het al is het voorstel ingediend. Dus de enige manier om het voorstel dan nog aan te passen is door het te amenderen. En een abonnement is een verstrekkend raadsmiddel, waardoor je direct tegenover elkaar komt te staan.
1: Ja.
2: En dat is ons punt ook geweest. Kijk, als je op dit beleidsterrein grote wijzigingen door wil voeren, er is niet voor niets eerst een opinierend debat over een woonvisie bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dat wordt vervolgens niet ter stemming gebracht in de raad, maar daar wordt een mening op gehaald. En het college heeft in dit geval niet gekozen voor een opinierende discussie over dit onderwerp, maar haar beslissing direct voorgelegd aan de raad.
1: Precies, en dat timmert al dicht, zeg jij.
2: Nou ja, dan wordt het in ieder geval heel erg moeilijk om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp. En de enige manier waarop je dat dan nog kunt doen, is door het te amenderen.
1: Ja.
2: En dan sta je direct tegenover elkaar. En er komen nog discussies aan in de raad de komende maanden. Die verregaande voorstellen zullen gaan behandelen. En dan denk ik dat het zorgvuldiger is om met elkaar eerst van gedachten te wisselen. Ja. Oppositie en coalitie over wat vinden wij nou belangrijk. En dan hoef je als college echt niet ieders mening mee te nemen. Want dat kan helemaal niet. Nee. Want de VVD en de SP zullen op veel onderwerpen uit elkaar liggen. D66 en gemeentebelang wellicht ook. Maar ik vind het een iets secuurdere manier.
1: Ja. Pepijn, hoe sta je er tegenover? Want eigenlijk zou je dan zeggen van behandel de raad alsof er geen meerderheid is in het college. Maar probeer zoveel mogelijk draagvlak te creëren door met name in de aanloop naar de commissievergadering al met elkaar te overleggen. Ja. En te sonderen eigenlijk. Hè?
0: Ja, nou, dat klinkt natuurlijk heel, heel sympathiek. De merendeel van de aanpassingen die hier in de woonvisie zijn gedaan stonden ook in het coalitieakkoord. Dus daar is natuurlijk echt al heel lang over gesproken. Mm-hmm. Daar is ook iedere partij bij uitgenodigd geweest. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk is in dat traject aan naar voren gekomen. Dus ik begrijp eigenlijk wel dat het college hier niet heeft gekozen voor een opinierend debat. Ik ben het er wel mee eens dat ze dat vaker zouden kunnen doen. Hè, als het niks moet. Kijk, er is een meerderheid. En uiteindelijk heb je een meerderheid nodig. En,
1: maar dat is vaak een dooddoener, hè?
0: Ja, maar het is wel hoe de raad werkt. Kijk, de raad werkt. Het college doet een voorstel. Die mag geamendeerd worden. Daar mag over gedebatteerd worden. Daar mogen moties bij ingediend worden. Dat kan. Je kunt dan het standpunt innemen dat je verrast wordt. En dat je gelijk tegenover elkaar komt staan. Maar ja, dat is ook wel een beetje het politieke spel. Dus daar ben ik ook niet zo heel erg bang voor. Je kunt een openierend debat aanvragen. Maar ik vind niet dat een verplichting is.
1: Nee. Is er nou iets voor het fractieleidersoverleg, Pieter? Dat je zegt, met name dat draagvlak.
2: Het is met name voor het college, denk ik, een uitnodiging. Want zij bepalen op welk moment en in welke volgorde onderwerpen in die zin op de agenda komen. Ik ben het niet eens met het feit dat ik als partij betrokken ben geweest bij coalitieonderhandelingen, want daar hadden wij echt geen uitnodiging voor. Nee. Dus ik heb niet mee kunnen praten over het coalitieakkoord. Dus dat is, daar kunnen wij dan, kunnen daar kennis van nemen. Zoals wij ook van dit voorstel kennis hebben kunnen nemen. Ja. En als je dan verstrekkende beleidskeuzes maakt via een addendum, dan vinden wij daar iets van. Nou, dat hebben we ook naar voren gebracht. We hadden dat liever anders gezien. Niet alleen omdat wij niet onderdeel zijn van de coalitie, maar omdat wij dat rijkere besluitvorming vinden in die zin. Dat is onze mening op dit punt. Dat hebben we ook aan het eind van de vergadering aan het college meegegeven. Precies. En het is nu aan hen om daar al dan niet iets mee te doen.
1: Oké, goed. Dus bijna 11:30. We hebben een lange periode niet zo lang kunnen praten over de raad van afgelopen donderdag, maar het was ook de moeite waard. Fijn dat jullie er zijn en waren. En wij gaan terug voor naar het volgende onderwerp. Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Het burgerinitiatief Schoon Helvoort houdt dinsdag 29 september haar tweede open inloopavond. En over deze bijeenkomst en de diverse activiteiten van het burgerinitiatief praten we met Theo Brok en Martijn Bakhuis. Welkom in de studio, heren.
1: Dankjewel.
0: Sommige gezichten hebben we al meer gezien in het blikveld. Hè? Twee weken geleden nog, toen het ging over Napoleon, Theo. Klopt, maar vandaag gaat het echt over het heden.
1: Het heden, precies.
0: En niet het verleden. Ja. De Schoon Helvoort. Nou, we weten dat er ooit een club van 100 was die bij elkaar heeft gezeten en gekeken van nou, wat kunnen wij nou in Helvoort doen en wat kunnen we in Helvoort betekenen en hoe kunnen we het zo leefbaar mogelijk maken, om het zo maar eventjes samen te vatten. Daar is zijn een aantal dingen uitgekomen en die zijn vastgelegd in een manifest, hè?
1: Ja, het burgerakkoord eigenlijk.
0: Het burgerakkoord, ja. En dat burgerakkoord beschreef eigenlijk een aantal activiteiten die zouden kunnen worden opgepakt om het doel uiteindelijk te kijken dat je tot een leefbaarder en een bestendig Helvoort zou kunnen komen. Hè?
1: Ja, klopt.
0: De resultaten daarvan die laten zich ook zien. Hè? Want er zijn een aantal activiteiten waarvan je zegt van nou, die zijn wel aardig ingeburgerd geraakt. Kun je daar wat van zeggen?

0: Ja, nou, na het burgerakkoord is eigenlijk het Schoon Helvoort opgericht. Een vereniging om te kijken of de initiatieven die eigenlijk voor de burgers... Want de initiatieven zijn verdeeld over sommige gemeenten, heeft de gemeente opgepakt. En de andere initiatieven is in overleg met de gemeente gezegd... Nou, die kunnen de burgers zelf eventueel gaan doen. Ja. En toen is de vereniging Schoon Helvoort opgericht.
1: En Schoon Helvoort betekent meer dan een Schoon Helvoort in de zin van zorg je stoepje schoon is, hè?
0: Het is schoon in het gebied van duurzaamheid, ja. Voor natuur, voor sociaal.
1: Ja, precies. Ja. En dan heb je het inderdaad ook over mooi en zo.
0: Ja. Dus de schoon heeft heel veel betekenis.
1: Precies, ja. En dat past dan heel goed ook meteen. Wat is er zoal uitgekomen? Kun je er wat van zeggen?
2: Nou, wat we tot nu toe al hebben en wat we al hadden... dat is een groep die zich inzet voor de verduurzaming van het dorp. Uh-huh. En die vallen nu ook onder ons, ja, onze organisatie, onze club, zeg maar.
1: Ja.
2: Er is een eetclub waar mensen volgens mij één keer in de maand gezamenlijk eten... die normaal niet samen kunnen eten. En we hebben natuurlijk het repaircafé. Daar ben ik zelf ook reparateur nog van... Naast dat ik bij Schoon Helvoort zit. Wij zijn nu ook al meer dan een jaar volgens mij bezig. En hebben elke keer genoeg werk om ons bezig te houden op de zaterdagochtend.
1: Ja, dus in die zin zeg je van nou, dat heeft al opgeleverd.
2: Ja, dat is al, dat zijn dingen die al opgepakt zijn. Maar er waren natuurlijk 37 ideeën die opgepakt mochten worden. Ja. Ja, en daarom hebben wij nu zoiets van, nou, wij willen graag dat mensen dat gaan oppakken.
1: Ja.
2: Als ze dat willen.
1: Ja.
2: En dan kunnen wij hen daarbij ondersteunen als dat nodig is.
1: Precies. En
0: ik kan nog een paar andere activiteiten noemen. Ja. De energie-initiatieven, die zijn eigenlijk in een soort afsplitsing door de energie-Schoon Helvoort opgepakt. En die hebben afgelopen... dinsdag nog een inloopavond gehad over de code rood. Hè? Ja, de netcongestie met een heel druk bezochte avond. Ja. 80 mensen ongeveer. Dus dat was een heel... Die club die heeft heel veel activiteit en aandacht. Mm-hmm. Want die richt zich op energie. En dat raakt mensen in de portemonnee natuurlijk. Die doen het heel, heel goed.
1: Ja. Heel actueel onderwerp. En dat is ook zo'n club die ontstaan is uit de Club van 100. En uiteindelijk... Ja. Geworden is tot een instituut in Vug, in Helvoort. Hè?
0: Ja, zij doen ook huisbezoeken. Als je zegt, kom maar eens langs, hoe kan ik mijn huis verduurzamen? Dan komen zij langs op afspraak. Ja, ja.
1: Advies geven over verduurzaming en dat soort zaken meer.
0: We hebben ook bijvoorbeeld nog een biodiversiteits-item. Dat is ook wel leuk om te vermelden, denk ik. Er is in de Noordseweg een plantsoen is daar. En daar is een buurt in gratis advies.
1: En dat soort zaken meer. Ja.
0: We hebben ook bijvoorbeeld nog een biodiversiteits-item. Dat is ook wel leuk om te vermelden, denk ik. Er is in de Noordseweg een plantsoen is daar. En daar is een buurtinitiatief ontstaan.
1: Ja.
0: Om dat een mooie biodiverse tuin van te maken. En dat gaat binnenkort gaan ze planten. Maar dat is met de buurt zelf helemaal opgepakt, zeg maar. En dat gaat nu komend jaar aangelegd worden.
1: Ja. Dus dat is uiteindelijk, als je dan praat over de mee-etenclub, Schoon Helvoort, Repaircafé, buurtinitiatief, verkeerscommissie.
0: Ja,
1: heb ik begrepen. Hè? Dat is, dan zeg je van nou, het heeft er wel flink wat resultaten opgeleverd al.
2: Ja, wel al.
1: Maar nog niet genoeg, Martijn.
2: Nou ja, het waren 37 initiatieven. En door de gemeente een handtekening eronder gezet van jongens, goede initiatieven, ga maar doen.
1: Ja.
2: En als je het dan hebt over het veilig verkeer van Helvoort, dan daar mag nog wel wat aan gebeuren. Dus er is een club voor bij elkaar. En die zijn dus aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om het veiliger te maken. Hoe kunnen we zwaar verkeer weren? Of kunnen we een rondweg maken of zo?
1: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk niet zomaar gemaakt. Want dat zie je al bij de N65 een verdiepte ligging maken. Zeg maar. Het is best lastig om dat van de grond te krijgen.
1: Ja, precies. Ja.
2: Maar, daar zijn mensen mee bezig met daar toch iets van de grond proberen te krijgen.
1: Ja, precies. En het is vanuit bewoners. Hè? Dus in die zin zeg je van nou, daar creëer je ook een stuk betrokkenheid mee, hè? Meteen. Hè?
0: Het grote probleem in Helvoort is natuurlijk het sluipverkeer wat door Helvoort komt. En veel vrachtverkeer van er zitten best wel veel grote bedrijven tussen ja. Bij Helvoort. En die moeten allemaal naar de N65 komen door het dorp heen. Ja. En dat is best wel een, ja. Ja, een grote belasting voor de torenstaat Helvoort. Ja,
1: is de groep die daarbij betrokken is ook al deelnemer aan de overleggen met de gemeente en zo daarover? Of weet je dat zo niet?
0: Volgens mij hebben ze wel overleg gehad met de gemeente.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp is.
0: Ja. Wat misschien ook wel goed is te melden, onze open clubavond aanstaande dinsdag. Een van de onderwerpen is die verkeersveiligheid. Okay. Ja.
1: Dus er is een reden te meer om daar naartoe te gaan van mensen die daar dagelijks mee te maken hebben.
0: Ja.
1: Ja. Nou is de vorige clubavond, is een aantal maanden geleden geweest. Hè?
0: Ja.
1: En toen, daar zijn ook weer initiatieven uitgekomen, hè? Heb ik begrepen.
0: Ja, we hebben daar eigenlijk wat we gedaan hebben, hebben we voor alle mensen weer de bestaande activiteiten hebben zich gepresenteerd.
1: Ja.
0: Maar daarna zijn we ook nog samen gaan zitten. Mensen aan tafels van, hebben jullie nog ideeën?
1: Ja,
0: dus spontane nieuwe ideeën zijn er ontstaan. Dus we hebben nu weer een nieuwe lijst van 22 ideeën.
1: Ja.
0: Hebben aan alle ideeën hebben we een persoon aangehangen die daar mee verder gaat. En zo hopen we dat een aantal van die initiatieven misschien echt uitgevoerd kunnen worden. Ja. En het idee van open clubavonden is ook van, nou, als je mensen bij elkaar brengt en erover praat, dan komen die ideeën. En dan stimuleer je elkaar om over oplossingen te denken.
1: Precies, want en dan is het zo dat je dan aanstaande dinsdag ook begint met het terugkijken naar die avond en wat er met ideeën is gebeurd.
0: Het programma is
1: een soort follow-up te hebben,
2: Ja, zeker.
0: Mm-hmm. Het programma is eigenlijk als volgt voor dinsdag. Ja. Van even een terugblik op de vorige avond en dan een aantal initiatief is al wat gebeurd. En dan hebben we twee nieuwe items. Eén item is dus de verkeersveiligheid. Zo.
1: Ja.
0: De andere item is flexibel wonen en tiny houses. En dat hebben we een spreker van de tiny houses. Het Klein Groenrijk project in Kromvoort.
1: Ja, wel bekend.
0: Wat bekend is. En die komen vertellen van, nou, zo hebben wij het gedaan.
1: Ja.
0: En misschien leidt dat tot nieuwe initiatieven of ideeën. Hoe kunnen we dat in Helvoort gaan doen? Dat idee.
1: Zo'n project opzetten, maar. Ja. Maar ik denk er ook meteen over dubbele bewoning van woningen. De huisjes in de achtertuin, zo'n zaken meer. Of is dat dan iets te ver als je daar...
0: Dat kan er allemaal uitkomen natuurlijk. Ja, dit is maar gewoon een aanzet tot, hè, van samen denken over flexibel wonen in Helvoort.
1: Ja. Maar dat is dus wat er dan die dag gaat gebeuren. Als je nou praat over de inderdaad de 29e, welke vorm kiezen jullie voor? Weer die tafels waar je het net over had?
0: Of? Ja, we hebben dus eigenlijk twee presentaties over die twee onderwerpen.
1: Ja,
0: dus de tiny houses, het
1: Kronkoor. Dat is toch plenair, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: En daarna gaan we weer tafelgesprekken organiseren, verdeelde mensen over verschillende tafels.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we maar praten over die onderwerpen en zien wat er uitkomt aan ideeën of aanvullingen et cetera.
1: Ja, en is het dan zo dat mensen bij elkaar aan tafel zitten en naderhand weer een terugmelding en gehele groep is of wat daarvan genotuleerd of zo?
0: Er wordt na het tafelgesprek teruggekoppeld in de hele groep van dit zijn onze ideeën, heel snel even opgenoemd.
1: Ja.
0: Wij als gewoon helft proberen die allemaal te verzamelen en in een lijst te zetten, zeg maar.
1: Ja,
0: om ze te vast te houden.
1: Een beetje groeperen en zorgen dat het niet verloren gaat.
0: En kijken of mensen er ook actief mee aan de slag willen gaan.
1: Want wij kunnen, altijd de vraag van wie.
0: Wie gaat dat doen? En dat kan iemand van ons zijn of gewoon iemand die nieuw dinsdag binnenkomt. Oh ja, daar wil ik wel aan meewerken.
1: Precies. Want als je praat over iemand van ons, is gewoon Helvoort een vereniging of een stichting? Of,
0: wij zijn een vereniging. We hebben een vereniging opgericht.
1: Ja.
0: We hebben nu ongeveer 25 actieve leden die wel eens wat doen. We hebben een soort kerngroep van 10, 11 leden die ongeveer elke maand nu bij elkaar komen.
1: Dus dat is eigenlijk het vliegwiel, zeg maar. Dus degene die de vinger aan de pols houden en dat soort zaken.
0: Ja, en eigenlijk deze open clubavonden zijn gaan organiseren.
1: Nou, want als je kijkt naar tussen het moment dat we praten over 2023 of zo, dat de overeenkomst is getekend met de gemeente.
0: Ja.
1: En dit jaar was de eerste clubavond, dus daar heeft hij wat even tijd tussen gezeten.
0: Dat klopt. Er was eigenlijk een beetje na die eerste initiatief die wel tot stand zijn gekomen, zoals het Repaircafé en de Eetclub, zagen we, er komt niet veel nieuws. En toen zijn we weer met elkaar gezeten. Wat kunnen we doen? We zien elkaar te weinig.
1: Ja.
0: We praten er te weinig over. En zo is het idee van die open clubavond ontstaan.
1: Ja, precies. Maar ook omdat natuurlijk een aantal projecten inmiddels op ondersteunen en daar de aandacht ook verlegd zou kunnen worden.
0: Ja, ook
1: worden.
0: Dat, ja. Ja, ja.
1: Ja. Want Repair Café, om dat heel even uit te pikken, Martijn. Eigenlijk is het Repair Café vandaag, dus je had ook daar moeten zitten volgens mij, of niet?
2: Nee, dat is vorige week.
1: Oké.
2: De derde.
1: Dus in die zin is het goed getimed.
2: Dit is goed getimed voor mij, ja, dus ik kon hier wel even naartoe.
1: Ja. Hey, en dat is één keer per maand?
2: Dat is één keer per maand, inderdaad, de derde zaterdagochtend in de maand is dat. En mensen kunnen daar zonder zich aan te melden gewoon naartoe met iets wat kapot is. Wij doen elektrische apparaten, we hebben mensen die met hout werken, er kunnen kleren gegeven worden. Dat is een beetje wat we doen nu. Er was de laatste mevrouw die kwam met een computer, die zei mijn virusscanner, nou ja, kunnen wij ook. Dus wij kunnen gewoon helpen met waar mensen mee komen.
1: Ja, dus en dat is dan één keer per maand op zaterdag. En dan hebben we het over de derde zaterdag van de maand of zo?
2: Derde zaterdag van de maand vanaf 9:30 to 12:00.
1: Oké.
0: Het gaat misschien ook uitgebreid worden met tweedehands kleding in de
2: idee. Ja, precies. Ja, dat is weer een initiatief wat uit zo'n...
0: uit de eerste clubavond is gekomen.
1: Ja. Dus er zit nog steeds ontwikkeling in.
0: Er zit ontwikkeling in. En kleine stapjes komen vooruit en zo.
1: Komen we steeds verder. Ja. Goed. 29 september. Hoe laat begint het?
0: Om 8:00 in het Helverthuis.
1: Ja.
0: Dus iedereen die
1: belangstelling heeft.
0: Die belangstelling is van harte welkom.
1: Ja, en ideeën zijn welkom, maar je kunt ook gewoon gaan luisteren. Je hoeft je niet verplicht te voelen om allerlei inbreng te hebben. Je kunt ook gewoon gaan luisteren.
0: Ja, ik kan gewoon komen luisteren en dan denk ik ook. Om zelf ideeën op te doen voor jezelf ook.
1: Ja, prima. Nou, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes volgende week. Volgende week, dinsdag hebben we het dan over. En we blijven het gewoon volgen. Dus we nodigen jullie graag nog een keer uit voor de follow-up van dit gesprek dan maar weer.
0: Ja, zeker. Dank u wel.
1: Dank je wel.

0: Direct na de Eimfeesten wordt er morgen, zondag 27 september... op de IJzerman de vernieuwde editie Swim to Fight Cancer gehouden. Het doel is dat medewerkers zich laten sponsoren ten behoeve van belangrijk en baanbrekend kankeronderzoek. Nou, we kijken met organisator Mechtel Stoeltjes vooruit. Mechtel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je aan de lijn wil komen, want het is druk, denk ik, hè?
1: Nou, het is vooral heel druk geweest. Ja. En het is, vannacht gaat het heel druk worden, want we hebben nog vanavond op de IJzeren Man Festival Eim Live.
0: Ja.
1: En dus het wordt morgen vroeg om 6 uur beginnen we met opbouwen. En om 10 uur komen de eerste deelnemers binnen. Dus we hebben 4 uur om er een ander soort setting van te maken.
0: Juist.
1: Ja, dat is al even een uitdaging, maar ik hou ervan. Hoe ingewikkelder,
0: hoe beter. En dan gaat het alleen maar de adrenaline sneller koken. Dus dat komt dan wel goed. Maar en net zoals bij de sporters natuurlijk, bij de deelnemers. Maar de IJF is vandaag nog. En dan maken jullie wel gebruik van de accommodatie, hè? Van de voorzieningen die zijn neergezet voor I'm Live. Hè?
1: Ja, dat is een hele verrassende, andersoortige setting. Hè? We zijn gewend bij de swim dat het altijd een hele gemoedelijke, lieflijke sfeer is.
0: Ja.
1: Dat zal het zeker ook zijn. Maar je zwemt in het decor van dat festival.
0: Ja.
1: Met een enorm podium.
0: Ja.
1: En met enorme tentenconstructies. Wat ongelooflijk fijn is ook, hè, voor de deelnemers op te vangen. De supporters. Alle sportonderdelen vinden daar plaats. Hè. Uh-huh. Dus het spinnen vindt plaats op het podium.
0: Ja, want dat is meteen het nieuwe ook. Hè? Dat,
1: ja. En de deelnemers krijgen dus ook echt een podium. En het zwemmen, de starten en finish liggen naast elkaar bij de startstijger. Dus dat is ook heel fijn voor de bezoekers. Hè.
0: Ja.
1: De familie die komt kijken, de supporters. En het hardlopen vindt plaats.

ook op het strand. Dus dat betekent dat we in moeten hekken. Ja. Want lopers kunnen moeilijk door de bezoekers gaan rennen. Mm-hmm. Dus dat heeft ook weer consequenties voor de logistiek. Dus we hebben oversteekpunten.

0: dat is wel...
1: Precies, en dan heeft het vooral te maken met natuurlijk zorgen dat de deelnemers vrij baan hebben en dat zij gewoon hun ding kunnen doen. Zaken die ze beloofd hebben naar de sponsoren. Want dat is natuurlijk een item. En als we het daarover hebben, hè, heb je een idee van wat de opbrengst gaat worden?
0: Nou, de opbrengst gaat beduidend minder worden dan 2 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat merkten we eigenlijk al toen we hiermee startten. Je merkt toch dat je kunt, toen wij begonnen in 2014... Mm-hmm. Toen waren er bijna geen fondsenwervende evenementen van dit kaliber.
1: Ja.
0: Je had de ALS City Swim in Nederland. Mm-hmm. Dat was er toen al. Nou, toen zijn wij begonnen. Nou zijn er intussen 22 swims in heel Nederland. Ook in Heusden, ook in Tilburg. Dus het zit ook allemaal heel dicht tegen elkaar aan. We halen met elkaar heel veel geld uit die markt.
1: Ja.
0: We hebben Serious Request gehad in december, waar heel veel bedrijven heel veel geld aan hebben besteed en heel veel inwoners ook van Vught, ook van Den Bosch en omgeving uit het hele land eigenlijk. En je merkt gewoon dat die markt wat aan het verzadigen is. We hebben vorige week Rosmalen heel succesvol samenloop voor Hozien.
1: Ja.
0: Ook 2 ton weer uit de omgeving. Ja, de portemonnees zijn op een gegeven moment leeg.
1: Precies.
0: Dat merk je echt. En ik denk dat we... ik hoop dat we door de 3 ton heen gaan. Dat hoop ik wel.
1: Precies. Dat is toch wel ook nog steeds een heel mooi bedrag, hè? Toch?
0: Ja, en we zijn eigenlijk met de Swim en Vught en Den Bosch... Altijd halen we het grootste, hoogste bedrag op van Nederland. En het is geen wedstrijd. Het mag ook geen wedstrijd zijn.
1: Nee.
0: Maar ik heb gisteren de Stichting Fight Cancer aan de lijn gehad.
1: Ja.
0: Dus waar het geld allemaal naartoe moet, gaat. En die zeiden, we merken het in heel Nederland, Mechtelt. Het is gewoon zoals het is.
1: Ja.
0: En wij zijn gewoon heel blij met die optelsom van al die donatiegelden van al die steden en dorpen. Dus die zijn sowieso nu al heel blij. Dus, en daar doen we het voor. En we doen het vooral natuurlijk ook voor al die mensen die ziek zijn. En je hoopt ooit dat, en ook de omgeving van die zieke mensen, en je hoopt ooit dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.
1: Precies,
0: maar
1: dan heb je inderdaad dan heb je onder andere met deze inspanning dat toch bereikt. Vanmorgen hadden we toevallig een raadslid hier in de uitzending. En die had het over een club vrienden waar hij in meezwemt. En die had al zo'n 10.000 euro bij elkaar gekregen. Om uiteindelijk aan het goede doel te geven. Dus de leuke bedragen die komen nog wel langs. De leuke bedragen komen nog wel langs.
0: Ja, ik doe zelf mee met mijn Rotary in Den Bosch.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook... We hebben bij een veiling afgelopen week 11.000 euro toch maar even opgehaald. En we staan ook iets op 20.000. En nou moet ik alleen nog gaan spinnen. Dus ik ga morgen voor de eerste keer in mijn leven op een spinfiets zitten.
1: Kijk, en dat moet je ook een keer meemaken dan.
0: Ja.
1: Want we hadden het net al eventjes over. Maar spinnen en run, dat is eigenlijk toegevoegd, hè?
0: Ja, dat hebben we gedaan. Om meer deelnemers te krijgen, omdat niet iedereen zoiets met zwemmen heeft.
1: Nee.
0: En dat krijgen we ieder jaar te horen. Van namens dat gedaan, ik wil wel vrijwilliger worden. Of ik laat mij iets anders doen, maar zwemmen doe ik niet.
1: Nee.
0: Toen hebben we dat gedaan, maar dat heeft niets meer deelnemers opgeleverd uiteindelijk. Alleen het gaat een heel tof evenement worden. We hebben ook triatleten, we hebben estafettes. Er zijn 100 studenten eerstejaars van Koning Willem I College die de triathlon samen gaan doen. Dus de component jongeren, dat is echt toegenomen, zien wij bij de deelnemers. Dat er veel meer jongeren meedoen.
1: Nou, dat betekent dat er sowieso hoop is voor de toekomst, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Dus het is zeker niet het laatste evenement wat in dit kader plaatsvindt.
0: Nee, ik denk dat wij ons moeten gaan beraden. Dat heb ik ook tegen het bestuur gezegd, onder leiding van Joost de Koning. We moeten denk ik even goed gaan evalueren. Want, we doen het sowieso, hè, organiseren dit iedere 2 jaar.
1: Ja.
0: Omdat het al voor ieder jaar veel te veel geld is. Misschien moet je het na 1 keer in de 5 jaar doen en dan nog groter maken. Of misschien moet je wel iets heel anders bedenken. Misschien moeten we daar eens even heel goed naar met z'n allen naar kijken. Misschien moet je dan naar een nieuwe formule.
1: Ja.
0: Maar dat doet niet aan dat morgen een geweldig evenement wordt. Alleen je doet het uiteindelijk wel om geld op te halen. Dat is het doel.
1: Het doel moet voorop staan. En de manier waarop is dan secundair. Maar zeker niet zomaar. Want het is natuurlijk een hele inspanning die mensen verrichten. En het is ook leuk dat daar veel publiek op afkomt. Wat uiteindelijk de zaak kan volgen. En heb je nou, als er veel publiek komt, ook daar nog een stukje verdienmodel in? Dat je zegt van nou, we vragen intro of we hebben nog dingen die we verkopen of wat dan ook?
0: Nou, we gaan een paar

0: spinfietsen veilen. Mm-hmm. En kijk, we krijgen van de IJzeren Man al alle faciliteiten om niet.
1: Ja.
0: Dus we hebben horeca-afspraken hebben we niet gemaakt. Behalve dat alle vrijwilligers en de crew krijgen de hele dag door een natje en een droogje. Ja, we hebben daar ook wat sponsors voor gevonden. Mm-hmm. Maar wat de bezoekers... Nee, de bezoekers kunnen de hele dag nog doneren via een QR-code die overal staan, hoor. Dat gaat de hele dag door tot 4 uur. Tot de overhandiging van de check aan... Fight Cancer plaatsvindt. Om 11 uur is de officiële opening morgen met de burgemeester bij mij. En dat die er zijn. Om 4 uur wordt het bekendgemaakt. De hele dag door DJ's. Jimmy van Zetel treedt zowaar op na de bekendmaking. En iedereen kan ook komen. Het is gratis toegankelijk.
1: Kijk, en
0: iedereen
1: dat is natuurlijk...
0: iedereen die het leuk vindt, is welkom.
1: Die kan komen en daarmee maak je het wel zeker heel laagdrempelig... en ook de moeite waard voor mensen om te gaan kijken. Want het is wel leuk als je daar aan het sporten bent... dat je dan ook publiek rondomheen hebt staan... die je zo nodig over dode punten heen trekt, hè?
0: Ja, en wat ook nog leuk is als er een aantal deelnemers luisteren... en dat zal vast wel, is dat we mogen natuurlijk die faciliteiten gebruiken van het festival. Dat betekent ook al die bakken geluid en licht wat er staat en de pyro en de sparkles en we gaan er dus echt een soort festivalachtige scene van maken.
1: Ja.
0: Dus voor de deelnemers is natuurlijk ook fantastisch als ze dan een medaille krijgen. Dat er echt even een mooi showtje om hen
1: precies,
0: heen.
1: Dat er gewoon een hele professionele uitreiking ontstaat.
0: Ja.
1: Ja. En Spin is op het podium, hebben we begrepen. Daar zijn er ook aparte...
0: Er staan 74 spinfietsen op het podium.
1: Op het podium. Ja. En mensen die hebben van tevoren moeten inschrijven. Kunnen nog mensen spontaan meedoen?
0: Dan denk ik dat mijn projectleider heel boos gaat worden. Zeg maar, wat van mij betreft mag het. Ja hoor, dat gaan we gewoon regelen.
1: Alles voor het goede doel, zeg je dan.
0: Ja. Ja, en we hebben altijd 2 speakers die alles aan elkaar praten. En dat is Edwin Smolders en Huub van Makkelenberg doet dat al heel lang. Maar Huub is op vakantie.
1: Uh-huh.
0: En nu dat is hij is puur van de Muggenheuvel, uh-huh, die nog net 2 maanden is. Rosé Schouten.
1: Ja, precies.
0: Die gaat daar ook een heel leuke, die gaat daar iets moois van maken.
1: Dat is komt helemaal goed zo te horen. En dat allemaal onder de auspicie van Vught en een Bos en op Vught grondgebied. En die keuze is terecht omdat je hier een accommodatie hebt die gewoon zich heel goed leent voor dit soort evenementen.
0: Ja, en ik ben als Vughtse, want ik ben Vughtse ook heel trots dat het in Vught plaatsvindt. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel mooi. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Hey, heel veel succes morgen. Hopen dat de opbrengst alleszins meevalt. En wij horen graag van je als er een toekomst is, hoe dat die dan ingevuld gaat worden.
0: Ja.
1: En vooralsnog nodig gewoon iedereen

0: uit om morgen naar de IJzerman te komen. Vanaf 10 uur kun je terecht en om 11 uur is de officiële opening.
1: Ja, zeker. En om 10:15 gaan de eerste triatleten het water in. Ja.
0: Kijk, nou, daar moet je bij zijn.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Mechthold, voor de,
1: dank voor de aandacht.
0: Voor de vooruitblik en veel succes.
1: Dankjewel, hoor.
0: Doei.
1: Dag.
0: Nou, dit was Blikveld voor deze week. Blikveld is het actualiteitenprogramma van Novo 3. Dat wordt gemaakt door Anse Mon, Berry van der Water, Frida Roepen van der Voort, Joop Kraan, Michel Versteeg en Peter Korvers. Wilna van der Heijden ontving vandaag onze gasten, techniek Ludo Sever, muziek Rolf van Dongen. En u kunt deze uitzending terugluisteren op novo3.nl. Fijn weekend en tot volgende week.

0: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op het buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is op Novo 3. Wat een weekend.

0: in ieder programma wel van minimaal 2 uur terug moet komen. Vandaar dat we hem aftrapten met The Way You Make Me Feel.
1: Goedemiddag allemaal.
2: Dit is Wat een Weekend.
1: Buiten is het 18 graden. Nou.
2: Binnen zit Marcel van den Heuvel en Gerard Postema.
0: Aflevering
1: 270, zaterdag 26 september 2026.
0: Goedemiddag allemaal.
1: Ja hoor, daar zijn we weer. Hè?
0: Welkom Vught, welkom Helvoort, welkom Comfort, welkom iedereen die maar wil luisteren.
1: Ja, en welke dap is luisteraars?
0: Maakt niet uit waar ze luisteren. Als ze maar hebben afgestemd, van mij op de kabelkrant, kan ook hè. Kunnen gewoon tv kijken en ons programma horen, maakt helemaal niet uit. Ik vind het gezellig dat je er weer bij bent.
1: Ja.
0: Marcel en Gerard, de maat en ik, de producer zelf, die weer een prachtig mooie draaibroek.
1: Ja, ik heb een draaibroek aan, ja, dat klopt, ja.
0: Ook een draaibroek aan, ja.
1: Gisteren was een beetje zwaar, dus ik heb een draaibroek aan. Ik denk, wat voel ik toch?
0: Zo'n voetbalbroek, niet? Een voetbalbroek.
1: Ja. Nee, mensen, vroeger, als je dan een spijkerbroek kocht in de aanbieding, er kon er wel eens een draaipijp in zitten. Snap je dat? Serieus? Want dat was dan niet meer 100% en dan is het niet goed gemaakt.
0: Ja.
1: Dan heb ik een koperen broek.
0: Had ik er wel eens last van, een draaipijp? ja, dat weet ik niet. Dat zeg je nou. Dus, maar ik ja, even voor de mensen thuis.
1: Het was zeer intellectueel, zeer innoverend.
0: Je zit hier nou in je zwaluwe VFC trainingspakje.
1: Ja.
0: Uitleggen, want je hebt alweer training gegeven en alles. En ben nou eigenlijk ook weer live op het veld te beluisteren.
1: Ja, jongen, ik heb een paar petten op.
0: Ja, een paar petten. Ik heb
1: een paar petten.
0: Maar ik heb veel petten op. Moet ik me eigen zorgen maken?
1: Nee.
0: Ik had niet een beetje te druk op het moment?
1: Nee, ik had het goed uit elkaar halen.
0: Ja,
1: dat is prima. Okay. Weet je, als het energie oplevert, dan is het allemaal leuk, hè?
0: Nee, dat is ook wel. Maar ja, dus, het kan ook te veel worden natuurlijk. Ja,
1: eigenlijk is het eigenlijk alleen maar radio maken en training geven. En een beetje coachen, begeleiden.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is toch prima?
0: Ja, nou, prachtig mooi.
1: Oh ja, ik ben ook de voorzitter van
0: Loyal. Ik vind dat je het allemaal goed doet.
3: Aardig en goed knokken!
0: Ja, dat bedoel ik. Tot dan twee hier met de gebruikelijke rubrieken. Ze komen alweer voorbij.
1: Oh.
0: Gaan we het nu alvast op.
1: Zoals daar zijn. Roodje van de week.
0: Yep.
1: Roel Zevenburg weer met een hele leuke.
0: Yep.
1: Blow That Horn waarschijnlijk.
0: Lekker.
1: André van Duin, die is heel blij.
0: Jij is je blij?
1: Jij is heel blij. In Vogelvught. Vogelvught door het nieuws. Gaan we ook nog doen.
0: Ook nog.
1: Dan doen we het eerste uur, het tweede uur wel weer. Dan
0: maak er gewoon weer een lekker feestje van. Lijkt mij het niet.
1: En
0: nog een keer.
1: Harder
0: blazen. Ja. Nou, zet hem harder zetten dan.
1: Dat ging mijn nek.
0: Klap er even op die klap dan.
2: Zet hem maar harder.
0: Precies.
2: Dit is Wat een Weekend. Nu op Novo 3.

0: Stella Lefty hoor je met een plaat uit de Nederlandse top 40 al, die eigenlijk heel erg mooi is. Een beetje country-achtig.
1: Ja, lekker.
0: Heel country populair aan het worden.
1: Ja, country.
0: Country. Country moet je zeggen. Country. Van net als kuntje. Country. Kuntje.
1: Maar het is country, want country is een land. Dus country is landelijke muziek.
0: Oh zo.
1: Country music is het eigenlijk.
0: Ook Douwe Bob heeft nou weer een heel mooie country plaat.
1: Gaan we draaien?
0: Ja, die gaan we daar ook nog wel. Ja, zeker.
1: Fijn.
0: Deze hoorde je ook van Sade, hè? Hang on to your love, blijf
1: smooth operator.
0: Oh, mooi.
1: Ja,
0: later, blijf lekker aanhangen, want wij blijven bij jou hier bij Over 3. Tot weekend tot 2 vanmiddag.
1: Dan blijf je ook bij mij.
0: Allerlei rubriekjes en we sinds een tijdje Rob Scheepers niet meer natuurlijk. Maar we hebben Roel Sevenburg.
1: Ja, maar nou, toch eerst even van tevoren. Afgelopen week is me iets opgevallen.
0: Oh zo.
1: Want ik was woensdag, moest ik een nieuwe zonnebril hebben. Dus ik naar Van de Kamp.
0: Ja.
1: Dus ik mijn zonnebril ik afreken. Er staat daar zo'n brilletje zo. Ja, ik zeg, wat is dit nou? Joh? Dat is een bril, daar zit, zet hem maar eens op, zegt hij. En daar zat de camera in. En dan kun je ook, als je hem een beetje scheef houdt, net zoals dat... daar kun je gewoon teksten zien. Dus als jij bijvoorbeeld de vertaling, dus als jij mij in het Engels praat, zie ik er onder de Nederlandse taal. Of als ik een presentatie

0: geven, zie ik mijn eigen autocue, zie ik eigenlijk als het ware voorbij. Maar je ziet ook dus de camera.
1: Ja.
0: En de Roel Maaldering, dat is zo'n gozer die nog wat satirische programma's maakt, die was van de week bij Aard. Mm-hmm. Die was daar naartoe gegaan, die had die bril opgezet en had medewerkers gefilmd. En die waren not amused.
1: Nee, daar is veel over te doen. Ja,
0: ja precies. Dus die mensen waren helemaal over de rooien. Had het natuurlijk expres gedaan, want het is gewoon inbreuk op je privacy.
1: Mm-hmm.
0: Stel dat jij nou mij aankijkt en je gaat mij filmen. Nou, dat ziet natuurlijk zeer appetijtelijk uit, maar stel dat wat...
1: Nee, dat mag niet. Maar als ik het dan op internet gooi, een probleem.
0: Dat is toch raar?
1: Logisch.
0: Nou, dat dus. Dus het was, ja, zo zie je maar dat de techniek voor niks staat.
1: Mm-hmm.
0: En je moet overal op opletten.
1: Zeker.
0: Ja. Dus dat.
1: Dat is wel een ding.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Uiteindelijk komt Watching You toch uit, hè?
0: Ja.
1: George Orwell.
0: Hey, en het is anders, want we doen, gaan weer mee met Songfestival, hè?
1: Ja, dat hoorde ik.
0: Ja.
1: Waarom nou ineens dat we wel meegaan?
0: Nou ja, net er stond, moet ik het goed uitleggen. De NPO wil dat het dus een publiekelijk programma, dus Olympische Spelen, interlandwedstrijd, dingen, dat het dus uitgezonden moet worden. Iets belangrijks in een Eurovisie vorm.
1: Ja.
0: Maar wie dat dus moet gaan doen, dat is natuurlijk weer iets anders. Maar zij willen het gewoon uitzenden.
1: Ja.
0: En of er nou een artiest is, ik weet niet hoe dat dan verder gaat.
1: Ik vind het een beetje raar allemaal.
0: Ik ook.
1: Dus heb je principes en dan laat je weer varen.
0: Ja.
1: Maar er hebben we nou een probleem, hè? Een nieuw probleem is er in het land.
0: Oeh, wat is?
1: Die gaan we sturen.
0: Ja.
1: Dat is wel een dingetje nu.
0: Ja, je kunt toch die gozer doen van Europa?
1: Opnieuw? Ja, daar had ik al eerder aan zitten denken, maar ja. Nee.
0: Approficeer maar.
1: Maar denk jij, moeten ze een kwaliteitsartiest sturen of gewoon weer een shalali shalala? Drie keer in de rond en op Sasa.
0: Jongen, weet je, ik vind het heel niks. Het is een grote politiek gedoe. Dus daarom vind ik eigenlijk niet dat we het serieus moeten nemen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Dus ook geen goed liedje sturen dan maar?
0: Nee, want dan neem je het serieus.
1: Hey, ik heb een idee. Misschien moeten we gewoon Roel Sevenburg gaan sturen. Is dat niet een plan?
0: Ja, met dit liedje, met Onder de Plak heet het nummer.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
2: Had me wel eens voorgesteld.
1: Zoiets?
2: Hoe het zonder jou zou zijn.
0: Ja. Ja.
2: Als jij me zou verlaten, dacht ik, doet het vast veel pijn. Maar nu die dag gekomen is, omdat ik ben weggegaan, voel ik eigenlijk veel spijt dat ik dat niet eerder had gedaan. Ik zat onder de plak, ik moest zitten bij een plas. Ik mocht van jou niet naar de kroeg, zelfs niet als ik jarig was. Het wordt nog veel erger. Ik was niet vrij, ik werd door jou enorm beperkt. Moest elk uur melden, ik was, ook al zat ik op mijn werk. Ik zat onder de plak. Ik mocht mijn ouders niet meer zien, want ja, die hadden me slecht opgevoed, dus dat hadden ze verdiend. Soms gaf je me straf, stuurde je me in de hoek en dwong me bladzijdes te eten uit mijn favoriete boek. En toen je erachter kwam dat ik voor champignons allergisch was, na je stukje champignon in de voering van mijn jas. Het was wel heel creatief. En alle spullen die me dierbaar waren zijn door jou verkocht. Ik wou al jaren zelfmoord plegen, het is dat van jou niet mocht. Ik zat onder de plak. Ik was de wanhoop haast nabij. Je deed het vaak met andere kerels, maar nooit naar bed met mij. Zelfs in ons eigen bed ging je met een andere vent tekeer. En ik probeerde wel te slapen, maar het bed ging op en neer. Ik zat onder de plak, maar nu niet meer. Ik ben eindelijk onder de plak vandaan en dat gebeurt me nou niet meer. Het was best moeilijk, maar het is me toch gelukt. En als de politie je straks vindt, lijkt het op een ongeluk.

0: Dus een keer rustiger van Boston. Geen more than a feeling. Maar een hele mooie. Rustige. Een beetje Sky Radio-achtige.
1: Precies in love with him. Op wie? Op wie is je nou verliefd?
0: Amanda. De stoog zit uit voor het broodje van de week. Ik weet dat er mensen zijn, hè?
1: Ja, die zitten op te wachten, hè?
0: Die zitten thuis gewoon te wachten.
1: Ja.
0: Ik weet dat er mensen zijn die dan de oven al op 220 graden zetten.
1: Ja.
0: Want ja, dan komt straks...
1: Maar in dit geval hebben ze gelijk.
0: Ja?
1: Gezond broodje kaas en zelfgemaakte tomaten salsa.
0: Oh,
1: nou, goed. Dan zullen we eens even gaan kijken hoe dat werkt.
0: Zelfgemaakt.
1: Het is de tomatensalsa, ja, de broodjes niet, hè?
0: Nou, ben benieuwd.
1: Warm de oven voor op 220.
0: Ja, hij staat al.
1: Hoppakee.
0: Hij staat al aan.
1: Bak de broodjes circa 10 minuten af in de oven. En ondertussen rasp de tomaten en laat uitlekken boven een vergiet. Raspen? Tomaten raspen? Maar goed. Snippen de rode ui en snijd de peterselie fijn. Meng de tomaten met de rode ui, de peterselie, olie en azijn. En breng op smaak met peper en eventueel een snufje zout. Snijd de broodjes open. Leg met kaas. Welke kaas je wil. Wat, je, hè? Wat vind je lekker? Kaas belegen, extra belegen? Boerenkaas?
0: Ja, een beetje oude.
1: Pietjeskaas?
0: Ja, iets oude oud. Kaas. Lekker beetje pittig.
1: Oké, okay, nee, ik ben van het extra belegen.
0: Pittig geen kaasje.
1: Ik ben van extra belegen altijd. En verdeel de tomaten salsa eroverheen en garneer met de tuinkers.
0: Mmm. Wat doet dan die tuinkers, zeg maar, altijd?
1: Ja, het is voor de groene kleur. Dat is toch een beetje voor, omdat het er mooier uitziet.
0: Ja, maar niet om het nog pit te geven.
1: Zie je altijd bij de slager.
0: Ja?
1: Zie je altijd van die groene strookjes tussen. Gewoon dingen.
0: Ja, maar dat is gewoon papier.
1: Voor het contrast.
0: Ja, maar dat is, met die, is dat met die waterkers? Met...
1: Denk het.
0: Vraag me af.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Dat is uit. Hey, nou, we gaan
1: het. Is het zwaargekeken?
0: Heerlijk zo.
1: Het is ingewikkeld te zijn.
0: Ik heb straks een hele mooie blaasplaat voor je.
1: Nou, doe maar dan.
0: Maar eerst is hier, doe maar. Ik heb je liever dan lief.

0: plaatje van Doe Maar, hoor je lief, lief. Deze is ook mooy, hè?
1: Zo.
0: Daryl Holland & Oates, een Man Eater.
1: Heerlijk nummer, hè?
0: Lekker, hè?
1: Weet je dat John Holland & Oates, die zijn, hebben natuurlijk ontzettend veel ruzie en gezeik.
0: Mm-hmm.
1: Want weet je waarom dat is eigenlijk?
0: Ik zou het niet weten.
1: Nou ja, het is natuurlijk het rijkste muziekduo van de wereld. Want ze hebben zoveel hits voor anderen geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze daar, ja, puissant rijk van geworden zijn.
0: Daar
1: is natuurlijk een goedkoop gedoe over geweest.
0: Oh.
1: Denk je niet?
0: Ik denk het ook.
1: Ja.
0: Het zijn muzikanten die, ja, hoe zou ik zeggen, heel jaren al meegaan en nog steeds actief zijn. Hè? Althans. Ja,
1: niet meer samen.
0: Daryl Hall wel.
1: Ja, met die muziek, hoe heet het ook weer? Die Hall, Music Hall.
0: Daryl's House.
1: Daryl's House, ja. Zo heet het, ja. Ja. Dat, leuk man.
0: Ja, dat nodigt hij, het is eigenlijk een soort verbouwde garage tot studio.
1: Ja.
0: En dan nodigt hij de ene grote naar de andere uit. Op
1: ja, maar ja, waarschijnlijk zijn er dus mensen die hij zelf muziek voor geschreven heeft. Vaak.
0: Ja, ik denk
1: blijkt
0: wel.
1: Blijkt dus nu. Ja, ja.
0: Ik denk dat hij wel een aardige WhatsApp... Ja,
1: er zijn een hoop dingen die wij niet weten.
0: Contact heeft. Nee, nee, nee. En dat is maar goed ook.
1: Ja.
0: Nou, wist je trouwens... Nee, dat wist je ook niet.
1: Dat weet ik helemaal niet, dat ik het niet weet.
0: Nee, dat, ik weet zeker dat je dat niet weet.
1: Hoe weet jij dat?
0: Nou, dat ga ik je nou vertellen.
2: Een sample.
0: Warempel in de sample. En dat je dan dadelijk zegt van... Warempel.
1: Een sample.
0: Ja, dat was een sample.
1: Nou, kom op dan.
0: Dat heb ik nou nog nooit gehoord. Nou, we gaan twee plaatjes aan elkaar koppelen wederom. De ene met de andere door middel van een sample. De bruggetje is dan de sample natuurlijk.
1: Nou ja.
0: Een Nederlandse hit uit 2017.
1: Oh.
0: En een plaat uit de United States in Amerika uit 2002.
1: Oh.
0: Gaan we met de plaat uit Nederland beginnen, zeg maar. Uit 2017.
1: Die van 17 heeft er met 2002 gejat, zeg maar. Zo komt het neer.
0: Ja, zoiets. Ja, gejat. Geïnspireerd, zeg je dan.
1: Gesampled.
0: Ze zijn geïnspireerd ervan.
1: Oh, ja.
0: Gesampled, ja. De Nederlander in dit geval is een rapper en hij heette Ronnie Flex.
1: Oké. Okay.
0: Hij werkt samen bij het nummer met... natuurlijk wel.
1: Ja.
0: En het was een gigantisch...

0: succes in de Nederlandse hitlijst. Het plaatje
1: heet... Het is trouwens volle maan al, hè?
0: Het is volle maan? Ik ben benieuwd hoe ze... Het ziet er al redelijk vol uit, zeg maar, man.
1: Oh, niet...
0: Maar nou, in het nummer zit een herkenbare melodie.
1: Oh.
0: Ja, een stukje dan, hè?
1: Dus de sample.
0: De sample.
1: Nou.
0: En dan ga je straks vertellen van wie het origineel dan is, om het zo maar te zeggen. Maar we gaan eerst even naar de versie van Maan. Let even goed op. Komt-ie aan.

0: dat stukje dus, hè, moet je even in je gedachten houden. En luister dan eens naar dit stukje uit die plaat uit 2002 dus. Oh ja. Het nummer heet Dilemma van rapper Nelly en zangeres Kelly Rowland.
1: Die ken ik al, ja.
0: Een van de meest iconische R&B en hip-hop duet uit de jaren 2000. Het nummer kwam dus uit 2002. En dat is dus dat sampletje wat daarin verpakt zit. Met dus Ronnie Flex en de Maan. Mag jij het zeggen? Gaan wij het Dilemma draaien dus van Nelly?
1: Ik heb natuurlijk mijn koptelefoontje op en dan gekreun en gezeven van de Maan vind ik nog niet zo top.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus dan pakken we die van...
1: Ja, zeker, want het is echt een ander...
2: Wacht,
0: jou doen.
2: Een sample.
0: Anders loopt het uit de hand hier, mensen.
1: Ja. Doekje.
0: Sample. Dilemma dus van Kelly Rowland en Nelly. Rippen de klep met dus die sample.

Het was eigenlijk een beetje het begin van het einde van de Beatles. Opname van het White Album van de Beatles, waar dit nummer op staat. En dan is rock'n'roll opener, Back in the USSR. Want Ringo.

0: Co-star die was in kritiek en de ruzies die ze hadden tijdens de opnames zo zat dat hij tijdelijk uit de Beatles stapte. Dat waren de eerste breuk eigenlijk van de helaas. Zo is het gelopen.
1: Oh.
0: Ja, want Paul McCartney, John Lennon en George Harrison die speelden allemaal delen in. Kun je nagaan. En twee weken later keerde Ringo Starr weer terug.
1: Hij was niet zo'n goede drummer, hè? Dus net als bij de Stones. Drummer was eigenlijk niet zo geweldig, maar goed. Je hebt hem nodig, hè?
0: Ik heb hem nodig. Ja. Nou ja, niet altijd, want ze hebben één voor één
1: zelf ingespeeld. Tegenwoordig is het alleen maar drumcomputer. Dus, maar goed.
0: Niet altijd gelukkig. Lekker plaatje.
1: Nou goed, laten we blij eindigen. Hè? Toch?
0: Dit uur bedoel je?
1: Ja, of is het nog niet afgelopen?
0: Nee, nu eind. We hebben nog wel een plaatje te gaan dadelijk. Hoezo gaan we blij eindigen?
1: Nou ja, André van Duin, hè?
0: Blij
1: ik hoor toch André van Duin op de achtergrond?
0: Ik hoor de tune, zeker.
1: De tune, zeker. Die horen we. Dus,
0: De tune, Dick.
1: Ja.
0: Een week.
1: De hele tijd al. Oh, ik heb van de week met een patiënt oude dingen van de Coach en de Beat teruggekeken.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Oh jongen, echt. Van de
0: Radio-Girover,
1: de enige zender die zijn nek uitsteekt. Oh, zo ontzettend grappig is dat. Dus,
0: ook een keer iets van draaien, is leuk.
1: Ja, dat gaan we ook doen. Oh, grappig. Zoveel leuke dingen.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Nou, blijf erbij, zou ik zeggen, want er is nog genoeg te doen.
1: Ik hoor niet wat je te horen krijgt.
0: Precies. We gaan maar even blij wezen dan.
1: Met... Ja.
2: En uit gaat de radio in het hele land.
3: Denk je?
2: Ja, je denkt dan niet dat iemand thuis zegt, zet hem eens harder, daar heb je die...
1: Ik ben blij.
2: Oh ja?
1: Wat
2: ben ik blij?
1: Zo blij.

0: onze André en daar worden wij blij. En dit was L.D. Barts met Who's Johnny. Zo tegen 1 uur, we gaan bijna het nieuws, maatje.
1: André, L.D. Barts, allemaal namen. Nou, we het toch over namen hebben. Niels Rauw, ken je die?
0: Van Bakkerij de Rauw.
1: De zoon van. De kleinzoon van. Die is 25 jaar, Niels. Mm-hmm. En die treedt in de voetsporen van zijn vader. Knap, hè?
0: Qua bakkerij.
1: Qua bakkerij, ja. Gaat in de Relais de Serre Internationale wordt hij toegelaten. Hij is de jongste lid ooit. Hij heeft een presentatie moeten geven voor, voor dat internationale gezelschap. Van vooraanstaande patissiers. Mm-hmm. In 80 vooraanstaande patissiers zijn. En zijn vader uitte sinds 2008 lid. En hij werd toegelaten door zijn presentatie die hij gegeven had. Ja. Hij gaf hem ook totaal in het Frans.
0: Zo.
1: Volledig in het Frans.
0: Très bien.
1: Oh, très bien. Ja. C'est la tartartin. En de chocolade mousse. En de chocolade boule de bos. Zoiets denk ik. Dus nou, dat is toch mooi. 65 Zeker. Jaar hebben ze ervaring in het familiebedrijf. En het gaat natuurlijk van vader op zoon op kleinzoon.
0: Prachtig.
1: Knap gedaan.
0: Ja, zeker. Daar zijn we trots
1: hij
0: op.
1: Had trouwens, wat had hij gemaakt? Hij had...
0: Wat had hij gemaakt?
1: Chocoladecreatie was een groot showstuk met herts. Mm-hmm. Met een hertje. Volledig vervaard uit chocolade. Dat was de blikvanger.
0: Oké. Okay.
1: Dus van tevoren, dat heb ik ook gelezen, ze moesten 10 uur rijden. En ze hadden natuurlijk allemaal in vucht gemaakt, maar dan moesten ze daar naartoe rijden.
0: Smolt.
1: En dan moesten ze natuurlijk heel voorzichtig zijn, want elke bobbel en elke ding zou kapot kunnen gaan. Dus ze hebben 10 uur, ze zeiden dat was eigenlijk het zwaarste van allemaal.
0: Oh man, ik zie het
1: helemaal. Maar zwaar dan heel de hele presentatie.
0: Nee, ik zie het helemaal voor me, hoe ze in de auto zitten. Ja. Tjong. Nou goed, vucht is ook de afgelopen week op een andere manier... helaas, in het nieuws gekomen. Het gebeurde
1: weer in Hoornaar?
0: Nee, het gebeurde in Nijmegen.
1: Oh.
0: In de Rijnstraat. Niet zo'n mooi bericht, want in de nacht van zaterdag op zondag afgelopen week is een man neergeschoten daar in Nijmegen. De politie kon al snel 2 verdachten aanhouden, waaronder een 30-jarige man uit Vught.
1: Oh.
0: Dat is geen goed nieuws. Inderdaad. Maar wel mooi nieuws is dat lokale basisschoolleerlingen... Ja. Waaronder die van basisschool De Springplank in Vught... zijn deze week officieel gestart met de e-waste race. Weet je wat is de e-waste race is? Tot medio oktober is veel mogelijk elektronisch afval in te zamelen... Ah, ja. Voor recycling. E-waste race.
1: Oh, oké. Okay.
0: Mooi nieuws toch? Nou, we gaan nu naar het echte nieuws van 1 uur.
1: Oh.
0: Graag tot zo.
2: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
3: Voor een zak, of een pak, wel bijna de volledige man.
4: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
3: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Bijl en Everding neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Kijk voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
7: Jan Smits, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
8: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
9: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand geroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is op Novo 3. Wat een weekend.

0: wel leuk. En het is ook geen geheim natuurlijk dat wij af en toe tijdens ons programma ook gebruik maken van AI, hè?
1: Zeker.
0: Af en toe dan toetsen we wel iets in. En dan weet niet alles weten natuurlijk.
1: Arie Wiesel.
0: Arie Wiesel.
1: Zeker.
0: Dan drukken we op return. En dan vraag je bijvoorbeeld van, goh, hoe zou het nou eigenlijk met Paul Weller gaan? En dan zegt Arie, die zegt dan van, nou, met Paul Weller gaat het erg goed.
1: Dat wel, hij is
0: nog,
1: het wel.
0: Ja, hij is nog steeds actief met muziek en brengt recent nog speciale uitgaven uit. Hij richt zich op het heruitgeven van vinyl-edities.
1: Oh.
0: Dat is natuurlijk heel populair, hè, al die patchmarkers. Zoals speciale gekleurde persingen van zijn album Saturn's Pattern. En eerder dit jaar blikte hij via Weller at the BBC Volume 2 terug op historische opname bij de BBC. Dat is zelfs nog behoorlijk. Hij heeft een gezonde levensstijl, hij rookt niet. Hij is gestopt met drinken, valt niet mee trouwens. Als je... Mijn moeder zegt altijd, zorg dat je goed drinkt, jongen.
1: Ja.
0: En als je gestopt met drinken. Dus
1: maar dat is iets anders, hè? Nou, we het toch over scenario's hebben.
0: Ja.
1: Maar jij nou, stel nou dat in één keer de stroom uitvalt, niet zomaar even, maar dat het gewoon echt via een cyberaanval, hè, dat hybride oorlog, dat de stroom doelbewust is gevallen.
0: Ja.
1: Wat doe je dan? Wat is er, hè? En niet zomaar even, nee, gewoon echt een hele tijd. En dat is lang. We hebben van de week over gesproken met een aantal mensen.
0: Ja.
1: En,
0: wat doe je dan?
1: Nou, ik heb het dus niet echt voorbereid, want het heeft toch geen zin. Want ja, je kan wel eten binnenhalen, maar dat voor 5 dagen. Die heb ik toch wel. En na 5 dagen is het ook klaar, hè? Dus je zal toch iets moeten gaan... Dan, volgens mij val je gewoon terug op primair. Hè? Mm-hmm. Je moet warm en koud hebben. En je gaat met je buren, met je naasten, mensen om je heen. Je gaat eens even bekijken wat wel of niet mogelijk is.
0: Ja.
1: Maar daar hadden we niet over nagedacht. Want het is namelijk een boek en het heet Voorbereid. Van Ot van Dalen. Met een voorwoord van Joris Luindijk en nou het van Beatrice de Graaf. Weet je wel, die discussies of die historica. En er was een scenario wat ik heel erg schrikbarend vond. Dus dat de sluizen en de waterkeringen, dat soort dingen, worden elektrisch bediend.
0: Ja.
1: En die kunnen niet meer bediend worden. Dus als het land loopt vol met water.
0: Dan heb je 5 dagen eten nodig.
1: Precies. Dus het is echt onzin. Dus het was zo dat...
0: Maar is dat niet allemaal een beetje bangmakerij?
1: Nee, want het kan gebeuren. De cyberaanval... kijk naar Oekraïne. Ja. Zijn ze gewoon... daar gebeuren dingen waar wij om een half uur...
0: Nou beschrijft is gewoon catastrofaal. Dat is gewoon in één klap einde oefening.
1: Ja.
0: Dat zal toch niet zo zijn?
1: Ja, nee, maar er is geen einde oefening dat er geen stroom meer is.
0: Maar alleen,
1: hoe gaan wij daarmee om?
0: Heb je geen kistje met vaccinelichtjes en zo in huis?
1: Ja, natuurlijk wel. Die hebben we wel. Maar het gaat om de lange termijn. Hoe ga je er nou...
0: En batterijen. Heb je batterijen in huis?
1: Ja, maar dat is allemaal tekort.
0: Transistorradiootjes.
1: Ja, die zijn zo op. En als nou... Dat is ook interessant, hè?
0: Het is op zonne-energie, hè? Ik heb het tegenwoordig op zonne-energie.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar stel nou dat de informatie die je krijgt, dat ook niet waar is. Want alles is een cyberuitval. Dus dat is interessant, hè?
0: Nou, ik weet jouw huis in ieder geval te wonen. Dus ik denk dat ik gewoon om een visje spring.
1: Maar daar gaat het dus om. Dat je dus je mensen die dichtbij je hebt, en de omgeving, je buren... uiteindelijk val je daar dus op terug. Hoe gaan we dat gezamenlijk aanpakken?
0: Ik moet er nog even niet aan denken.
1: Leuk, hè?
0: Ik ga weer gewoon een platje draaien, maatje. Is Milky Chance.

0: is al meer dan 60 jaar maar liefst actief, deze man. Todd Rundgren, zo'n alleskunner. Zanger, muzikant dus, songwriter, muziekproducent. Noem het allemaal, jongen. En we hebben het over Ringo Starr gehad trouwens. Hè? Net,
1: hij leeft nog.
0: Ja, hij leeft nog, zeker. Hij leeft nog. Sterker nog, hij speelt nog steeds in een band. Waarmee hij rondtoert. De Ringo Starr and his All-Star Band.
1: Todd Rundgren Band.
0: Het over gehad, hè, dat die Ringo Starr. Ja, toch weer een neiging om uit een band te stappen.
1: Hey, ik hoorde toch Fitte Kluiskraker.
0: Jazeker.
1: De Kluiskraker is een rubriek waarbij wij willekeurig een plaatje proberen uit de kluis te halen. Van de top 40, omdat wij zelf er helemaal geen verstand van hebben in de top 40.
0: Helemaal niet.
1: En wij vinden ook de muziek discutabel soms.
0: Als ik jou nou bijvoorbeeld vraag, hè, wat staat er nou op 1 in de Nederlandse top 40?
1: Ik zou het niet weten.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja. En als je het dan zegt, weet ik nog niks.
0: Dai-dai.
1: Hier. Dai-dai in de tap. Dat is een schaatser. Hier.
0: Echt, hè? Serieus, ken je die paal niet, man?
1: Nee.
0: Dat is nog van het WK voetbal.
1: Oh. Nee, als ik het hoor misschien.
0: Is het mogelijk dat hij nog steeds zo
1: is hoog mogelijk. Ja, is nou, mogelijk. Dus ik ga een willekeurig nummer trekken dadelijk uit de kluis. En dan dat liedje gaan we draaien. Ja, hoe is er ook uit? Vorige week al een cheerio cheerio. Echt heel wekkend was het.
0: Eén voordeel, we hebben het wel overleefd.
1: Ja. Nou ja, hier is de smaak. Dat is prima.
0: Dus.
1: Nou, ik ben al bezig.
0: Hè?
1: Ja, hij is al bezig. Ik ben al zien.
0: Het spannende moment van de show.
1: Ja. Ja.
0: Heb je hem al?
1: Ja.
0: Dat is wel heel snel.
1: Heel snel. Ja, snel, hè. Nummer 9.
0: Nummer 9?
1: Ja.
0: Nummer 9?
1: Nummer 9 is My Body Isn't Ready. Nee, die van mij wel.
0: Dat is raar.
1: Dat is een hele sombere plaat, is dat.
0: Nummer 9, zeg je, hè?

0: Toch? Wie is die?
1: Somber. Oh. Heel somber. Zullen we moderne muziek tegenwoordig, hoor?
2: Daar word ik niet blij van.

0: vrouwen van de Golden Earring. Je hoort Sleepwalking. Nou, laten we maar eens gaan blazen. Let the horn blow bij Wat een Weekend. En wat zullen we eens gaan draaien?
1: Verras mij.
0: Ik ga je verrassen, zeker. Nou, er komt daarna eigenlijk... Ik heb ze omgedraaid, zoals je misschien gemerkt hebt. Ten eerste hebben we de sample gedaan, bij Rempel en de sample.
1: En niet eens overlegd met je producer, maar goed.
0: Nee, ik denk
1: dat
0: we...
1: Ah, jongen, maakt me niet uit.
0: Ik zal eens kijken of je oplet.
1: Nee, gewoon vrijheid is prima. Mooi, nee, eigen initiatief vind ik altijd mooi.
0: En ook de luisteraar natuurlijk een keer verrassen, hè, want die zijn nog helemaal klaar met die blaasplaat om 12:30. Maar nee. We draaien hem een keer om, want we hebben nu de blaasplaat. En het is toch wel enigszins disco gerelateerd.
1: We hebben daar ook
0: disco gehad, dus door één groot feest. Het is een vrolijk funk en disco plaatje uit 1980 van het album Triumph.
1: Okay.
0: Dat is raar eigenlijk. Ik heb Michael Jackson al gedraaid, maar we gaan The Jacksons draaien. Van het album Triumph dus. Het is een grote hit geweest.
1: Ja.
0: Geschreven door Michael Jackson en Randy. En de stijl is typisch voor de begin jaren 80. Een energieke mix van disco, soul en funk. Mm-hmm. En de blazers, want ja, daar gaat het dan natuurlijk om bij deze rubriek. Dat zijn er wel een paar, hoor.
1: Sick of tick.
0: Ja. Nou, een steltje toppers, zeer gerespecteerde Amerikaanse sessiemuzikanten, waaronder Jerry Hay. Nou, als je een beetje fan bent van Earth and Fire, dan in de Phoenix Horns van EWF zat.
1: Oei. Top of the bill.
0: Ja, zeker. Hij schreef de arrangementen en hij speelt zelf de trompet. Mm-hmm. Een legendarische arrangeur dus, die ook met Michael Jackson samenwerkte bij Off the Wall en Thriller. Larry Hall, ook bekend van de Phoenix Horns. Hij speelt ook trompet. Dan hebben we Kim Hutscroft en Bill Reichenbach.
1: Er is een Duitser bij.
0: Ja, dat lijkt erop dat hij net van de Oktoberfest terugkomt. En hij speelt de trombone. Ja, dat kan ook bijna niet. Ja. Dus ik zie hem helemaal in zijn lederhoos staan.
1: Laat hem maar schuiven.
0: Nou, lekker man. Dus we gaan een lekker blaasplaatje draaien van de Jackson 5. Let the horn blow.

0: deze. Begin jaren 80.
1: Ja, dat moet wel.
0: Lekkere new wave muziek uit Londen. Blamage. Don't tell me.
1: Wat geen blamage ben ik.
0: Nee, het was zeker geen blamage. Absoluut. Ik word er ook niet somber van. Nee. Dat sowieso niet. Het is ruim over half twee geworden. De hoogste tijd voor het lekkerste discoplaatje van de dag.
1: Ja, weet je, ik had vanwege nog iets meegemaakt. Ik wil eigenlijk op reis gaan.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik ga reisspelletjes kopen.
0: Ja.
1: Dus, maar die werkt helemaal niet, joh. Ik had er al 8 genomen, ik was nog steeds thuis.
0: Dus.
1: Ondertussen heb ik helemaal rat kunnen pakken.
0: Ja, ik zet hem
1: er wat aan.
0: Ja, dat kan ik wel. Hoppakee. Hey, bedankt. Een microfoontje erbij. Ja, kan je
1: me horen? Ja.
0: Nou, daar gaat hij dan. Hij
1: zei, op
0: de
1: kantje! Ja, kan je hem zien? Bijna. Even kijken, 66.
0: 66, even kijken. This
1: old man died saying, you got to bug it down. Oh, for the love of money.

0: begint in Amerika ook aardig door te breken.
1: Zeker.
0: Hoe zou ze hem daar noemen?
2: Douwe Bob.
0: Bob of zo, zoiets. De sidekick single. Ja. Mijn sidekick. Ja, die heeft er verstand van.
1: Jij zegt het.
0: Ja.
1: De poesjes van Bob, kan
0: het? Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Note Yourself, erg mooie plaat.
1: Heel mooi.
0: Lekker country.
1: Ik had van de week een stukje van de ProRail weer. Want kijk, ik heb zo'n app. Wat er allemaal gaat gebeuren met ProRail.
0: Ja.
1: Allemaal verlaagd, verdiept en allemaal weer. En wat in oktober gaat gebeuren, vind ik natuurlijk het meest interessant. Het station wordt 13,5 meter verplaatst.
0: Waar wordt het verplaatst?
1: Het station.
0: Station?
1: Station.
0: Station van
1: Rutte. Dat wordt verplaatst met de kelder. Ja, en waarom nou met de kelder? In de Tweede Wereldoorlog zijn er dus heel erg belangrijk te zijn geweest, die kelder. Hoe precies weet ik eigenlijk niet. Omdat natuurlijk bij de Versterkplein, daar al die mensen, ja, het is heel luguber en vervelend, maar al die mensen die naar het kamp Vught moeten, werden daar verzameld voor dat station en voor de Versterkplein. En gingen zo daar naar het kamp Vught toe en terug en verplaatst worden. Dus het is een soort van...

0: station moet behouden blijven. Ja. Het nieuwe station gaat onder de grond, hè, maar het oude gebouw wordt richting het centrum verplaatst. Mm-hmm. Dus,
1: monument.
0: Rijksmonument. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar het heeft een hele geschiedenis.
0: Een hele geschiedenis, dus ja. Het moet behouden blijven. Ik vind het ook een mooi station, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Maar vooral door de Tweede Wereldoorlog. En toen heb ik eens gekeken.

Ik ben een schilder en ik werk van een bas in Vlijmen. Maar de mof die moet me hebben voor de arbeidseinsatz. Als ik niet wil gaan werken in het kamp in Vught, dan moet ik naar Duitsland. Nou, dat is niet zo moeilijk. Ik heb een vrouw en 3 kindjes, dus. Nou rijd ik elke dag naar Vught. Op mijn fiets met houten band. Ik neem 16 boterhammen mee. De helft zit ik zelf op. En de rest leg ik hier en daar op de vensterbank. Als de mof...

De eerste dagen in het kamp wist ik niet wat ik zag, meneer. Allemaal Hollandse mensen met van die gestripte pakken aan. En een nummer, zo mager als waar. Je mag daar niet mee praten hoor, maar soms dan lukt dat toch wel. Als de moffie niet kijkt. En ik onthoud dan namen en nummers. En die geef ik door aan de vrijwilligers in Vught. Zij maken dan pakketjes met eten. En mijn eigen boterhammen natuurlijk. Die zijn zo weg.

Maar ja, moet verrekkers uitkijken hoor. Karel, de stratenmaker, die een half jaar gezeten omdat die boterhammen had gesmokkeld. En Frans Joosten, die hebben ze gevat. Hebben wij nooit meer teruggezien. Je ziet hier de ergste dingen, meneer, daar. Daar kan ik niet over praten. Maar ik heb geregeld moeten ze nog bij het crematorium in het kamp. Nou, dan weet het wel. Kijk, onder elkaar praten wij er ook niet over, hoor. Maar ik weet dat erbij zijn die veel meer durven dan ik. Ik weet ook dat erbij zijn die veel minder durven. Ik weet trouwens niet eens of het wel durven is. Je doet het gewoon, als de mof niet kijkt.

Ik ben aan het schilderen bij de barakken. En de gevangenen, de mens van mijn leeftijd, die komt voorbij gelopen. En hij kijkt mij aan, nogal doordringend. Met van die mager ogen. Als hij ziet dat ik ook naar hem kijk, wijzen zijn ogen naar de rand van het raamkozijn. Als hij weg is en als de mof niet kijkt, dan vind ik daar Liefke. Ik lees het gauw gauw en ik stop wat onder de grond, want ik durf het niet mee te nemen. Dat durf ik niet. En een hulmdag herhaal ik wat er op dat briefje staat. Hoge Straat 39.

is zondag. En ik ga op de fiets naar Rijsbergen. Het is wijter dan ik had gedacht. Er woont daar een vrouw mee. Met ook 3 kindjes. Ik zeg, ik heb een bericht van uw mens. Hij zit in Vught. Bang dat hij op transport moet naar Duitsland. Hij zei dat hij veel van u houdt. En dat je maar wat geld moet wagen aan zijn vader. Hij hoopt dat de oorlog gauw voorbij is. En dat jij maar goede moed zult houden. Ze zei niks. Maar even later vertelt ze me wel dat die Engelse piloten de grens over haar golven. Naar Belts. Zodoende. Ze bedankt me. En ze geeft me voor onderweg mijn appels mee. Een terugweg is zwaar, meneer.

0: Crowded House hoor je straks na twee uur. Frans en Frans, die begint dadelijk met deze.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Het einde hoor je straks.
2: Hij begint al met vrouwen, hè?
0: Fijn weekend.
3: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevuur geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs, reserveer. Restaurant Mee, het Marktveld in Vught.
4: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
5: Voor een zak of een pak, bel bijna voor je gemak.
6: Alles voor uw project onder één dak.

0: grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstof. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur. Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananbeter.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft premier Jetten gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jetten bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jetten en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft van geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. In regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Goedemiddag.
2: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buur. Zaterdag en zondag van 2 tot 4.

Natuurlijk uit de film. De film die ook Xanadu heette destijds in 1980. En een lieve, unieke samenwerking eigenlijk wel tussen Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. De fans die hadden er wat moeite mee destijds om die combinatie te vinden. Want dat match je eigenlijk helemaal niet. Maar goed, wat een hit is dat geweest, toch? Nummer 1 in Nederland, onder andere in nummer 1 in België, nummer 1 in Engeland, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Spanje en Israël. Zo, welkom bij het Rondje IJzeren Man. Het Rondje IJzeren Man van de 26e alweer. De laatste van de maand september. En de laatste ook in de vakantieeditie. Ik ben er op vakantie, ik heb deze uitzending opgenomen van tevoren. Dus de agenda is niet zo vol als je normaal zou verwachten misschien. Maar goed, we hebben nog 11 berichten geteld. Dus wat dat betreft kan ik wel iets vertellen de komende 2 uur. Kwart over, kwart voor, hoor de agenda berichten. Op het halve uur heb je altijd de half uur artiest. Dat is dit keer sneller. Ik dacht, dat is een keer te doen. Ik ben Frans van Buren. Ik draai de plaatjes en verzorg de praatjes. En dat breng ik mee straks tot aan de klok van 4 uur. Waar een nieuwe editie van Good Vibrations op ons staat te wachten. Nou, zo werkt het nog lang niet. Lekker door met de muziek. Dat moet natuurlijk ook. Maar die draaimuziek van vroeger. Ik ook, maar niet zo heel ver vroeger als dat zijn. Terug in 1986. Van het album The Circus heb je Erasure. Kan je die nog herinneren? Uit Engeland komen ze. En dit was hun grootste hit in Nederland. Komt op de derde plek. Dit is Sometimes.

0: halverwege.
1: Dat is de titel, halverwege. Suzanne en Freek natuurlijk van begin dit jaar. En het gaat over dat je in een relatie niet alles altijd alleen hoeft te draaien. Dat is de kern van het verhaal. In de clip krijg je een inkijkje in hun leven als kerstvers gezin natuurlijk ook nog. Hè? Met, hoe heet je ook alweer, Sef die geboren is. Ja, of Suf? Nee, Sef. Toch? Iets van Freek en Suzanne en Freek samen getrokken. Nou, goed, ik geloof Sef. Agenda dan. Want daar gaan we natuurlijk wel voor gewoon naar kijken. We gaan nog even, het is vandaag de 26e zaterdag. Dat is de laatste dag, de grand finale van I'm Live. De traditionele Hollandse avond. Frans Bauer, Django Wagner, Emma Heesters, Jan Smit, Jeffrey Heesen, John de Bipper, John West, Mart Hoogkamer en Yves Berendsen sluiten het jaar dit jaar deze keer feestelijk af. Ik weet niet of er kaarten te krijgen zijn. Je zou even moeten kijken op www.imlive.nl. Dan is vandaag ook even Burendag. Ik wijs er maar even op. Misschien heb je zelf al actief meegedaan. Maar anders kan je misschien even wat aardiger zijn tegen je buren vandaag. Het is vandaag Burendag. Dan net geen Frans van Burendag, maar dat komt ooit wel eens een keertje. Eens even kijken. Het is al begonnen om 1 uur. Maar je kan nog naar Helvoort. Naar de opening, de feestelijke opening van het Palet. Het Palet in Helvoort opent haar deuren voor het zorghuis en een dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Ongeveer een jaar geleden. In de loop van dit jaar komen daar 8 bewoners van de nieuwe studio's bij. Woon- en werkinitiatief opent haar deuren voor de open dag, dus vanaf 1 uur. Programma is vanaf 1 uur is dan de aanvang van het programma. 2:30 een openingswoord, dat krijg je ook al niet meer, denk ik. En dan vanaf 2:15 tot 3:30 zijn de rondleidingen, kan je kijken. En tot 5 uur is er een gezellige middag met een hapje en een drankje. En als je zin hebt om te gaan, moet je je wel even aanmelden. Via opening@stichtinghetpalet.nl. Dus ik weet niet of dat allemaal wel zinvol is. Zonder aanmelding geen rondleiding. Dat moet ik er even speciaal bij zeggen. Tot slot, vanavond. En ook daarvan weet ik niet zeker of daar nog plek is. Kan je meedoen aan de pubquiz in de Riobar. Inschrijfveld bedraagt €5 per persoon. Vorm een team en test je kennis staat hier. Vanaf 8 uur ben je dus welkom voor de pubquiz. En bel even of kijk op Facebook eventjes bij Sharon of er nog plek is om mee te doen aan dat quizje. Altijd leuk, vind ik. Kan zelf helaas niet, maar anders had ik er zeker bij geweest. Dat was de eerste ronde. Hij is hier, hè? Of niet? Dat zeggen ze toch altijd hier? Ja. Het 5e nummer van The Kick Inside, haar debuutalbum. Kate Bush is hier met The Man with a Child in His Eyes.

0: Het is een vrolijke deun van Neil Diamond. Maar die mocht eigenlijk geen grote hit worden. Hij kwam niet verder dan Tipper halen destijds in 1978. Maar ik dacht, lekker plaatje zo voor de zaterdag of zondagmiddag. Zeker de moeite waard om nog eens een keertje te horen. En hij brengt ons ook bij de half uur. Ziet, ho, ho. Ik heb natuurlijk 3 achter elkaar gedraaid. Na Kate Bush hebben we ook nog Bananarama gehoord met I Want You Back. Zo, en nu kunnen we naar sneller, want dat is de half uur artiest van deze week. Lars Sebastian Bos, zo heet hij voluit. Hij is geboren in Gorssel op 3 oktober 1995 met schizis, waar hij vroeger mee werd gepest. Zijn nummer Reunie is gedeeltelijk autobiografisch en gaat over dit pestgedrag. Hij volgde een opleiding aan de Herman Brood Academie. Eind februari 2019 kreeg hij een gouden plaat en in 2019 een platina plaat voor het nummer Scars. Ook ontving hij een platina plaat voor zijn nummer Plagas, wat hij uitbracht met Frenna. Eens even kijken, in 2019 in september bereikte Snelle nummer 1 met Reunie. Nou, laat Nina toch draaien.
1: Dames en heren, pen en neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achterin pas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verleden, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

tweede klas, HVWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst zijn volledig in mijn waarde.

Het nummer ontstond omdat verzekeringsmaatschappij Interpolis sneller benaderde voor een campagne over het smartphonegebruik op de fiets. En naar aanleiding van de verhalen die je daarover had gehoord, maakte snel dit nummer Smoor verliefd. En dat was dus gelijk zijn nummer 1 hit, geloof ik. Ja, zeker. 3 weken op nummer 1 gestaan, destijds in 2020. Straks over een uur nog 2 keer sneller. Nu gaan we naar een plaat die mij ook gelijk liet kennismaken met deze band. Ik had er voor de eerder nog niet van gehoord. Ik heb die LP toen destijds wel gekocht. Brits-Amerikaanse rockband Pretenders uit 1979. Brass in Pocket.

Wat wel eigenlijk vrij apart is bij deze plaat. Die werd in 1984 uitgebracht in Duitsland en Amerika alleen. Pas 3 jaar later, in 87, volgde Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Argentinië. Apart, hè? Dat ze dat zo'n lange tijd tussen laten zitten. Maar goed, whatever, wat je wil. Het was een hit in Nederland. Toen kwam op de 4e plek destijds in de top 40. Hoe is het met je disco? Heb je tot de stapjes in huis? Van haar 7e studioalbum met gelijknamige titel. Hier zie je Donald Summer en Bad Girls.

langs de IJzerman te gaan. Zaterdag luister kan ik misschien wel opgeven, want het is dan weer de Swim to Fight Cancer. En dat is een beetje uitgebreid. En dus dit keer Swim, Spin and Run to Fight Cancer Den Bosch Vught. Een dag vol sport, samenhorigheid en strijdlust, waaraan iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen. Of je nou het water induikt, let op, vanaf het festival Eim Live Podium, want dat ligt natuurlijk nog, de pedalen rondtrap op de catwalk op het strand, twee rondjes Eim gaat hardlopen, de estafette, of in je eentje de volledige triathlon-uitdaging aangaat, individueel, met je gezin, vriend of collega. Doe mee en zet je onmacht om in kracht. Wat jullie gaan kijken, als je zondag luisteren bent, denk je, ik loop even langs om te zien wat er allemaal aan de hand is. Maar je kan je ook op zaterdag luisteren nog aanmelden. En dan kan je gewoon meedoen. Swim, spin and run to fight cancer, Den Bosch Vught. Om 10:15, diezelfde zondag, vindt bij Sportclub Prins Hendrik de landelijke Running Blind Dag plaats. Op deze dag komen ongeveer 100 visueel beperkte hardlopers en wandelaars uit het hele land voor een sportieve en gezellige dag op en rond de accommodatie in Vught. De dag start om 10:00 met een welkomstwoord door de wethouder Sport van de gemeente. De dag staat volledig in het teken van sport, ontmoeting en inspiratie voor iedereen. Er is een website met meer informatie. runningblind.nl/actueel/zaterdag 10 oktober. De link zit gewoon ook in het bericht op onze website novo3.nl. Ga je naar de agenda naar 27 september en dan zie je staan PH, een landelijke Running Blind Dag. Als je daar dan op hier klikt onderaan het bericht, krijg je alle info. Om 11:00 die zondag start het auteurs.

www.festival.nl. Tot zover deze. Straks na toes en om kwart over drie dus hebben we nog meer agendaberichten. Nu gaan we naar een track, zeg je dan, van het Rolling Stones album Undercover uit 1983. Dit is, nou, meer of meer de titelsong natuurlijk, Undercover of the Night.

'cause you're in danger. 100,000 disparate.

to alcohol.

Ja.

Rolling Stones op Novo 3 bij het programma Rondje IJzerman, waar we alweer naartoe zijn aan de laatste plaat van het eerste uur. Ik heb hem van de zomer nog gezien en ik ga hem in oktober geloof ik ook nog een keertje zien. Samen met Marco en onze vrouwen. We zijn fan van deze man. Hier is nog een keertje tot aan het nieuws. Morning Dawns Again. Hier is Danny Vera.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en BGB-houders. Bel 06 36 02 8757 of kijk op anfietcare.com. Anfietcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Eind Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Eind Live.
4: Autoservice van Apple is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Apple en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Apple, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Annex Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de nood toegeslagen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken blijft. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
9: Goedemiddag.
7: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.
10: Dit is Novo 3.
11: A Different Kind of Happiness van Nothing But Thieves is deze week
7: Novo 3 Top Track.

En dat was hem dan, de nieuwe toptrack voor de komende week. En zoals ik vorige week ook al zei, ik weet niet wat er gekozen is natuurlijk, want ik ben op vakantie, het is een opname. Maar collega Ralf van Dongen is al zo vriendelijk om dan die plaat in het programma te plakken, zodat jullie hem toch kunnen horen en weten wat de komende dagen extra aandacht gaan geven, welke plaat dat is. En ik hoor het wel in de loop van de week, want dan ben ik weer terug en dan weet ik ook weer precies hoe het is. Dit is de laatste opname van volgende week. Zijn we weer gewoon live zoals altijd. En doen we weer alsof er niks aan de hand is. Er is niks aan de hand natuurlijk. Dus wat betreft is de vakantie weer voorbij. Gaan we terug naar het reguliere leven. Zover is het nog niet. We hebben nog een uur te gaan. Dit rondje IJzeren Man op de 26e of 27e van de maand september. De laatste weekend alweer van die maand. En berichten voor je. En op het half uur nog twee keer sneller. Van zijn buren nog een uur bij je tot aan 4 uur. Want dan komen Ton, Bert en Leo voor een nieuwe editie van Good Vibrations. Nu gaan we naar ABBA. Van hun album Super Trooper uit 1980. Een electro-disco nummer staat hier. Voornamelijk gezongen door Agnetha Veldskeuk. Opgenomen in september 1980. En uiteindelijk uitgebracht later in 80. In 1981 zelfs. En het werd bij ons een bescheiden hit. Lay your love on me, is it?

Zwitserse elektronica band Yellow had ook een nummer dat je misschien ook wel van ze kent. Oh yeah. Uit de film Ferris Bueller's Day Off uit 86. Deze Vicious Games kwam uit 85. En het is wel even een bepaald speertje. Ik dacht misschien wel leuk om een keer te draaien weer hier op Novo 3 in het rondje IJzerman. Waar we weer terug gaan naar de agenda. We zijn in één keer naar 2 oktober, vrijdag. Dat is eigenlijk al vast de afspraak. Dan kan je namelijk weer de rondleiding maken door het stadhuis, het raadhuis. Die zit een lijntje rond. En als je altijd al willen weten welke rijke historisch gaat achter die deuren, dan ben je van harte welkom. 10:30 start de rondleiding. Kost €7 per persoon. Opbrengst naar de Heimstichting moet je aanmelden bij Lisbeth Sittler via de e-mail lisbeth.sittler.pr@hetnet. E-mailadres vind je ook in de website terug. Zijn we aangeland bij volgend weekend. We hebben 1, 2, 3, 4 berichten. Ik doe het even 2 aan 2. Zaterdag is er weer een editie van het Repair Café vanaf 10:30 tot 3. In de Steenhut, locatie Beverij aan de Watertorenlaan, 13 tot en met 19 op Voorburg. Tussen 10:30 en 3 uur. Ben je van harte welkom en gaan

kijken voor je of ze kleine huishoudelijke apparaten kunnen fixen. Of je zoom van je jas weer netjes platsoeneren. Allemaal dat soort dingen. Kleine klusjes waar je denkt van moet ik de dingen bewaren of weggooien. Laat eerst even nakijken door hun. Misschien kunnen zij je nog helpen en redden ze je fiets. Of je weet ik veel huishoudelijk apparaat waar iets niet iets los zit. Maar waar jij niet in bij kan, maar zij wel. Probeer het gewoon. Als dat is, zeg ik dan altijd, is er ook weer de mogelijkheid om die wandeling te maken over Voorburg. Start ze om 11 uur. Ook daar bij de Watertoren, bij de Stenen Hut. Kost 2,50 per persoon. Je maakt een wandeling waar wij de graven op het kerkhof voor reuze cliënten en artsen beleeft. Je hoort het verhaal van de geschiedenis en ontwikkeling van de psychiatrie. Verse ontwikkelingen buiten het terrein. Interessante wandeling. Zaterdag 3 oktober dus om 11 uur. De rest doen we straks? Ja, oké. Okay. Er zijn nog twee, die doen we straks. Gaan we naar Amerika. Die ken je misschien van de Horace Whitno Name. En deze plaat is in ons land niet zo... Ik vraag mezelf of die uitgebracht is. Maar hij staat wel in onze database. Het is ook een lekker plaatje. Uit 82. You Can Do Magic.

toen de single uitkwam, werd een hele nummer dus over de voor- en a-kanten uitgesmeerd van single Worn Down Piano Part 1 en 2. En dat is mooi van nu, wij draaien gewoon in één keer een hele versie. De Worn Down Piano van de Mark & Clark Band uit 77 alweer. Een van de langere platen die in top 40 heeft gestaan. En wat grappig is, want de volgende plaat, we zijn weer terug bij Snelle. Die heeft met Rinne Michel een nummer uitgebracht tijdens de coronaperiode. Dat Michel zou optreden in Ahoy een aantal keer. Maar door het virus ging het allemaal niet door natuurlijk. Maar ze hebben samen wel dit nummer opgenomen. Niet 14, maar tussen 17 miljoen mensen. En daar werd ook een nummer 1 hit. De kortste ooit. 1 minuut en 47 seconden.

Met prijzen overladen nummer. In april 2021 wonnen ze de 3FM Awards in de categorie Beste Samenwerking. 2022 een top 40 award in de categorie Grootste Hit 2021. En in 2022 wonnen ze ook nog een Edison in de single Maan en Snel natuurlijk. En Blijven Slapen. In de clipje zat ook nog Chantal Jansen, kan je misschien ook nog wel herinneren. Ik vond het wel een leuk plaatje. Volgende plaat, die trouwens, hiermee ronden we wel af de bijdrage van Snel als half uur artiest in deze editie van het Rondje IJzeren Man. De volgende band staat, terwijl ik dit opneem, nog redelijk in de top 40. Ik heb geen idee of dat nou nog het geval is. De Bauza en Magnetic. Maar daar kom je dan achter.

Adolescent Sex van de band Japan uit 74, zeg ik het goed? Nee, 78, moet niet overdrijven, 78. En dit was best wel een hitje destijds, staat mij bij. Ik heb het niet helemaal scherp hier, zie ik, maar ik ken hem nog, had zo zeggen, dat daar wow. Hoe laat zit het? Moet ik al richting... Nee, nog één plaatje sowieso, misschien wel twee, voordat we het laatste blokje doen met de agenda berichten. En wat grappig is, dit is een Italiaans duo, twee broers. En Michelangelo La Bionda, dat is een echte achternaam. One for you and one for me.

uit 2022 alweer. Fleming natuurlijk en Zij wil mij. Dat was de opvolger van Amsterdam, waarmee het allemaal echt voor hem begon destijds. We zijn al toegekomen aan de laatste plaat in dit vakantierondje IJzerman. Van volgende week doen we weer de reguliere normale programmering. Althans, de agenda is helemaal weer actueel. Ik ben terug van vakantie, dus alles weer terug naar normaal. Wat wel normaal is, straks na het nieuws een nieuwe editie van Good Vibrations met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Ze zitten weer voor je klaar om muziek van vroeger te laten horen met de verhalen daarbij. En dan

0: en kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60 en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Gradeerd met fuchs en ander opvallend nieuws en je krijgt Good Vibrations. Good Vibrations met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 bij Novo 3.
7: Ja, luisteraars, daar zijn we. Fijn dat u weer afgestemd heeft op de enige juiste zender. En wel Novo 3 en natuurlijk wel ons programma.
8: Good Vibrations.
7: Good Vibrations, zei Bert Hill. En die zit goed. Oké, okay, Bert is er en Leo is er natuurlijk ook. Welkom.
9: Ja, dankjewel. Jullie ook.
8: Zonder Leo zijn we niks, hè?
7: Nee, maar dat wisten we.
8: Ja, de man van de knoppen en we gaan naar de knoppen met hem. Maar in ieder geval, we zijn heel dankbaar dat hij er elke week is. Want anders hebben we geen programma, denk ik.
7: Nee, dat weet ik wel zeker. Nou, we gaan eens kijken wat we deze week voor jullie hebben.
8: Nou, wat is
9: we hebben een mooie playlist.
7: Wat zeg je?
9: We hebben een mooie playlist.
7: Kijk, ja.
9: Ik
7: ja,
9: ben alleen heel benieuwd naar jouw drieluik.
7: Zo.
8: Ja, dat wordt nog
9: want
8: iets.
9: Het gaat niet zijn waar ik denk dat het is, of wel?
7: Ik weet niet wat je denkt.
8: Nou, dat horen we dadelijk wel. We gaan naar Jethro Tull.
9: Ja, precies.
8: Hooray.

0: Ja?
1: Ja, hier op mijn microfoon niet.
2: Oké, nou, dan gaan we kijken of we daar dadelijk wat aan kunnen doen.
0: Kun je bijvoorbeeld de dingen ergens in stoppen, Tom?
2: Ja, dan moet het nou eens beter gaan, of niet?
1: Het gaat een stuk.
2: Ja, het is net zoiets als stil komen staan met de auto, van hij doet het niet meer. Tanken.
0: Oké. En de motor staat
2: al. Oké, jongens, wat Jethro Tull en Bouré en van oorsprong een dans, een dans... Een dans van het platteland.
1: Klopt.
2: En Bach heeft daar ooit iets over gemaakt. En dat heeft de meneer van Bouré gehoord. En die, heeft daar iets van gemaakt. Niet zo best, vind ik. Maar ja, het is toch een heel bekend rockstuk geworden. Ja.
1: Is het niet goed naar aanleiding van
2: Het is niet goed van Bach gestolen, maar het is wel mooi.
0: Ja, het heeft wel iets klassieks natuurlijk. Laat het daarop houden. We gaan naar de vier toppers.
2: Mag ik even jongens nog tussen wat doorvragen?
0: Ja.
2: Corona.
0: Wisten wij?
2: Hebben jullie daar iets... ik kijk meneer Wagenaars aan, jou niet Bert. Jij bent er veel te jong voor, maar Bert, maar Ton?
1: Wij gaan in oktober moeten wij geloof ik een preek halen of zoiets.
2: Oké, maar dat gaat u wel doen.
1: Ja, ik ga wel mee. Ik bedoel, als vrouw gehad met mijn dochter. En die gaat daarna koffie drinken.
2: Dit klinkt heel geëmancipeerd, moet ik zeggen.
1: Dat niet alleen, maar ik bedoel, voor mij hoeft het allemaal niet zo. Maar als je dan toch gaat en daarna gaan we lekker koffie drinken... dan denk ik, nou, hoppakee, instappen en wegwezen.
0: Okay. Ja, anders krijg je geen koffie.
1: Jawel, dan krijg ik ook koffie.
2: Als je niet meegaat, niet nee.
1: Okay, nee, ik weet het. Nee, maar ik weet niet of dat me helpt, joh. Ik
0: haal ook nooit een griepprik. Ik vind dat wel zo'n onzin. Je mag best een keer ziek worden, dat is goed voor je lichaam.
1: Is dat zo?
2: Ja, dat is waar. Maar corona vind ik altijd nog net even wel anders. Daar zijn er te veel aan overleden.
0: Oké, vier toppetjes dan.
1: De voortoppers dus.
2: Ja. De Timmerman.

0: Hij heeft een mooie groep, Robert. Ja. Al zal jij er maar niks van vinden.
1: Ja, het is nummer veel gecoverd, hè. Ook,
0: dat wel.
1: De Carpenters hebben het ook nog gedaan. En ja, de Four Tops, ja. De ene houdt ervan, de ander niet. En ik gewoon bij de laatste categorie, dus dat kan, hè.

0: Iedereen heeft zijn eigen smaak.
1: Oh, je houdt niet van deze voortouw? Nee, okay.
0: Dat is niet aan mij
1: besteed. Ja, dat kan.
2: Nee, het is wel zo.
0: Nee, dat is niet aan mij besteed, dat weet je. Dus, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het is gaat voor de luisteraar. En ik zit hier niet voor mezelf natuurlijk.
2: Anders no, had je een heel, no, had je een heel
1: nee, andere... dat is twee uur, hè? Oh, ja, dan krijgen we de Bert Show.
0: Okay.
1: Goed jongens, we gaan naar het volgende nummer. Daar heb ik aangevraagd. Woodstock van de Matthew Southern Comfort. Een wereldhit volgens mij. Het gaat over Woodstock. Het is geschreven overigens door Joni Mitchell. En die is daar nooit geweest.

0: Ja, John, mooi hè?
1: Ja, Joni Mitchell die schreef dit eigenlijk... want zij was uitgenodigd hè, voor dat Woodstock Festival... maar ze mocht niet van haar manager... omdat ze de dag daarna een grote televisieoptreden had. En ze heeft het dus vanaf haar hotelkamer toen zij dit hoorde. En zij had op dat moment een relatie met Graham Nash. En zij hoorde dus het een en ander over dat Woodstock Festival... waar ze graag aan meegedaan had, maar niet mocht. En toen heeft ze dit nummer geschreven.
0: Ja, dat is goed gedaan.
2: Ja, nou, daar was ze er toch nog een beetje bij betrokken.
1: Dat bedoel ik.
2: Oké. We gaan naar...
0: Onze huisband, jawel.
2: Ja, Engeland. Geschreven door Ray Davies, The Kings.
0: Met...
2: All Day and All of the Night.

0: Ja, blijft imponeren. Blijft imponeren uit de allereerste periode van de All Day and All of the Night. Natuurlijk naar het nummer You Really Got Me.
1: En dit heeft een abrupt einde weer. Hè? Want de plaat mag niet langer duren als 2 minuten 30, geloof ik. Hè?
0: Ja, zoiets. Dan deze van de duurt dus 2 minuten 29 of zo. Ja.
1: De volgende artiest, ja, die kwam in Nederland binnen met laarsjes, Leo. Hè?
0: Ja.
2: Ja, dat vraag jij mij.
1: Ja, ja, want jij hebt de poos gehangen, zag
3: ik. Nee, ik heb helemaal niks, helemaal niks.
1: Het was een
3: van deze mevrouw.
1: Ja, bloedmooie dochter van Frank Sinatra. En ze had een wereldhit met dit nummer. En de clip die erbij hoorde was ook geweldig, hè, met die witte laarsjes.
0: Ja.
1: De boots.
0: En het nummer heet dan ook?
1: The Boots Are Made for Walking.

0: Ja, ja, daarmee is de Vierdaagse begonnen.
1: Ja. Het nummer is trouwens geschreven door Lee Hazelwood, waar ze een aantal duetten mee heeft gezongen. En ze brak in 1962 door in Amerika met I Like It Hot. Dat was een singeltje wat ze uitbracht. En ja, ze is van de zomer 86 geworden, Leo.
2: Ik wil het niet weten.
1: Ja, ze
2: ja, ik heb helemaal niks met Nancy Sinatra, dus... Nee, ik heb er gewoon verder niks mee.
0: Je bent er ook niet meer Frank dan?
2: Nee, maar goed, die draaien ook niet in dit programma. Maar die hoor ik liever dan
1: toch een paar wereldhits. En natuurlijk kwamen ze nog een keer terug met You Only Live Twice. De James Bond-titel van de gelijknamige Bond-film. Daar kwamen ze ook nog mee in de top 40. Dus ze had heel wat bereikt, ook in Nederland.
2: Nou.
1: Nancy Sinatra, 86 jaar.
0: Ja, en nou gaan we naar iemand die het ook niet zo nauw zag.
2: Die zag helemaal niks meer namelijk. En die heeft dit nummertje wel mogen zingen op een Oscar-uitreiking. Want daar werd dit nummer namelijk genomineerd voor een Oscar. Het gaat over het nummer The Windmills of Your Mind. Geschreven door de grootste componist Michel Legrand. En het wordt gezongen door José Feliciano.

0: Ja, José Feliciano. Ik moet je zeggen, jongens, dat weten jullie natuurlijk weer niet.
1: Ja.
0: Oh, maar ik heb één nummer van José Feliciano. Daar heb ik altijd nog wel om moeten lachen. En jullie met ongetwijfeld ook wel. Hij mocht een keer namelijk hier in een hotel binnen.
1: Nee, nou, een restaurant. In verband met die hond.
0: Met die hond.
2: Ik ken hetzelfde verhaal, maar dan kwam hij niet door de douane bij het vliegveld.
0: Ja. Oh, dat weet ik niet. Hij heeft me altijd bijgebleven.
1: Ja, ja. Die hond.
0: Nee, no dog. Dat nummer. No dogs allowed.
2: Ja, overigens dit nummer dat van Michel Legrand. Bert vroeg net even of dit van origineel nou Engels of Frans is. Het is natuurlijk Frans, want het is gecomponeerd door Michel Legrand. En het origineel is gezongen overigens, Bert, bij de film waar we het net over hadden, in het Engels. En ja, het nummer wordt door heel veel mensen opnieuw ingezongen. Neil Diamond, Barbara Streisand, Tom Jones, Sting en niet te vergeten Herman Verveen in Nederland. Wow, en dan heet het volgens mij Cirkels.
1: Oké, we gaan naar een Nederlandse artiest. Ja, Nederlands. Half Nederlands eigenlijk, hè, want ze komt, de ouders komen uit Bulgarije.
0: Zo.
1: Want ze heet Ranja Grenadadine Bonjura Kleur Ver van Melzen. Dat is haar naam.
0: En, de voornaam toch alleen maar, hè?
1: Ja, dus,
2: ik zou ze gewoon Ranja noemen.
1: Bonjura genoemd. En dat is genoemd naar een bloem in Bulgarije. In de beginperiode is ze veel geholpen door de helaas overleden gitarist George Coman van de Golden Earring. Mm-hmm. Die heeft ze min of meer ontdekt. En dit is een nummer waar altijd blij blijft. Frank Mills. Bonjour.

0: Mooie stem.
1: Ja, bonjour. Tijd niet gehoord, mag ik zeggen.
0: Nee, dat klopt, ja.
1: We hebben ze wel eens in ons programma.
2: Jij hebt hem aangevraagd, Bert, dus...
1: Ja, dat zeg jij, maar je hebt er gauw een beetje voor gezet. Je hebt er weer doorgedrukt, maar in ieder geval... Hij is al een keer voorbijgekomen, een aantal maanden geleden. Dus vandaar dat we nog een keer laten voorbij komen. We gaan verder met de groep Humble Pie, opgericht door Steve Marriott en onder andere...
0: En een hele goede groep, hè, met
1: Peter Frampton.
0: Jongen.
1: Die na 2 jaar eruit stapte. En Steve Marriott, ja, na 3 jaar, want ja, toen kreeg hij dat vreselijk ongeluk en is een woningbrand. Maar we gaan luisteren, Humble Pie, het niet zo bekende.
0: Nou, pas op, Black Coffee Bert.
1: Beyond Bon Boogie, maar okay. Dit is Black.
2: Ik kan hem opstaan.

0: Ja, zonder melk en suiker, oftewel zwarte koffie.
1: Ja, maar kan wel zijn met een prachtige backgroup. Zou ik herinneren.
2: Ik vind het een mooi nummer, toch? Ik ben eerlijk als ik zeg dat ik er nog nooit van gehoord had. Nee, ja, van de groep wel, maar van dit nummer heb ik nog nooit gehoord.
1: Je moet eens een keer kijken op internet, op weet ik hoe dat dan heet. Ja. Maar daar zingt hij dat ook. En dan heb je op de achtergrond drie meiden staan. En die doen dan de vocals erachter. Nou, werkelijk waar, jongen. Je loft uit je schoenen.
0: Ja, op uw leeftijd wel.
1: Op mijn leeftijd sowieso.
2: Oké, nou, dat lijkt mij nu tijd, want Ton is toch aan het woord. We blijven maar het woord... Ja, je blijft gewoon de microfoon houden, Ton.
1: Ja, ik vind het wel fijn.
3: De ene plaat brengt ons naar de volgende. En die brengt ons weer verder. Drie nummers. Eén verrassend verhaal. Ontdek de link. De muzikale schakel.
1: Ja, de muzikale schakel. Nou, ik heb het gezocht, dames en heren. En ik ben eens gedoken in de titels van songs. Dus wat zet mensen aan om zo'n liedje te zingen? En waar gaan die liedjes over? Wat zijn nou de meest aardige onderwerpen waarover mensen een liedje willen schrijven? Het zal niemand verbazen, Bert en Leo. Het is de liefde. Jawel, het is de liefde. Maar ook over protestliederen, liederen over steden, over oorlog, over landen, maar de liefde blijft overheersen. En nou hebben ze ook nog een bepaalde categorie. Dat zijn de categorieën waarbij het lied geschreven wordt over een bepaalde persoon. Dat kan zijn een man, maar ook een vrouw. Er zijn zelfs liedjes bij die gaan over, ik durf het bijna niet te zeggen, over Leo. Leo, echt waar.
2: Hebben ze wel verbasterd in Lea.

0: hij het lied geschreven wordt over een bepaalde persoon. Dat kan zijn een man, maar ook...
1: Ai, Marieke, Marieke, je t'aimais tant entre les tours.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

dit was dus de muze van Jacques Brel. En ik moet u zeggen, ik vind het een van de allermooiste liedjes van hem. Iedereen kent natuurlijk wel het nummer Kietepa. Maar dit is natuurlijk ook uitzonderlijke buitencategorie. Want het zijn allemaal liedjes over de namen. En dames en heren, nou ja, hoeveel zijn er niet? Ik heb eens bekeken, ik denk er zijn er een stuk of 20, 30. Het zijn er duizenden. Ik noem er voor u een paar op. Dat u zegt van, och ja, Maybelline, Sammy, Venus, Angie, Jolene, Fernando, Roxanne, Ruby en Flappy. Ja, Flappy was natuurlijk geen vrouwtje, dat begrijp ik. Dat is een konijn. Maar goed, we gaan eens door met een van de Nederlandse nummers die ook een naam hadden. En dat is toch wel de allergrootste hits, denk ik, van een Nederlandse groep ooit. Het was de groep die het liedje zong Venus van Robin van Leeuwen. En het stond binnen de kortst mogelijke keren nummer 1 in Amerika. En Venus, dat was haar naam, Venus.

Jij nu vraagt je natuurlijk af, wie was die Venus? Was dat dus echt zo'n lievertje van Shocking Blue? Nee, Venus werd hier echt beschreven als zijnde de godin van de liefde en de godin van de schoonheid. Zo stond ze ook op de hoes trouwens, hè? Een borstbeeld van de godin van de liefde en van de schoonheid. Klein stapje weer, dames en heren. Toch weer eens een naam van een ander meisje. En dat is een heel ander meisje. Daar weten we zelfs de achternaam van. Het is Lia Vertelman. Een meisje van 19 jaar die om het leven kwam tijdens een ongeluk. Zij was een vaste fan van de groep The Cats. Zij bezocht optredens van deze groep. Maar op een bepaald moment is zij verongelukt met haar verloofde, een bekende schaatser. Die had overigens niks, maar Lia kwam om het leven. Toen heeft de groep, die dat later ook vernam, hebben toen besloten om over haar een lied te schrijven. Met uiteraard de naam Lia. En dat moest strikt geheim gehouden worden. En daar hebben zij ze ook in geslaagd. Hoewel een hele hoop mensen dit natuurlijk wel als primeur wilden hebben. Wij gaan luisteren naar een van de mooiste liedjes. Dat vind ik. Maar ja, de rest van mijn team hier, die vindt het allemaal niks. Maar misschien als ze de achtergrond kennen, toch wel een beetje. Luister, Cats, Lia.

0: Ja, luisteraars, u heeft hier eens een keer de warme kant van mij ontmoet.
1: Ja, ik vind het een mooie schakel. Bert, zou ik zeggen. Ton, nee, ik vond het een mooie schakel.
0: Oké, dank u wel. Ik zou nog de opdracht willen meegeven aan de luisteraars. Probeert u nou ook eens wat van die heerlijke namenliedjes te zoeken. Want er zijn er zo ongelooflijk veel. Bijvoorbeeld van de Kings. Hè? U kent ze wel, Lola, maar ook Victoria. Ja, nog veel meer.
2: We gaan gauw door naar andere muziek.
0: Ja, jongens.
2: Deze groep komt als begeleidingsgroep nog een keer op nummer 1, hè?
1: Ja, maar dan moet ik natuurlijk rijden.
2: Laydown met Melanie.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: Maar dit is Oh Happy Day, de Elton Hart Singers.

0: Oh, Happy Day van Edwin Hawkins Singers. Maar die hadden dus inderdaad de nummer 1 hit met Melanie, Laydown.
1: Ja, als begeleidingsgroepage
0: ja,
1: toen.
0: In 1970 praten we dan. Ja,
1: die wordt helemaal niet genoemd, hè? Sorry, Ton.
2: Nee, maar ze hebben toen ook de Beatles van nummer 1 afgehaald.
0: Ja, Let It Be.
2: Oh, Let It Be, nou, dat was ook een prestatie, moet ik je vertellen.
0: Ja, Let It Be heeft 1 week ingestaan en toen kwam wel...
2: De Edwin Hawkins.
0: Met Melanie. Met Melanie natuurlijk.
2: Uiteraard met. Volgende nummer, het voorlaatste.
0: Ja, we gaan naar de Britse popgroep. En die hadden een geweldig nummer. En dan hadden ze eigenlijk een ode gebracht aan de Wall Street in New York. En dat nummer heet The Wall Street Shuffle.

0: Ja, dit was natuurlijk Tennessee. Het nummer is al 52 jaar oud uit 1974 van dat album Tennessee. We gaan naar ons laatste nummer alweer.
1: Oh, wacht even. Ik wil even iets vragen over het Wall Street. Heren, beleggen jullie of niet?
0: Nee, nog niet. Leo wel.
2: Nee, heb ik geen geld voor.
1: Aandelen?
2: Nee, heb ik geen geld voor.
1: Schaamdelen, Bert?
0: Die heb ik wel.
1: Oké, dat dacht ik al.
2: Oké, nou, laatste nummer. Dat is mijn dekker met Israelites. Gaat overigens niet over Israël. Gaat over de Rastafari-beweging in Jamaica. Het leven in buurten, in achterbuurten moet ik zeggen dus, hè.
0: Met de eisjes, hè.
2: Dat bedoel ik.

0: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Op een zak of een pak, wel brengen we voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Als je de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk lintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
8: Ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Ja, welkom bij het tweede uur Good Vibrations. En ja, we zijn er weer. En ja, we begonnen natuurlijk met Don en Phil, oftewel de Avery Brothers. En die hadden een behoorlijk hitje met On the Wings of a Nightingale. Hoe is dat nummer tot stand gekomen? Nou, in 84 gingen ze een comeback toemaken. En wat kun je beter hebben als een hit daarin meedraait? En toen hebben ze de vriend, collega Paul McCartney benaderd en die heeft dit nummer ingezongen en hun hebben het opgenomen. En ik heb het origineel van Paul McCartney en er zijn er maar weinigen die dat hebben. En Don en Phil, ja, nee, serieus.
1: Ik geloof jou.
0: En Don en Phil, die hebben er dus een behoorlijke hit mee gehad. En toen konden ze ermee toeren, met de comeback tour in 84.
1: Ja, en heeft volgens mij Paul McCartney zelfs bij de opname van dit nummer nog meegespeeld op gitaar.
0: Ja, en hij heeft het eerst ingezongen ook nog.
1: Ook nog. Nou.
0: Moesten zijn. We gaan naar Murray Head. Zullen we zeggen, Murray Head, wie is dat? Een conceptalbum gemaakt en dat heette Chess. Dat weet Leo nog wel, denk ik. Hè?
1: Absoluut.
0: En dit is een acteur.
1: Van de bekende groep.
0: ABBA. En dit is een acteur, zanger, die het lied mocht inzingen. En het werd nog een hitje ook. En zeker in Nederland. One Night in Bangkok.

0: Ja, komt u maar.
1: Ja, dat was zo vroeg.
0: Ja, dat was een abrupt einde.
1: Abrupt einde, ja. Natuurlijk. Dit was Tanita Tikaram. Het is ze zeggen een Engelse zangeres, maar als je in Duitsland geboren bent, in München, blijft het voor mij gewoon een Duitse zangeres. Ze is geboren uit een Maleisische vader en moeder, maar die vader die was als Brit gestationeerd in Duitsland als officier, zo geboren. En ze woont tegenwoordig in België. En ze is getrouwd met Natasja Hoorn, ook een vrouw. Dat kan tegenwoordig, hè?
0: Ja,
1: en, ja,
0: lang hoor.
1: En, ja, maar ze maakte niet zoveel muziek meer. En ze kwam eigenlijk, Twisting My Sobriety, kwam eigenlijk het eerste binnen van haar.
0: Ja.
1: En dit is denk ik wel het bekendste nummer.
0: Dat denk ik
1: van
0: ook,
1: de Cathedral Song.
0: Ja. En dan gaan we automatisch weer door naar ons volgende blokje. En de eerste plaat daarvan, dat is echt zo'n plaat die je na een paar seconden al herkent, Bert. Het is How Bizarre van OMC. En OMC, dat is afkomstig uit Nieuw-Zeeland en het staat voor Otera Millionaires Club. En dat is weer genoemd naar een wijk in Auckland. En die Otera Millionaires Club, ik heb het net aan Bert gevraagd en hij zegt, ik ben niks van, ik ben er geen lid van. Ja, dan houdt het op. Dan kunnen we daar niet meer over vertellen. Anders dan dat het in de jaren 90 een wereldhit werd. En daar gaan we dus naar luisteren. OMC met How Bizarre.

Genesis, funky, how bizarre.

0: Ja, en van het zonnige en bijna ontspannen geluid van OMC gingen we naar het was Anouk. Die hoorde je net met het nummer Last uit 2005. En Anouk is natuurlijk, ja, wat mij betreft, een van de belangrijkste rockstemmen van Nederland.
1: Ja, een van de betere zangeressen die we hebben. Het komt van het album Hotel New York. En de clip vond ik ook heel geweldig, die ze erbij had. En ik vraag mij altijd af, dit is een Nederlandse zangeres. Die plaat is natuurlijk behoorlijk verkocht. Ja. Stel dat zij een Amerikaanse was en dit nummer uit zou hebben gebracht. Ik denk dat het dan veel meer omzet had gehad, denk ik.
0: Ja, dat weet ik niet. Terwijl ze toch wel grote mensen hebben. Want dit nummer is dan geproduceerd door Glenn Ballard. En dat is onder andere ook weer de producer van jouw favoriet Alanis Morissette.
1: Ja, geweldig.
0: Dat is ook geen kleine jongen.
1: Nee.
0: Dus ja, ze heeft daar natuurlijk ook wel wat. Maar ja, het is denk ik altijd wat lastiger voor buitenlanders om in een ander land echt heel groot te worden.
1: Ja, maar ja, de volgende groep had er geen moeite mee.
0: Even voor je naar de volgende gaat. Ik wou nog eventjes vertellen dat Anouk voor de geïnteresseerden onder ons ook nog volgend jaar gaat optreden samen met het Metropoolorkest. Dat is in de Ziggo. Dat is in juni, dacht ik, 4 en 6 juni. En het bijzondere daarvan gaat in ieder geval worden dat je compleet nieuwe arrangementen krijgt van het Metropoolorkest samen met Anouk. En dat zij niet alleen haar bestaande, maar ook haar nieuwe muziek zal laten horen. Dus ben je geïnteresseerd, moet je kaartjes gaan halen.
1: Dat is interessant.
0: Dat dacht ik.
1: En wij gaan binnenkort, is er niet binnenkort, naar de Young
0: Young Analogs. In
1: november, dacht ik. Oktober, november?
0: Ja, zoiets.
1: In Veghel, hè?
0: In Veghel.
1: Okay.
0: In de Blauwe Kei.
1: De Blauwe Kei. We gaan naar Amerika. De groep Exile. 1978 hadden ze een bijzonder raar en mooi nummer, vind ik. Kiss You All Over.

0: dat was natuurlijk Ilse de Lange van Miracle van het album Incredible. En het leuke van dit nummer, althans, als je dat leuk vindt... Het is ook op single uitgebracht, CD-singeltje. En de ene kant staat het nummer zoals wij het gehoord hebben nu. En de andere kant staat hetzelfde nummer. Maar dat heeft ze speciaal geschreven voor de film The Bright Flight. En dat wijkt net iets af. Dus je hebt je moet niet denken als je een singeltje hebt. Ik heb een mispersing, want er staat allebei de kanten hetzelfde nummer op. Maar de andere achterkant is eigenlijk de versie...
1: En dat is gelijk een quiz van zoek de verschillen. Of ja, luister. Oh, ja,
0: dat is gebruikt in de film Bright Side. Ja. Waar ze dit nummer van mocht schrijven. Ja. Dus ja, vandaar... Ik vind het toch een behoorlijke goede zangeres, hoor.
1: En ze is weer helemaal hot, hè?
0: Ja.
1: Via TikTok is het nummer So Incredible... op een of andere manier weer helemaal boven komen drijven. En ja, ik denk dat ook een beetje kassa voor haar is natuurlijk.
0: Ja, maar ik kwam ook volgens mij een paar keer voorbij... de afgelopen jaren bij een of andere reclame, dacht ik.
1: Dat kan. Dat
0: maar
1: kan.
0: Daar wordt ook veel geld aan verdiend trouwens.
1: Absoluut, ja. Dan gaan we met het volgende nummer gaan we terug naar weer naar 1965. Want we hebben net Lisa uit 65 gedraaid. En dit is een nummer waarbij eigenlijk de popmuziek een beetje een flinke trap onder de kont kreeg. Om het zomaar eens uit te drukken. Bob Dylan die begon namelijk met een heel lang gedicht. Maar die wist dat terug te brengen tot ja, eigenlijk een heel krachtig lied. Dit nummer waar we het gaan draaien heet Like a Rolling Stone. Het is een van zijn bekendste nummers. En het is ook een mooi voorbeeld, denk ik, hoe folkmuziek en rock bij elkaar gekomen is. Het duurt 6 minuten en dat was voor die tijd schandalig veel. Maar desondanks is het toch een hele grote hit geworden. Luister maar naar Bob Dylan.

0: Ja, dat is misschien wel een van de meest bekende voorbeelden, Bert, van een nummer dat door een andere artiest wereldberoemd gemaakt werd. Toorn van Nathalie Imbruglia. En het was volgens mij het 97. Klopt dat?
1: Ja.
0: 97, hè? En het was namelijk niet het origineel. Het werd eerder opgenomen door een Amerikaanse rockband, Atnus Webb. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Ik
1: heb
0: het
1: nog nooit... Perfect, Leo.
0: Perfect. Ja, perfect. Perfect. Nou, toen Nathalie het hoorde, toen zei ze van ja, dit wil ik heel graag opnemen. En dat is uiteindelijk ook haar doorbraak geworden. En dat kwam, moet ik zeggen, precies op tijd. Want voor die tijd was ze namelijk een klein sterretje in de Amerikaanse serie. Nee, Australische serie. Neighbours. En ze de tweede plaats bereikt. En nadat ze gestopt was bij Neighbours, is ze naar Engeland gegaan. Heeft daar volgens mij heel veel gefeest en alles gedaan wat onze lieve heer verboden heeft.
1: Goed gedaan, Nors.
0: Precies. Dus dit nummer kwam precies op tijd. Want ze was daarna echt helemaal blut. En ze was dus heel blij met dit nummer.
1: Ja, maar grote idolen, hè, van veel mensen hebben ook in die serie gespeeld, hè? Jason Donovan.
0: Ja.
1: En Kelai Monique, zeg ik dat
0: ja.
1: goed?
0: Kylie Minogue.
1: Kylie Minogue, ja. Die heeft er ook gedeelte in gespeeld. Dus, het was voor ons, andere kant van de wereld. In Australië was het een hitserie. In Nederland is hij trouwens ook uitgezonden.
0: Nee, is hij ook uitgezonden. In Nederland, ja, absoluut.
1: Ja, ik heb dat niet goed gevolgd. Maar in ieder geval, we gaan weer naar een groep toe, Leo. Dat mag jij aankondigen, heb je weer gevraagd.
0: Ja, heb ik weer gevraagd.
1: Ja, dat is vorige uur ook al, maar we gaan gewoon door.
0: Hoezo? Vorige uur ook al.
1: Het is jouw show.
0: Ja, jij maakt er helemaal iets van. Ja. Ik zit even te kijken. En, ik had, ja, dat kan zo. Maar we gaan draaien een nummer van Crosby, Stills en Nash. En dat is geschreven door Stephen Stills. En die schreef dit nummer Suite. En een suite is eigenlijk een muzikaal stuk. Wat komt uit de klassieke muziek. Bestaat uit drie delen. En dit nummer heeft hij geschreven voor zijn relatie. Zijn vriend, toenmalige relatie, Judy Collins. En de titel is eigenlijk een woordspeling, want je kunt hem lezen als sweet, met S-W-E-E-T, lieve Judy Blue Eyes, maar het is eigenlijk sweet met S-U-I-T. En dan is het weer zo'n driedelig muziekstuk. Het is een prachtig voorbeeld van hoe een persoonlijk verhaal uitgroeit tot een stukje muziekgeschiedenis. Collins hoorde het nummer overigens, want Stephen Stills heeft het vooraf voor haar gespeeld. En ze zei, ik vind het prachtig. Maar het gaat niet gebeuren dat wij nog bij elkaar komen. Dus dat heeft niet geholpen.

0: Ja, dit was natuurlijk Mike Hogan, No Hogan, Dolores O'Riordan en Fergal Lauer, oftewel de Granberries. Ja, Dolores O'Riordan helaas overleden, 46 jaar is ze geworden. In 2018 is ze overleden in een bad in een hotel in Londen met te veel alcohol in haar bloed. Helaas, maar toch wel een mooie groep uit de jaren 90. We gaan naar het laatste.
1: Bewijst in ieder geval, met te veel alcohol blijf je niet drijven.
0: Nee.
1: Toch? Nou, dan gaan we gelijk naar het laatste nummer toe, want zover is het inmiddels weer.
0: Ja, het vriest.
1: Ja, precies. We gaan terug naar een hitje uit 75. Maar niet zomaar een hitje. Het gaat over Joey Dicer. En dat is een artiestennaam voor Josje. Nee, Josje moet ik zeggen. Josje Duister. En die schreef dit nummer met Dick Bakker. En het was een nummer wat volgens mij heel snel heel hoog gescoord heeft in Nederland. Luister maar naar 100 Years.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57 of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar cohort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vier nog één keer met mij de zoon.
7: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
8: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
7: en Ronnie Flex en de fam.
9: Kaarten vanaf 29,95.
10: Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tientje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online. Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bij de Vught voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij een Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 04 11 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er de Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heters.
5: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Reflex en de Fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze informatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel bij de voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Wij biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vug 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananebeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevug geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor het moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smits, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Voller de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. Een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen

0: dat de vechtpartij verder uit de hand liep gehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen er ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden en de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter.

0: ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft er niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

hand and twist our fate.

0: is 0 voor 3. Dit is het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid

0: duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het een crisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij liep weg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 wachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij steekwonden zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die al stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personen over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met...
0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van...